Goedenacht. Er is veel stankoverlast door een grote brand bij een recyclebedrijf in Rotterdam-Zuid. Er komen tientallen meldingen binnen, zelfs uit Spijkenisse, dat 15 kilometer verderop ligt. Bij het bedrijf in Rotterdam vloog afgelopen avond een berg afval in brand. Het vuur is nog niet onder controle. De spanningen tussen Spanje en Italië zijn verder opgelopen. De Spanjaarden gaan grenscontroles uitvoeren voor reizigers uit Italië. Het is een tegenreactie op Italiaanse grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De ruzie draait om de massale oversteek van migranten vanuit Marokko naar het Spaanse Ceuta. Een blushelikopter die een natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah aan het blussen was, is neergestort. Het is niet bekend hoe het gaat met de twee inzittenden, omdat de plek van het ongeluk niet bereikbaar is door de vuurzee. De brand in het natuurgebied ontstond door blikseminslag en woedt al meer dan een week. En hij rolt weer, de bal in de Eredivisie. Het gepromoveerde Cambuur kreeg Excelsior op bezoek en ging hard onderuit. Het werd 0-4. Excelsior is dus in elk geval voor één dag de koploper. Later dit weekend spelen de andere clubs. Landskampioen PSV speelt de komende avond bijvoorbeeld tegen Fortuna Sittard. Het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 8 tot 13 graden. Overdag zonnig en op veel plekken zomers warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. Het blussen van de brand in Rotterdam gaat volgens regiozender Rijnmond nog de hele nacht duren. Er staat een berg afval in brand en dat zorgt voor veel rook en stank. De lucht is ook te ruiken in plaatsen onder Rotterdam, zoals Spijkenisse en Hoogvliet. Vlak bij de brand staat een gloednieuw attractiepark, dat zou geen gevaar lopen. De politie heeft 6 mensen aangehouden na een grote inval in de Haagse wijk Duindorp. In een woning werd een grote hoeveelheid drugs gevonden. Die zijn in beslag genomen en vernietigd. De inval trok veel bekijks. De wijk stond vol met extra beveiliging, zwaar bewapende agenten, politieauto's en de ME. In Oekraïne zijn doden gevallen bij een aanval van de Russen. Volgens de Oekraïners zijn in de buurt van de hoofdstad Kiev 2 volwassenen en een kind om het leven gekomen. Ook zijn allerlei huizen beschadigd door vallende brokstukken. Of het gaat om een aanval met raketten of drones is nog niet bekend. En tennisser Botik van de Zandschulp is op het toernooi in het Canadese Montreal weer een ronde verder. Hij versloeg in de derde ronde zijn tegenstander uit Polen. Eerder schakelde hij de Russische tennisstopper Daniel Medvedev uit. Een talent Griekspoor is ook door na winst op een Italiaan. Het weer van Weer Online. Droog en op de koudste plekken koelt het af tot een graad of 8. Overdag veel zon, van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: In Den Haag is vannacht een dode gevallen bij een schietpartij in een woning in de wijk Eskamp. Volgens Regio 15 is de dader er in een auto vandoor gegaan. Hij of zij zou nog niet zijn gepakt. In Rotterdam staat al sinds gisteravond een grote berg afval in brand. Er is veel rook en daar is voor gewaarschuwd met een NL-alert. Er zijn ook meldingen van stankoverlast. Niet alleen in Rotterdam zelf, maar ook in plaatsen als Barendrecht en Spijkenisse. De brandende afvalberg staat op het terrein van een recyclingbedrijf. Inwoners van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn opgeschrikt door een serie explosies. Volgens de Oekraïners gaat het om een raketaanval van de Russen. Of er slachtoffers zijn gevallen is niet bekend. Eerder in de nacht werd een voorstad van Kiev aangevallen. Daarbij zouden 3 mensen om het leven zijn gekomen. En warm weer blijkt goed voor de portemonnee. Volgens ABN AMRO geven Nederlanders tijdens een hittegolf ongeveer 4% minder geld uit. Vooral het verschil tussen gemeenten valt op. Op het platteland blijven mensen goedkoop thuis, terwijl er in de steden juist steeds vaker verkoeling wordt gezocht op het terras. Het weer van Weer Online. Droog en op de koudste plekken koelt het af tot een graad of 8. Overdag veel zon, van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: In en rond Den Haag wordt gezocht naar de dader van een dodelijke schietpartij. Dat gebeurde in een woning in de wijk Eskamp. De verdachte is volgens regio 15 gevlucht in een auto. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en wie het slachtoffer is. Een brandende berg afval in Rotterdam zorgt voor stankoverlast. Er komen meldingen uit plaatsen als Barendrecht, Spijkenisse en de Hoekse Waard. Het vuur op het terrein van een recyclingbedrijf ontstond gisteravond en is nog altijd niet onder controle. Bij de brand raakte niemand gewond. Spanje en Italië liggen elkaar dwars. De Spanjaarden komen met grenscontroles voor reizigers uit Italië. Andersom doet Italië dat ook. Zij begonnen met grenscontroles vanwege de migrantenbestorming van Ceuta. Een stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. De Italianen zijn nu bang dat de migranten via Ceuta massaal doorreizen naar Europa. En Rusland heeft opnieuw raketten afgevuurd op Kiev en omgeving. In een voorstad zouden daarbij 3 doden zijn gevallen, onder wie een kind. Ook zijn er huizen beschadigd en brak op meerdere plekken brand uit. De Russen hebben de aanvallen opgevoerd, nu ze weten dat Oekraïne een tekort heeft aan luchtafweer. Het weer van Weer Online. Droog en op de koudste plekken koelt het af tot een graad of 8. Overdag veel zon, van noord naar zuid worden 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid. En dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Er is veel rook en stankoverlast en omliggende wegen en de Maastunnel zijn dicht. Bij de brand raakte niemand gewond. In Den Haag is vannacht een dode gevallen bij een schietpartij in een woning in de wijk Eskamp. Het slachtoffer zou een vrouw zijn. Verder is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De dader is er volgens nieuwssite Regio 15 vandoor gegaan in een auto. Hij of zij is nog niet opgepakt. Nederlanders houden op hete dagen de hand op de knip. Tijdens de hittegolf van juni gaven we 4% minder uit dan normaal, blijkt volgens het AD uit onderzoek. Komt vooral doordat inwoners van plattelandsgemeenten massaal thuis blijven. In de grote steden zoeken mensen op hete dagen verkoeling op een terras. En de bal rolt weer in de Eredivisie, maar het gepromoveerde Cambuur had zich de eerste wedstrijd anders voorgesteld. Thuis verloren ze met 4-0 van Excelsior. Later dit weekend komen de andere clubs in actie. Vanavond bijvoorbeeld speelt landskampioen PSV in eigen huis tegen Fortuna Sittard. En dan het weer van Weer Online. Vandaag veel zon en aardig warm. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk.
1: Sloopmelk.
0: Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Welkom bij de
2: de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: geld doneer. Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Een hele goede morgen. Het Q-Music nieuws van 7 uur krijg je van Ronald Remmelsbaan.
2: Goedemorgen. In Rotterdam-Zuid is de brandweer nog druk met een grote brand in een recyclingbedrijf. Met graafmachines worden steeds hoopjes puin uit elkaar gehaald en geblust. Er is veel rook en die geeft ook stankoverlast, onder meer in Spijkenisse en Hoogvliet. Door de rook was de Maastunnel uren dicht, maar die is nu weer open. In de Haagse wijk Eskamp is vannacht een dode gevallen bij een schietpartij in een huis. Het slachtoffer zou een vrouw zijn, maar veel meer is nog niet duidelijk. De dader ging er volgens regionale media vandoor in een auto. In Tilburg werd een man neergestoken toen hij twee fietsendieven betrapte. Hij ligt in het ziekenhuis. Nederlanders geven als het heet is minder uit. Onderzoek laat volgens het AD zien dat tijdens de hittegolf in juni vooral mensen op het platteland thuis bleven. Tegelijk trokken in de steden mensen naar de horeca om verkoeling te zoeken. Uiteindelijk bleek het, toen het weer koeler werd, dat er gemiddeld 4% minder geld was uitgegeven. En de Eredivisie is weer begonnen, maar voor Cambuur was de start na hun promotie niet best. De Friezen verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Vandaag zijn er 4 wedstrijden. Daarin komt landskampioen PSV in actie. En ook ADO Den Haag en Willem II, die naar de Eredivisie zijn gepromoveerd. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag met af en toe wat sluierwolken en weinig wind. Temperatuur 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertragingen, dus je kan lekker doorrijden. Wel oppassen dan op de flitsers, staan op de A9 Haarlem richting Amstelveen bij 28.0. En de A10 Diemen richting Zeeburgertunnel bij 11.3. Q-music. Judith Eik. Hele goede morgen, de vroege ochtendshow in het weekend met zometeen Robert Miles na Bruno Mars. En dit is Risk It All.

Een hele goede morgen. Het is 7:10 op deze mooie zaterdagochtend, 8 augustus 2026. Ja, ik zou zeggen, rek je nog maar even lekker zo uit. Oh, doe ik ook nog wel even. Terwijl er nog wat confetti uit mijn haar valt. Want gisteravond heb ik samen met Q-collega Kane Slobbe gedraaid op een bruiloft. Dat was heel leuk. Alleen moet ik wel zeggen, ik lag om 2:30 in mijn bed. En om 5:00 ging de wekker. Oeh, 2,5 uur slapen was toch een beetje taai. Maar, heel eerlijk, ik voel me goed. Fris en fruitig. Dus ik hoop jou ook. Misschien doe je ook net je ogen langzaam open. Of trek je net je hardloopschoenen aan voor een rondje door de nog rustige straten. Misschien rits je net je tent open op de camping. Loop je met je toilettas onder je arm over het natte gras richting het toiletgebouw. Maar ik weet net zo goed dat er ook mensen net hun tanden hebben gepoetst en naar bed gaan. Werk je in de zorg, ben je beveiliger of stap je net uit je vrachtwagen, dan zeg ik voor jou, slaap lekker. Ja, nu ben ik toch even benieuwd waarom jij al of nog wakker bent. Ja, daar moet een goede reden voor zijn. Nou, ik zou zeggen, de Q-app staat voor je open, dus kom er gezellig bij. Met zometeen muziek van Panic at the Disco, maar eerst Damiana David, Taal en Now Rogers. Dit is Talk to Me at Q Music.

Panic at the Disco bij Q en High Hopes. Nou, het was geen Panic at the Disco deze ochtend, maar wel panic bij mij op straat. Ik wist even niet meer waar ik mijn auto had geparkeerd. En die zet ik dan altijd overal en nergens neer. Nou, vanochtend wist ik even niet meer waar ik

0: Judith, altijd fijn jouw begintune. Nou, ik ben nog wakker omdat ik inderdaad in de zorg werk als mijn mobiele verpleegkundige. En ik ga nu lekker naar bed zo.
1: Lekker.
0: Werk ze.
1: Dankjewel. Nou, slaap lekker dan, Jolijn. Ja, dan moeten de lichten wel uit. Dus Just Ajax out, dit is P.

0: Q-Music, Tycoos en Dynamite. Op je zaterdagochtend, het is 7:55. Jullie hier op de plek van Jorien. En dat is leuk, want normaal gaat Jorien rond dit tijdstip op zoek naar de soundtrack van je weekend. Maar vandaag mag ik dat doen.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Ja, ik ga mezelf weer uitdagen door op zoek te gaan naar de soundtrack van misschien wel jouw weekend. Het werkt heel simpel. Stuur me een berichtje via de Q-Music app met daarin jouw weekendplannen. Wat ga je doen, waar ga je dat doen en met wie? Dus geef me zoveel mogelijk details. Dan ga ik zo meteen een liedje zoeken dat daar perfect bij past. Klein voorbeeldje. Vorige week had ik luisteraar Feline aan de lijn. En zij ging samen met haar moeder in het bos een ritje maken samen met twee paarden. Ja, zeg je paarden, dan zeg je country. En dan zeg je natuurlijk Texas Hold'em.
2: It's like Texas. Oh. Ain't no hold'em.
0: Van Beyoncé.
2: Lay your cards down, down, down, down.
0: Nou, heb je een beetje een idee hoe het werkt? Dus ik zeg, gooi je weekendplannen over de schutting in de Q-app. Krijg je zometeen een op maat gemaakt liedje op de radio. En ook Teddy Sims komt eraan.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Goedemorgen, het weekend weer van Weerplaza. Het is een zonnige dag vandaag met lokaal kans op wat wolken. Het is 23 tot 28 graden. Dan de situatie op de weg, Q verkeer van Flitsmeister met geen vertragingen. Wel flitsers, oppassen bij de A9 Haarlem richting Amstelveen. Daar staan ze bij 28.0. En de A10 Diemen richting Zeeburgertunnel bij 11.3.
7: Judith Eijk.
6: Q-Music. Zometeen Martin Garrix, maar eerst Teddy Swims en Miss.

0: Martin Garrix en Love Back You en Matt.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Ik heb mezelf de uitdaging gegeven om een nummer te draaien dat perfect past bij jouw weekend. En daarvoor heb ik aan de lijn Bram. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Hallo Bram. Hey, jij zit op een hele bijzondere plek. Vertel.
2: Ja, klopt. Op het moment in Griekenland is Skorpios. Ik ben privéchef op een jacht, op een privéjacht.
0: Nou, ik vind dat heel bijzonder.
2: Ja?
0: Ja, ik vind dat. Want je zit dus nu al op de jacht, denk ik?
2: Ja, dat klopt. Ja. Het is dus een privéjacht met we hebben 11 man crew. Het is een 50 meter boot en dan onze eigenaar is hier met zijn vrouw aan boord. Ja.
0: Oh, wauw. Oh, 11 man, zeg maar. Met 11 man crew zit je er op. Met voor 2 mensen dan?
2: Ja, voor 2 mensen. Ja.
0: Wauw, oké. Okay. En wat maak je dan zo al?
2: Nou ja, dat ligt er een beetje aan. Het is eigenlijk meer waar die trek in heeft, zeg maar. Alles moet aan boord zijn. Ja. Dus de dingen die hij lekker vindt. De ene keer dan zegt hij ik zou graag kreef willen vandaag of iets anders.
0: Zo.
2: En de andere dag dan kiest hij voor steak of voor iets anders. Maar het kan ook zomaar zijn, 5 minuten van tevoren, dat hij zegt, nou doe toch maar iets anders.
0: Oh, wauw. Oké. Okay. Ja, okay. Ja, je moet er helemaal op inspelen wel.
2: Ja, klopt.
0: En hoeveel dagen zit je dan op de jacht?
2: We hebben allemaal rotatie aan boord, zeg maar. Dus je blijft ongeveer 2 maanden aan boord, 2 maanden thuis.
0: Oh, wow.
2: Dus op zich is het wel mooi geregeld allemaal. Ja. Ja.
0: Zo, kan je zelf ook nog een beetje genieten of wil je wel echt bikkelen?
2: Nou jawel, eigenlijk wel. Want vanochtend, de eigenaar die wordt dan wakker rond 1 uur of 10. Dus dan 's ochtends gaan we vaak lekker zwemmen.
0: Oh ja.
2: Even lekker een ochtendduik. Dus dat is ook wel fijn. Ja.
0: Nou, wat goed. Ja, ik zat natuurlijk gelijk te denken aan een liedje wat bij jouw weekend past.
2: Ja.
0: Ja, moest ik wel even diep graven. Maar ik heb er eentje gevonden.
2: Okay.
0: Ik vond het wel toepasselijk. Namelijk Cake by the Ocean.
2: Oh, kijk eens.
0: Ja,
2: nou, leuk.
0: Ik vond die wel passen. Cake by the Ocean. Ik weet niet of je ook nog aan het bakken bent, maar...
2: Pas wel.
0: Ik dacht, die past wel bij van de DNC. Dus die ga ik voor je draaien. En dan wens ik jou een hele mooie dag daar.
2: Is goed, hartstikke bedankt. Dankjewel.
0: En geniet ervan en werk ze.
2: Dankjewel, werk ze.
0: Doei.

0: Hit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Whitcomb.
0: En dit is nieuw.
2: Nieuwe muziek van Marshmello. Zijn top 40 hits bestaan allemaal uit samenwerkingen. Dus ik heb goede hoop dat deze binnenkort ook in de top 40 staat. Samen met Kelsey Ballerini. Another Dream.

0: Nieuw muziek bij Q, Another Drink. Ja, het is vandaag Wereldkattendag. Dus een shout-out naar Kiki, de kat van Marieke Elsinga. Naar Leo, de kat van Q-collega Joey van der Velde. James en Jessie, katten van Menno Barreveld. En deze belde kat van Dominique Verschuren. En een shout-out naar jouw kat, als je die hebt natuurlijk. Want hoe lief katten ook kunnen zijn, ze kunnen ook soms een flinke puinhoop ervan maken. Ja, het woord kattenkwaad bestaat natuurlijk niet voor niets. Dus ik ben even benieuwd, wat is het duurste wat jouw kat gesloopt heeft? Misschien wel die nieuwe dure lamp of is die tekeer gegaan op je bank. Dat kan natuurlijk ook. En om de schade een klein beetje te verzachten van alles wat je kat gesloopt heeft, geef ik zo een Q-kattenpakket weg. Dus ik zou zeggen, kom maar door met jouw kattenstreken. Wat is het duurste wat jouw kat gesloopt heeft? Ook muziek van Cameron Whitcomb komt eraan. Kingdom of Fear.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen?
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
4: Yeah!
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey.
4: Yeah!
2: Speciaal voor jou.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Yeah!
2: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com. Speciaal voor jou.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Ah, nee hè.
7: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
6: Ja, weer eens.
7: Nou, proef jij even.
6: Oh ja?
7: Ik heb net koffie gezet.
6: Lekker.
7: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten.
8: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Egbert Street.
10: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Een hele goede morgen. Het Q-music nieuws van de 8 uur krijg je van Ronald Remmelswaan.
7: Goedemorgen. De brand in Rotterdam-Zuid is onder controle. Die brak gisteravond uit in een recyclingbedrijf en zorgde voor veel rook. Daardoor was de Maastunnel uren dicht, maar die is weer open. Er kwamen ook meldingen binnen over een flinke stank, onder meer uit Spijkenisse en Hoogvliet. De brandweer is nog aan het nablussen. Politie is nog op zoek naar de dader van een dodelijke schietpartij in de Haagse wijk Eskamp. De man of vrouw vlucht in een auto, kenteken is bekend, maar de politie heeft de auto nog niet gespot. In Tilburg raakte een man gewond toen hij werd gestoken door twee fietsendieven die hij had betrapt. Die wisten weg te komen. Nederlanders houden de hand op de knip tijdens extreme hitte. ABN AMRO zag dat toen in juni code rood gold, schrijft het AD. Vooral op het platteland bleven mensen binnen. In de steden gingen mensen naar terrassen en gaven daar geld uit. Al met al werd 4% minder uitgegeven dan normaal. En Zandvoort heeft over 2 weken voor het laatst de Formule 1 in huis. Maar het positieve effect zal nog jaren merkbaar zijn. Dat denken de ondernemers daar. De race was volgens hen een geweldige marketingmachine en die stopt niet zomaar ineens. Zo blijft het circuit ook met veel andere races mensen trekken. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en maar weinig wind. En van noord naar zuid 23 tot 28 graden. Morgen nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Q-verkeer dan van Flitsmeister met geen vertraging op dit moment. Wel flitsers oppassen bij de A9 Haarlem richting Amstelveen. Daar staan ze bij 28.0. En de A10 Diemen richting Zeeburgertunnel bij 11.3. Q-music. Judith Eik. Wat is het duurste wat jouw kat heeft stuk gemaakt?

0: Hey Brian bij Q, deze van Santé. Ja, wat is het duurste dat jouw kat heeft stuk gemaakt? Ik kreeg gewoon een appje van Jessica. Ze zegt, mijn kat heeft mijn nieuwe vaas van 50 euro omgegooid. Ze was net een paar maanden oud en er zaten pluisjes eraan. Dat vond ze heel leuk om mee te spelen. Ja, vandaag is het Wereldkattendag, dus ik ben benieuwd naar de grootste kattenstreken. Stuur je verhaal door met een berichtje in de Q-app. En wie weet win jij zo een Q-kattenpakket. Eerst even de alarmschijf en die komt perfect uit, want het is een prachtig weekend. Vandaag zo'n 25 graden. En morgen, dan tikt de thermometer gewoon weer de 30 graden aan. Dus ik zou zeggen, haal de barbecue maar weer uit de schuur en zorg dat er genoeg ijsjes in de vriezer liggen. En als de temperatuur omhoog gaat, dan mag Carol G eigenlijk niet ontbreken. Je kent haar natuurlijk van deze zomerse hit. Siante Siabella Conocido. Ja. Daar heb ik op geoffend. Maar ze heeft nieuwe muziek en dit keer gooit ze het over een andere boeg. Ze heeft de hulp ingeschakeld van een Mr. Romantic, a.k.a. Bruno Mars. Veel piano, veel strijkers en een nummer waar je heerlijk rustig mee kan wakker worden. Het is de belangrijkste track van deze week.
1: De Q-Music, alarmschijf.
2: Carol G en Bruno Mars, Still.

0: Q-Music, je hoorde The Middle. Ja, heerlijk die kattenspam. Ik zie allemaal schattige katten binnenkomen in de Q-app. Ik zie Lina, Tiger, Tootsie. Ja, het is vandaag Wereldkattendag. Ja, even een ode aan alle katten. Ik zou zeggen, geef je poes of kat wat extra knuffels en wat liefde vandaag. Dat verdienen ze. Maar hoe lief ze er ook uitzien en hoe lief ze ook zijn, we weten ook hoe stout ze kunnen zijn. En daarom vroeg ik, wat is het duurste dat jouw kat ooit gesloopt heeft? Tessa zegt, het duurste wat mijn kat heeft kapot gemaakt is de tv van 500 euro. Zo, cool. Amanda zegt, hey Judith, onze kat heeft onze kerstboom met complete inhoud vernield. Die klom erin, wanneer we keken zagen we niks, tot we een hoop gerammel hoorden en de boom omlag. Alle wallen kapot. Dit is echt zo'n kattenfilmpje, weet je wel. Alice die zegt, mijn kat Bertus heeft zijn nagels in het nieuwe bed gezet van 7000 euro. Ik kon wel huilen, zo. Oh, dat snap ik wel, heftig wel. Hey, goedemorgen Leonie.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jouw kat heeft ook iets gesloopt.
1: Ja.
0: Hoe heet je kat?
1: Ja, mijn kat heette toen Jigger.
0: Jigger. Wat heeft Jigger gesloopt?
1: Jigger is een keer bij het voorraam bij de buurvrouw naar binnen gesprongen. En toen zag hij de buurvrouw, toen raakte hij in paniek en wilde die weer heel snel naar buiten. En toen heeft hij er gordijnen geel gesloopt.
0: Oh, dat meen je niet. Oh, bij de buren ook?
1: Ja.
0: Oh, wat erg. Oh, nee. Oh, en toen ging je erin hangen en toen is alles naar beneden gegaan? Of
1: ja, toen kwamen we allemaal halen in de vitraagse gordijnen waren
0: dat. Oei, oei, oei. En hoe reageerden de buren dan?
1: Ja, het was gelukkig wel oké, maar ja, het kostte me wel nieuwe gordijnen, zowel voor als achter gelijk.
0: Ja, oh. Voor als achter? Oh ja, tuurlijk. Je kan moeilijk zeg maar. Ja, ik denk al. Je kan ook naar de andere kant gaan. Nee, ik snap het. Je moet natuurlijk wel gelijk. Oh ja, wat erg ook. En de buren. Maar de relatie tussen de buren is nu gewoon wel alles goed.
1: Ja hoor, ja.
0: We hoeven geen meester van vissen.
1: Inmiddels zijn er ook katten die bij mij nu naar binnen komen. En voer op eten.
0: Komen nu katten bij jou naar binnen?
1: Ja.
0: Oh, nou, dat is een soort karma die je terugkrijgt dan eigenlijk.
1: Ja, inmiddels zijn we een aantal jaren verder en hebben we allemaal andere katten. Maar zijn ze opgegroeid met allemaal, terwijl ze kitten waren, dus
0: oh, ja.
1: Zijn bekend in elkaars huizen nu.
0: Ja, iedereen kent iedereen.
1: Ja.
0: Ons kent ons een beetje met de katten daar in de buurt. Hey, kan ik je dan, kan ik de pijn dan wel verzachten met een Q-kattenpakket?
1: Ja, heel leuk.
0: Nou, dan komt hij jouw kant op.
1: Nou, dankjewel.
0: Om toch een beetje de pijn te verzachten. Want ik snap dat je natuurlijk je portemonnee moet trekken voor de buurvrouw. Dat is natuurlijk ook een beetje vervelend. Hey, ja. Er zitten lekker wat snoepjes in en ook wat speeltjes.
1: Nou, dankjewel. Heel leuk.
0: Hey, wens je een fijne dag verder.
1: Ja, jij ook.
0: Dankjewel. Q-Music. Zometeen Eye of the Tiger. Moet toepasselijk. Eerst een van de grootste kattenliefhebbers. Ze heeft er drie. Meredith, Olivia, Benjamin. Dit is Taylor Swift bij Q.

into you. Cyril Mary Jo back you and still into you. Ja, de leukste en de meest muzikale bar van de vrijdagavond was weer open. Stefans Pianobar. Ja, de plek waar mijn lieve Q-collega Stefan Bouwman met nationale en internationale artiesten live muziek maakt hier bij Q-Music. Gisteravond kreeg je bijzonder bezoek. Niet één artiest, niet twee, maar een complete band stapte over de drempel van de Pianobar. Over wie ik het heb, dat hoor je zo. En ook

0: pakje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma Matrassen. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.

0: zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
2: Bij Euro.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo.

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Goedemorgen, het weekend weer van Weerplaza. Zonnige dag vandaag met lokaal kans op wat wolken. 23 tot 28 graden. Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment 2 vertragingen gemeld op de weg. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zwijndrecht en Ridderkerk-Zuid. Komt door ongeval, vertraging is daar 6 minuten. Dan de A16 Ridderkerk tussen Terbrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord van Brienoordbrug. Hoofdrijbaan komt doordat de parallelrijbaan is afgesloten door wegwerkzaamheden. Verkeer wordt daar omgeleid, vertraging is 5 minuten. Dan de flitsers gemeld op de A10 Zeeburgertunnel. Daar staan ze bij 11.3, diemen richting Zeeburgertunnel. Dat zei ik al, maar ja, het moet nog wakker worden.
0: Judith Eijk.
3: Q-Music. Zometeen de bouwse Magnetic, maar eerst Olivia.

0: Q Music, De Bauza en Magnetic. Zaterdagochtend, misschien heb je wel wilde plannen vanavond. Duik je de stad in, ga je een paar biertjes drinken in je favoriete bar. Nou, mijn favoriete bar, die is alleen op vrijdagavond open.
1: Stefan's Piano Bar.
2: Piano Bar.
0: De piano bar van mijn lieve Q-collega Stefan Bouwman. Elke vrijdagavond maakt hij daar live muziek met artiesten uit binnen- en buitenland. De Bauza is bijvoorbeeld langs geweest, laatst, die je net hoorde met de Magnetic. Maar ook Antoon, Rolf Sanchez, Lynne Fischer, een paar weken terug nog Teddy Swims. En gisteravond niet één artiest. Nee, er kwam een hele band over de vloer. Utrecht trots, Rondé. Ja, ze speelden daar hun nieuwe single Oh My God. Lekker hoor. Maar ze hebben ook een klassieker die zo live misschien nog wel beter klinkt dan het origineel. Met collega Stefan Bouwman op de piano. Rondé en Undecided live.

en She Will Be Loved. Weet je wat ik altijd leuk vind? Elke artiest heeft een eigen ritueel voor die het podium opgaat. Coldplay bijvoorbeeld, zij zijn vlak voor ze op moeten even stil met z'n allen en geven elkaar daarna een groepsknuffel. Taylor Swift heeft de gewoonte om onderweg naar het podium even een regeltekst op haar arm te schrijven. En nu zag ik dus een filmpje van Samber. En dit is volgens mij nog geen vast ritueel. Maar je ziet hem dus richting het podium lopen met een glas Aperol in zijn hand. Zet hij het glas ineens op de grond, gaat hij opdrukken en ondertussen drinkt hij de Aperol met een rietje. Ja, wie bedenkt dit? Maar het mooie is wel, de show ging daarna fantastisch. Dus misschien is het wel een blijvertje. Gewoon vlak voor de show even Aperol drinken tijdens het opdrukken. Samber nu bij Q, dit is Homebreaker.

0: Stigma BQ, nobody to love. Ja, er is iemand aangeschoven in de studio waarvan bij het horen van de stem waarschijnlijk al kunt raden wie het is. Oh, goedemorgen.
1: Met je foute been uit bed.
2: Als je bij de goedemorgen niet hebt gehoord, dan heb je bij de lach wel gehoord, denk ik. Wat heerlijk om even bij jou aan te schuiven in de show.
0: Iedereen denkt waarschijnlijk het is maandagochtend, maar het is gewoon zaterdag.
2: Nee,
0: het is
2: schrikken. Je hoort inderdaad Marieke zonder Mattie. Ik val even in voor Bas van Nimwegen.
0: Nou, wat leuk.
2: Ja, dan had hij gevraagd. En want anders werkt die jongen 6 dagen per week, 7 dagen per week. Dat is te veel. Hij is door de week ook te horen. Dus ik dacht, ik schuif even lekker aan.
0: Nou, wat gezellig.
2: Ja.
0: En we gaan gelijk met Foute Been naar bed.
2: Ja, met Foute Been naar bed. Ik hoorde jou ook al afgelopen uur over katten.
0: Ja.
2: Het is natuurlijk Wereldkattendag. Ja, dat is op mijn lijf geschreven.
0: Natuurlijk. Nou, dus, heb je Kiki ook even wat aandacht gegeven?
2: Zonder meer, want wij zijn gisteren thuisgekomen van vakantie. 2 weken naar Sardinië geweest. En het lekkerste, als je dan terugrijdt vanaf Schiphol, vind ik, dan zeg ik ook altijd hardop. Ik weet niet of mensen dit herkennen. Kiki, we komen eraan. En ik doe dat altijd. Dan denk ik, ja, dan weet ze het maar. En ze stond dus ook echt op te wachten. Oh, ja, zo lief.
0: Wat schattig, wat lief.
2: En meteen kopjes geven en mijn kinderen aan de benen likken en zo. Oh. Het was echt, ja, ik vind het dan zo fijn om mijn poes weer te zien.
0: Ja, dat snap ik wel. Heb je echt gemist dan ook?
2: En ik dacht, veel meer mensen zijn gek op katten. En anders wel op kattenmuziek. Er is natuurlijk ook veel foute kattenmuziek. Dus is er iets wat je wil horen dat lekker fout is? Voor met de foute benen uit bed dat met katten te maken heeft? Laat het weten in de Q-app. Dus een haul again van Atomic Kitten. Of ik vind alles van de Pussycat Dolls lekker fout. Ik vind Don't You vind ik lekker. Of Buttons. Ik keur ook goed Katrina en The Waves. Ja, ik heb heel breed ingezet. Elton John en Kiki Dee.
0: Ook zo, daar komen wel goede suggesties binnen al. Nou, jij bent wakker.
2: Is echt van 9 uur is voor mij eigenlijk al aan de ochtend.
0: Uitslapen, is wel waar. Nou, stuur je suggestie door met een berichtje in de Q-Music app.
3: Tada, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar 4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja... Want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo. Alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Het is 9 uur, het ANP nieuws. Krijgen we Ronald Remmels aan.
15: Goedemorgen. In Amsterdam zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een achtervolging. Die was volgens AT5 na alweer een inbraak bij een brandweerkazerne. Dit keer in Aalsmeer. Verdachten lieten de auto op een bepaald moment achter en sprongen in het water. Daar kregen agenten ze te pakken. De auto is in beslag genomen. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos wordt nog nageblust na de brand in een afvalrecyclingbedrijf gisteravond. Het vuur is wel onder controle, zegt de veiligheidsregio. Er kwam veel rook vrij en daarom was de Maastunnel uren dicht. Er hing ook een flinke stank die ver in de omgeving te ruiken was. Er kwamen veel meldingen over binnen. Zeker 3 doden en 3 gewonden bij een Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er waren ook explosies in Dnipro in het oosten van het land. Oekraïne heeft grote moeite de aanvallen af te slaan door een gebrek aan Patriot-raketten. Daarbij kunnen de ballistische raketten die Rusland afschiet worden onderschept. En Zandvoort is na dit jaar verdwenen van de Formule 1-kalender, maar de badplaats denkt nog jaren van de effecten te kunnen profiteren. Ondernemers denken dat mensen graag blijven komen en dat de horeca prima blijft draaien. En op het circuit blijft ook van alles te doen dat publiek naar Zandvoort trekt, zeggen ze. En dan het weer van Weer Online. Flink veel zon en warm vandaag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. Morgen wordt het nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Op de weg is het eigenlijk nog heel rustig. 2 vertragingen langer dan 5 minuten. Op de A16 komt dat door een ongeluk in de richting van Rotterdam. 2 kilometer tussen Zwijndrecht en Ridderkerk-Zuid met 7 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen die is dicht tussen Simpelveld en Duitsland. 2 kilometer met een minuut of 6.
16: Marieke Elsinga.
14: Ja, dus niet schrikken van mijn stem. Het is niet maandagochtend, gewoon lekker zaterdag. Ik val een ochtendje in voor Bas.

0: met je foute been uit bed.
1: Michel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, jij bent net terug van de camping. Jij bent gaan kamperen in Groenlo. Wat was er zo lekker op de camping van Groenlo?
2: Ja, alles. Het weer was top, de tent was lekker, het eten was goed, glijbanen super. Het was een fantastische 3 weken.
1: Ja, oh, wat lekker. Je bent ook 3 weken gegaan. En heb je dan een eigen tent of vouwwagen of zo? Of ben je naar zo'n huurtent gegaan?
2: Nee, het is een eigen opblaastent. Even een stekkertje erin, blaas zichzelf op, spul inrichten, klaar.
1: Dat werkt dus echt, want ik hoor best wel veel mensen over die opblaastent. Ik heb vroeger zelf je altijd gekampeerd als kind, maar dan met een vouwwagen. Dat is echt alsof je een heel huis op moet zetten. Maar ja, iedereen die ik spreek over die opblaastent, die zegt dit moet je doen, dit is ideaal.
2: Ja, dat zijn topdingen, absoluut.
1: En dan is het er gewoon inpluggen en dan waar normaal gesproken de tentlijnen, zeg maar, of die stokken zitten, dat is nu allemaal opgeblazen.
2: Ja, dat is lucht. Er zijn 5 grote kokers die je opblaast. En de tent die staat, die zet ze goed strak. Scheerlijnen eraan en hij staat.
1: En gaat het door de warmte niet, zoals dat ook met opblaasflamingo's en zo gaat? Laat het niet lucht ontsnappen, dat je uiteindelijk, nou ja, zeg maar, na een warme dag toch onder je tentdoek ligt?
2: Nee, dat niet. Nee, blijft allemaal goed. Je moet wel uitkijken dat je ze niet te hard opblaast. Oh. Want ze kunnen exploderen met 40 graden plus.
1: Ja.
2: Dus dan iets minder lucht erin en dan moet dat allemaal goed gaan.
1: En dat is ook wel met die hittegolf. We gaan, geloof ik, vanaf morgen weer de 5e hittegolf in Nederland in. Dan is het helemaal niet zo'n gek idee. Dus je moet iets minder hard opblazen, is de tip van Michel Ooms.
2: Ja, dat gaat helemaal goed.
1: Hey Michel, je bent dus nu net terug van de camping in Groenlo. Wanneer moet jij weer aan de slag?
2: Ik mag maandag weer.
1: Oh, dat is ook al rap, hè?
2: Ja.
1: Heb je er zin in?
2: Ja hoor, tuurlijk. Okay.
1: Ja, ik vind dat ook altijd zo'n moment. Heel Nederland is dan werk naar de zomervakantie toe. En dan heb je hem gehad. En dan moet je ook meteen maandag weer aan de slag.
2: Ja, klopt.
1: Hey, jij hebt
2: even de pleister eraf trekken en dan gaan
1: we
2: die bedaan.
1: Juist, nog even alle spullen van de camping opruimen. En dan mag je maandag weer naar de baas. Hey, met het foute been uit bed op je zaterdagochtend. Het is Wereldkattendag. Heb je een kat?
2: Nee, ik heb geen kat.
1: Oh, is weer meteen weg.
2: Ja.
1: Waarom heb jij geen kat, joh?
2: Ja, ik ben niet zo'n kattenmens, sorry.
1: Oh nee, nou, oké, we hebben het er niet meer over. Nee, het is prima.
2: Niet uit.
1: Nee,
2: ik
1: wil een hond.
2: Probleem. Nee, wel gaat altijd.
1: Ach, nou, we zullen maar niet over het tragische moment hebben dat je de hond bent verloren.
2: Nee.
1: Hey, Michel, wij zaten hier helemaal in de gedachte van oké, we kunnen wel iets van de Pussycat Dolls draaien. Of Atomic Kitten, Tokyo Ghetto Pussy had ik ook nog goedgekeurd. Maar jij kwam met zoiets origineels in de Q-app. Wat wil jij horen?
2: Ik wil Karen, Christel en Kathleen, K3. Kathleen. Mooi LED hoor.
1: Ik heb hem. Ja, vind ik een hele goeie. Daar ga ik helemaal mee akkoord. En overweeg nog eens een poes, hè. Ik bedoel, ze hangen in je gordijnen, maar het is wel echt heel gezellig.
2: Overwegen kan altijd.
1: Michel, fijne dag. Werkzaam maandag.
2: Hetzelfde, dankjewel.
0: Met je foute been uit bed.

collega is waar ik jaloers op ben. Ik heb het daar ook heel vaak met Mattie over. En jaloers gewoon op een goede manier, want het is, wat, ben ik gek op hem? Dan is het Stefan Bouwman. Je hoort hem vanmiddag weer met de top 40. De man heeft een fantastische stem. Hij ziet er ook uit als een superster. Met die bril en dat haar en looks. En hij kan dus heel goed piano spelen. En op vrijdagavond hoor je hem altijd bij Stefans Pianobar. Dan nodigt hij grote artiesten uit. Hij speelt dan piano en zingt vaak de tweede stem. En de artiest zingt dan zijn of haar grote...

0: summer jam.
1: Q Music. Maximum Summer.
0: Underdog Project. Ik zie een berichtje binnenkomen van Leonie. Goedemorgen Marieke. Wij zijn onderweg na 2 weken vakantie in Groeden in Zeeland. Altijd heerlijk. Lekker dat je daar naartoe onderweg bent. En ervan gaan genieten de komende weken. Het wordt ook echt prachtig weer. Ja, zelf ben ik deze ochtend op Q Music. Ik val een ochtendje in voor Bas. Vind ik echt heel leuk om te doen. En Bas, die checkt altijd of de bakkers in Nederland wakker zijn. Nou heb ik ook vanmorgen vroeg al een bakker gebeld. Dat heb ik gedaan in mijn geboortestadje Gouda. En die bakker, die heb ik een strikvraag gesteld. En nou is het aan jou de taak om te voorspellen of de bakker wakker is. Of dat ze met boter en suiker in die strikvraag trappen. En natuurlijk of je zelf ontdekt wat er strik is aan de vraag. Zometeen dus de bakker is wakker en je hoort ook Shakira.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
1: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Let's
1: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 5.

0: doneer.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Q-Music, goedemorgen. Het is 9:30. Het is lekker dagje hoor. Flink veel zon, warm vandaag. Van noord naar zuid worden 23 tot 28 graden. En morgen wordt het nog iets warmer. Op de weg, lekker rustig. Eigenlijk maar één vertraging waar je langer dan 5 minuten over doet. Dat is op de A12 van Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Oudijk en de grens. 2 kilometer en een minuut of 11. En er is 1 flitser. Dat is op de A10 van Diemen richting de Zeeburger Tunnel bij 11.3.
4: Marieke Elsinga.
3: Is de bakker wakker? Gaan we zo meteen checken. Eerst Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

0: Big Swedish House Mafia. Don't you worry, child. Op de zaterdagochtend, het is 10:06. De ovens in Nederland die draaien op volle toeren. En daar zitten croissantjes, pistoletjes, keizerbroodjes. De vraag is alleen... Het is vast te prikken op de zaterdagochtend. We checken of de bakker wakker is... Bas doet dat ook altijd. Nou, ik heb dat ook gedaan. Ik heb gebeld met een bakker in mijn geboortestadje Gouda. En ik heb ze een strikvraag gesteld. Aan jou de vraag. Denk je dat ze wakker zijn en de strikvraag doorhebben? Of trappen ze er keihard in? Ik heb gebeld met banketbakkerij Van Dijk uit Gouda.
1: Bakkerij Van Dijk, goedemorgen met Linda.
0: Hey Linda, goedemorgen. Je spreekt met Marieke Elsinga van Q Music.
1: Goedemorgen.
0: Hey, loopt het een beetje deze ochtend of is het rustig in de vakantie?
1: De vakantie is altijd al iets rustiger, maar op zich het loopt lekker door.
0: Oké, en wat verkoopt best zo in de zomermaanden?
1: Aardijsloffen.
0: Oh ja, lekker. Ja, lekker. Hey, ik ben heel erg bezig met de zonsverduistering van aankomende woensdag. Heb jij daar iets van meegekregen?
1: Nee.
0: Oké, dan ga je het nu voor het eerst van mij horen, want dit is een evenement dat wil je niet missen. Woensdag is de zonsverduistering en dat is echt een hele bijzondere, want de laatste keer dat er zo'n grote eclips was in 1999. En de eerstvolgende keer dat er zo'n grote zonsverduistering boven Nederland is in 2081. Dus hoe oud ben jij?
1: 39.
0: Ja, ik ben 40. Nou, ik denk niet dat wij dat redden, 2081. Nee. Dus woensdag tussen 7:15 en 9:00 is het zover. Het is wel een gedeeltelijke zonsverduistering, moet ik erbij zeggen, Linda. En nou ben ik benieuwd, voor hoeveel procent blokkeert de aarde het licht van de zon?
1: Voor hoeveel procent blokkeert de aarde het licht van de zon? Ik heb Q Music aan de lijn.
0: Bij de zonsverduistering van woensdag. Is de bakker een beetje wakker? Gaan ze het goede antwoord geven? Laat het weten in de Q.

0: ongelooflijk. Alles wat deze man uitbrengt is raak. Teddy Swims, nieuwe muziek op Q-Music. Break Up in Reverse. Hey Luc, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Jij zit naast jouw vriendin in de auto. Alicia, die is lekker aan het rijden. Waar gaan jullie naartoe?
1: We gaan naar Burgers' toe.
0: Oh, leuk.
1: Ja, zeker, zeker. Ach. Met de hele familie.
0: En dan ook even langs de stokstaartjes?
1: Uiteraard, uiteraard.
0: Ja, dat is altijd, dat zijn toch de leukste diertjes? Die hebben ze daar toch, neem ik aan?
1: Ja, volgens mij wel. Zo'n hoogtepunt, ja.
0: En jullie zijn lekker Q-Music aan het luisteren. En ik val even een ochtend in voor Bas van Nimwegen. Die doet altijd Is de Bakker Wakker? Ik bel een bakker in Nederland. Dit keer is het Banketbakkerij van Dijk uit Gouda. Die stel ik een vraag en die gaat trouwens over de zonsverduistering van komende woensdag. Gaan jullie kijken woensdagavond?
1: Nou, ik ga wel mijn best doen, ja.
0: Ja, wij hebben thuis echt al eclipsbrilletjes besteld. Ik ben echt een beetje nerd op dit gebied. Maar je moet wel beschermd naar de eclips kijken. Anders dan is het dus heel slecht voor je ogen.
1: Ja, dat zeggen ze, ja.
0: Goed, ik heb een strikvraag gesteld. Luister nog even mee. Dat was deze. Voor hoeveel procent blokkeert de aarde het licht van de zon?
2: Sorry.
0: Ja, wat denken jij en je vriendin Luc? Is de bakker wakker of gaat ze er met boter en suiker in?
1: Nou, wij denken dus van niet.
0: Jullie denken dat de bakker niet wakker is. Dus dat zij, nee. dat zij niet doorheeft dat ik hier een strikvraag stel.
1: Klopt, ja. Ja, we merken toch wel een beetje een twijfel.
0: Ja, ze gaat er echt met een twijfel in. Maar jullie hebben geen twijfel, jullie zijn heel duidelijk.
1: Ja, klopt.
0: Zullen we gaan luisteren?
1: Yes.
3: Nee, dat is toch de maan die voor de zon gaat?
4: Dat is voor 80%.
3: 80%?
4: Ja, niet helemaal.
3: Nee, maar de aarde voor de zon.
4: Ja,
3: dus dan is het de aarde niks.
4: Ja, dat is de aarde nul.
0: Waar ga je voor, Linda? Ik hoor een topoverleg.
3: Ja, we hebben topoverleg, hè? Ja.
0: Linda, wat onwijs goed. De bakker is wakker. Jullie hebben helemaal gelijk. Het is een strikvraag die ik je stel.
3: Ja, zie je.
0: Het is inderdaad helemaal niet de aarde die de zon blokkeert. Het is natuurlijk de maan. De maan staat woensdag tussen de aarde en de zon in. En hij blokkeert hem voor 90%. En dat is dus echt uniek te noemen.
3: Kijk, top. Hey,
0: fantastisch gedaan. Ik stuur jou weer terug naar de aardbeiensloffen en de klanten. En ik wens je een prachtig weekend, Linda.
3: Hetzelfde.
0: Dankjewel.
3: Hoi.
0: Luc? Luc?
1: Ja, hallo.
0: Het is niet goed.
1: Nee, helaas.
0: Nee, het is niet goed. Ja, ik, in alle eerlijkheid, ik snap jullie gedachten wel. Want er zat heel veel twijfel in haar stem. Maar uiteindelijk komt ze erachter dat natuurlijk niet de aarde de zon blokkeert, maar de maan.
1: Ja, precies. Ja, ik had het toch echt anders gedacht. Maar
0: goed, ja. Enorme downer op deze zaterdagochtend. Het prijspakket gaat aan jullie voorbij. Maar gelukkig ga je nog lekker een dagje naar de dierentuin.
1: Ja, sowieso.
0: Heel veel plezier. Maak een mooie zaterdag van, hè?
1: Dat was goed. Dankjewel, jullie ook.
0: R.E.M. op Q-Music. Dit is Losing My Religion.

Marieke hier op de plek van Bas van Inwegen. Het is een beetje. Een bedremmeld sfeertje, zou ik kunnen zeggen, in de Q-Music app. Ook een beetje een aanvallend sfeertje richting mij. Ik heb zojuist iets gedaan dat Bas van Inwegen nog nooit heeft gedaan bij De Bakker is Wakker. Ik heb iemand, namelijk Luc, laten verliezen. En blijkbaar gebeurt het nooit. Ja, ik had het helemaal niet door. Want bij De Bakker is Wakker, dan stel ik een strikvraag aan een bakker. En dan moet je inschatten of die persoon dat door heeft of niet. En Luc had dat dus verkeerd ingeschat. Overigens had de hele Q-app zo'n beetje het verkeerd ingeschat. Dus ik dacht, ik bel gewoon Luc terug. En ik laat Luc niet winnen. Want dat is dan ook toch wel een keer fris. Dus sorry. Volgende week bij Bas wordt weer een Q-prijspakket weggegeven. Maar voor nu zou ik zeggen, lieve mensen, het leven is geen ponykamp. Ah!

0: baby, baby.
1: Crisscross Amsterdam op Q-Music. Maximum Summer. Ik ben gisteren teruggekomen uit Sardinië. Ik was daar 2 weken op vakantie. Ik vond het in alle eerlijkheid bloedheet. Ik was met 2 kleine kinderen. Dat zijn mijn eigen kinderen. En ik ben niet heel veel uit eten geweest. Maar de afgelopen 2 dagen heb ik wel nog volle bak pizza gegeten. En dan ben ik vanmorgen op de weegschaal gaan staan. Normaal gesproken weeg ik 72 kilo. Zometeen hoor je wat er vanmorgen op stond. And another four. Nee, another. En 54 Ultra. Mooi zo.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
9: Müllermilk, the moo you can't resist.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
15: Voor wie zijn we het van weer?
14: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
17: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Exact 10 uur. Het ANP-nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
19: Goedemorgen.
0: Vannacht was er opnieuw een inbraak in een brandweerkazerne. Deze keer in Aalsmeer, meldt AT5. Na de inbraak ging een groepje verdachten ervan door en volgde een achtervolging door Amsterdam. Daar sprongen de inbrekers vanuit de auto het water in, waar ze alsnog werden aangehouden. De laatste tijd zijn er veel inbraken in brandweerkazernes. Supermarkten in ons land hebben hun zaakjes meestal goed voor elkaar, maar bij crisissituaties is het al snel chaos. Dat zeggen onderzoekers tegen RTL Nieuws. Alles is zo efficiënt geregeld dat de voorraden vaak klein zijn. Maar door stroomuitval of een cyberaanval zit je dan als winkel al snel met lege schappen, zeggen ze. Het NL-alert van de brand in een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloos gisteravond is ingetrokken. Dat werd afgegeven omdat er veel rook en stank was door de brand. Naast het bedrijf ligt een pretpark, dat gaat vandaag gewoon open. Mensen die met de auto komen moeten nog even wachten. De weg ernaartoe is nog tot 12 uur afgesloten. Er zeker 3 doden en 3 gewonden bij een Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er waren ook explosies in Dnipro in het oosten van het land. Oekraïne heeft grote moeite de aanvallen af te slaan door een gebrek aan Patriot-raketten. Daarmee kunnen de ballistische raketten die Rusland afschiet worden onderschept. En dan het weer van Weer Online. Flink veel zon en warm vandaag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. Morgen wordt het nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Op de weg dan 2 vertragingen waar je langer dan 10 minuten over doet. Op de A12 is dat van Arnhem richting Oberhausen tussen Oudijk en de Duitse grens. 2 kilometer en een kwartier. En op de A28 naar Zwolle ook een kwartier vertraging. De weg is ook dicht tussen het Harde en Wezep en dat is over 4 kilometer.
15: Music. Marieke Elsinga.
1: Wat stond er vanmorgen op mijn weegschaal?

0: Taylor Swift. And I'll write your name. Blank Space Q. Q Music. Maximum Summer. Goedemorgen, het is 9 minuten over 10. Bas hier op de plek van, Marieke op de plek van Bas. Dat klinkt logischer, Bas is deze ochtend lekker thuis. Gisteravond ben ik teruggekomen van vakantie. Ik vind het altijd heerlijk om weer terug te komen. Weg zijn is lekker, maar vakantie is ook thuiskomen. Lekker in je eigen bed slapen. Wij waren naar Sardinië. We waren 2 weken naar de Italiaanse zon. Ik zal je laten horen, dit is mijn dochter Noah. Die is volgende week, wordt zij 2. En dit was echt de soundtrack van onze vakantie. Ja, ciao mama en pizza eten, dat is wat zij de afgelopen 2 weken echt heel veel heeft gezegd. We hebben niet eens zo heel veel pizza gegeten, want misschien herken je het als je jonge kinderen hebt. Je bent niet echt veel uit eten, uiteindelijk hebben we veel in het huisje gekookt. Maar ik zei net, ik ging met 72 kilo op de teller naar Sardinië toe. Wat heeft er vanmorgen op mijn weegschaal gestaan? Patrick, die schat 77 kilo, die denkt 5 erop. Arjelina denkt dat ik ben afgevallen, 69 à 70. Oh, dat zou ik geweldig vinden, Patricia van Angelina. Joris, 2 weken vakantie, ik denk 90 kilo. Nou, ik zal het zeggen, ik ging vanmorgen op de weegschaal staan. Hij was kapot. Ik heb het niet gezien. Ik weet niet wat ik weeg. Nee, mijn ouders hebben op ons huis in de poes gepast. Misschien zijn zij erop gaan staan, is daar iets misgegaan. Ik weet het niet. En ik vind het prima. Mijn kleren zitten nog lekker, dus ik vind het prima hoe het is. Wat ook heel lekker is, is dat Tom en Joe deze weken op de ochtendshow passen. Mattie en ik zijn er vanaf 17 augustus weer met z'n tweetjes. En Tom en Joe, je hebt het ongetwijfeld meegekregen, die hebben een zomerhit gemaakt samen met Rolf Sanchez. En ze hebben zelf ook meegezongen.
1: Sorry, maar schatje, heb je kans gehad? Had je dan gedacht dat ik hier op je wacht?
0: Oeh, dit is Tom.
1: Sinosoep is daar maar. Hey. Sinosoep is daar maar.
0: Ja, dat is Tom. Jody heeft een net iets betere stem. Samen zijn ze de backing vocals. Maar wat ben ik blij dat de schuif van Rolf net iets harder open is gezet. Want ik heb deze de hele zomer al in mijn kop. Marciar, Rolf en Tom en Joe.

0: David Guetta en Alphaville Forever Young bij Q Music. Op je zaterdagochtend. Ik krijg een audio-appje van Sandra. Die luistert gezellig mee vanuit het buitenland.
1: Goedemorgen Marieke. We luisteren gezellig mee vanuit Noorwegen. We zijn met de camper op roadtrip. Het weer is hier wat minder, maar mag de pret niet drukken. Groetjes van Sandra en Ari. Doeg!
2: Hallo!
0: Ari ook nog even op de achtergrond. Lekker man, Noorwegen. Al regent het, maakt niet uit. Zuid-Europa is het veel te heet, dus misschien zit je daar wel hartstikke goed, Sandra. Mocht je in Nederland zijn en nog een vrije zaterdagavond hebben, je kan naar David Guetta. Hij is namelijk best wel in de buurt. Hij staat vanavond in Zeebrugge. Dat is net over de grens bij België. Daar draait hij vanavond op het strand. En het schijnt dat hij een soort enorme paal mee heeft, met waar licht uitkomt. Het schijnt fascinerend te zijn om mee te maken. Mocht je nu vanuit het buitenland luisteren en denken, daar heb ik dus nu geen mogelijkheid tot. Hij komt met het Amsterdam Dance Event ook met die paal deze kant op. En als je denkt, David Guetta, ik hoor hem echt elk kwartier op Q-Music voorbij komen. Ik vind het wel even goed. Dan adviseer ik je. Als je nu in de auto zit, doe de raampjes open. Misschien kan de kap er wel af, heb je een cabrio. Of stap snel op de fiets. Oortjes in. Wind door je haren. En dan dit liedje luisteren. Als je het mij vraagt, het ultieme zomerliedje. Dat warme gevoel en die warme wind. Dan Henley op Q-Music. Het is Boys of Summer.

Alex Warren, Passenger op Q-Music. Nog een paar weken zomervakantie voor Midden-Nederland. Ik geloof dat het noorden maandag alweer aan de bak moet. Of de week erna, nog één week vakantie. Nou, er wordt stevig genoten in Nederland. Jan die ligt de hele dag bij zijn zwembad. Marlies die zit nog in Frankrijk en Wiesje is onderweg naar Spanje. Geniet van de zomer!

0: krijg zojuist een appje binnen van Mattie Valk. Hoe hij het heeft op zijn zomervakantie. Ga ik aan je laten horen. En je hoort ook Martin Garrix. Told you so. Komt eraan.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B?

0: kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
1: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Tadaa, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
9: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
11: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Yeah!
9: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
12: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
13: Nee!

0: Start je dag zonder barst.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
9: 11:30. Goedemorgen, het weer op Q-Music. Het is lekker weer vandaag. Flink veel zon en warm. En van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En morgen wordt het nog ietsjes warmer. Op de weg is het vrij rustig. Vertragingen vanaf 10 minuten die zijn op de A7, dat is van Zurich naar Den Oever. Tussen Brezandijk en de bruggen over de Stevenssluizen. 10 minuten, 2 kilometer. De A12 richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. 2 kilometer en een kwartiertje. En er is vanmorgen een ongeluk gebeurd op de A28 richting Zwolle. Tussen het Harde en Wezep staat het stil over 5 kilometer en 17 minuten. Flitsers zijn er ook op de A2 Weert naar Echt bij 202.4. De A6 Lelystad richting Muidenberg bij 62.2. En opletten op de A10 Diemen richting de Zeeburger Tunnel bij 11.3.
10: Marieke Elsinga.
9: Zonder Mattie Valk. Maar wat hij uitspookt op zijn vakantie hoor je zo. Ik heb een audio-app.

0: Q-Music. Marieke hier op de plek van Bas van Nimwegen. Wij zijn met zomerstop, Mattie en ik. Zomervakantie, dat noemen we altijd zomerstop. En ja, wij missen elkaar dan altijd een beetje, dus wij appen best wel veel. En dan heb ik ook altijd weer heel veel zin om hem na de zomervakantie weer te zien. Heb jij ongetwijfeld ook met collega's of met collega's die vrienden zijn geworden, zoals dat bij ons echt is gegaan. Dus ik appte hem vanmorgen nog even. Schat, hoe is het op vakantie? Kreeg ik een audio-appje, heb ik, wat is het, half uurtje geleden binnengekregen.
1: Bob, ja, hoe is het op vakantie? Nou, ik zou je zeggen, ik loop nu naar buiten. Ik zie de zon hoog aan de hemel staan. Er dobberen hier wat bootjes. Het water is nog hartstikke rustig. Ik moet zeggen, misschien klink ik nog een beetje roestig. Want ja, ik heb gisteren wat biertjes gedronken hier in een tentje hier vlakbij. Ja, dat kroegje onder mijn huis, dat blijft gewoon een waanzinnige plek. En het is prachtig in Rotterdam, moet ik zeggen. En Spanje was ook hartstikke leuk. Succes, hè? Tot maandag.
0: Ja, hij is gewoon weer terug in Rotterdam, blijkbaar. Maar hij heeft het lekker gehad. Hij is naar Mallorca geweest, Menorca. Dat deed hij samen met zijn vriendin. En daarna nog met Lars Boelen, die ken je natuurlijk uit de avond bij Q-Music, is hij naar Ibiza geweest. En nu dus weer in het prachtige Rotterdam, kroegje onder zijn huis. Hij zegt, tot maandag. Daar moet ik hem nog even op corrigeren, want wij zijn niet maandag terug op je radio. Wij zijn de maandag erna terug op je radio met z'n tweetjes. 17 augustus, dan zijn we er weer. En als je denkt, hé, hoe zat het nou? Want de ochtendshow met Mattie en Marieke, dat stopte toch? Wij zijn nog 3 weken met z'n tweeën en daarna gaat Mattie gewoon door, hoor. Maar maak ik niet meer de ochtendshow. Dus maandag over een week zijn we weer terug. Voor nu pas ik even op het programma van Bas van Nimwegen, zoals ik zei. En Bas die doet elke zaterdagochtend Bas betaalt je car wash. Hoe werkt dat? Je moet zo snel mogelijk een liedje zien te herkennen. En dat liedje is helemaal gestript. Dus ik begin met bijvoorbeeld alleen het baslijntje. Ook een beetje een ode aan Bas. En naarmate je steeds verder komt, ga je meer horen van dat liedje. Dat liedje bouwt zich als het ware op. En hoe sneller jij weet te raden om welke hit het gaat, hoe meer wasbeurten je krijgt. Zometeen dus, Bas betaalt je car wash.

sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar. Zometeen, Bas betaalt je car wash, de Marieke-editie. Wil je meedoen, app dan even car wash in de Q-app. Maak je kans om wasbeurten te krijgen. Kan je vandaag nog even met de auto de car wash...

0: Bas.
1: Of Marieke. Ja, Bas die doet dat elke zaterdagochtend. Ik vind dat zo lekker. Door de carwash gaan. Ik ben heel lui. Ik laat hem van binnen stofzuigen. Ja, ja, er is een mogelijkheid om dat te laten doen. En ik heb dat op een gegeven moment ontdekt. En nu doe ik niet anders. Maar heerlijk toch ook als het buitenkantje glimt, dat je er weer tegenaan kan. Iris, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Marieke.
1: Bij jou is de voorruit viezer dan vies. En hoe komt dat?
2: Nou, we zijn op vakantie geweest in Frankrijk. En het is een beetje stoffig en poep, alles zit erop. Dus ja. Ja, wij kunnen wel een carwash gebruiken.
1: Ja, en misschien nog wat roet van alle vreselijke bosbranden die daar geweest zijn. Heb je daar de dans ontsprongen?
2: Ja, want wij waren bij Normandië, dus we hebben gelukkig geen last daarvan gehad.
1: Gelukkig, gelukkig. Ben je inmiddels weer over de Nederlandse grens?
2: Nee, nog niet. We zijn, we moeten ongeveer nog 7 uurtjes, 6,5 denk ik.
1: En dat karren jullie vandaag dan in 1 keer door. Hoe laat ben je vanmorgen vertrokken?
2: 9:30 zijn we gegaan.
1: Oh, dat is een hele, ja, dat is een hele schappelijke tijd. Hey Iris.
2: Ja, ja, zeker.
1: Bas betaalt je carwash. Hoe werkt het? Jij moet zo snel mogelijk een liedje zien te herkennen. En dat liedje, dat is opgebouwd. Dus hij begint bijvoorbeeld met alleen het baslijntje. En dan komt er daarna nog wat bij, en daarna nog wat bij, en daarna nog wat bij. Totdat je het liedje wel echt herkent. Hoop ik natuurlijk. Mm-hmm. Hoe eerder jij het weet te raden, titel en artiest, hoe meer wasbeurten je krijgt. Ben je te laat? Ja, dan sta je helaas met lege handen.
2: Ja, nou, gaan we best doen.
1: Ik heb een hint. Het is een liedje uit de Zero's. Dus uit de jaren 2000 tot en met 2009. Dus in die tijd moet je gaan zoeken, oké?
2: Ja.
1: Daar gaan we.
3: 4 wasbeurten. Wasbeurten. Twee wasbeurten.
1: Oh, dit is heel herkenbaar.
2: Duizend maal van...
1: Ja. 1000 maal van...
3: Wasbeurt.
1: Eén wasbeurt.
2: Miley Cyrus? Nee, ik weet het echt niet.
1: Ja.
2: Nee, sorry, dat weet ik echt niet.
1: Nou, het maakt mij niet uit. Ik vind Vanessa. 1000 miles vind ik al zo knap geraden.
2: Vanessa Carlton.
1: Ja! Zegt ze het toch nog. Kreeg je een beetje hulp vanaf de achterbank?
2: Ja. Van achter het stuur kreeg ik een beetje hulp.
1: Hey, wat goed. Ik moet zeggen, ik dacht Vanessa Carlton vind ik ook nog wel... Ja, het is ook lang geleden hoor, deze hit. Dus ik vond het 1000 miles. Ja, ik weet niet hoe streng Bas is, maar voor mij was het goed.
2: Nou, dat is heel fijn.
1: Ik heb jou dat horen roepen toen het nog 2 wasbeurten waren. Dus je krijgt van mij 2 wasbeurten en trek hem lekker door een Nederlandse wasstraat. Wel thuis hè, Iris?
2: Dankjewel, hartstikke bedankt. Fijne show.
1: Dankjewel.

0: Ze heette Vanessa Carlton.
1: Maximum Summer.
0: Dat was het. Met 1000 miles zojuist de opgave in Bas betaalt je car wash, de Marieke editie. Hey, zometeen voor de Top 40 Classic ga ik terug naar... Nee, laat ik het jaartal nog niet zeggen. Daarmee verklap ik misschien te veel. Kijk, nu is iedereen druk, zie ik in elk geval op mijn socials, met die croissant die je vult met een Magnum. En dan trek je het stokje eruit en dan heb je een gevulde croissant met een Magnum. Ja, ik zou niet weten waar ik zou moeten beginnen om dat op te krijgen. Maar jaren geleden, en naar dat jaar ga ik zo meteen ook terug voor de Top 40 Classic, waren we in Nederland druk met dit. Luister mee, ik deed het namelijk ook.
2: Maar eerst dit. Ah! Zaten ook echt ijsblokjes in.
0: Ja, wat was ik hier aan het doen? Je hoort het zo. Net als Justin.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
9: Q-Music The Party. Q-Music The Party vind je zaterdag bij Pul Village Festival in Dalen met Tom van der Weert. Het Noodorpse feestweekend met Edwin Noorlander. En bij Noordzee Zomerkatwijk met Menno Barreveld en Lars Boelen.
10: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
11: Q-Music.
12: En dit weekend ook extra goedkoop. Lees chips. 200 gram. Voor maar 1,29. Lidl. Je verdient het.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Het is Raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
18: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
18: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar 1,29. Aldi.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we al.
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe!

0: Het is 11 uur, het nieuws van nu.nl krijg je van Marcel van Beest.
1: Goedemorgen. Een Nederlander is gepakt bij de ontmanteling van een cocaïnefabriek in Italië. Het bedrijfje werd gerund vanuit de achtertuin van een luxe villa bij Rome. Bij de inval werd 18 kilo aan cocaïne en bijna 9000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn er nog 4 andere verdachten gepakt. Politie denkt dat er een link is met de maffia. Onze supermarkten zijn slecht voorbereid op een crisis. Bij extreem weer of sabotage zijn de schappen snel leeg, meldt RTL Nieuws. Supers in Estland zijn al beter voorbereid. Extra opslag is er en er zijn stroomgeneratoren, vertelt deze supermarkteigenaar bij RTL.
2: The electricity goes off, the generator then recognizes that it needs to turn on and the electricity in the store comes back full power. So the store is fully operational.
1: Het kabinet wil snel een plan om supermarkten beter voor te bereiden op een crisis. Vrachtwagens mogen in Duitsland ook op zondag rijden. Normaal mag dat niet, maar door de droogte zijn de regels aangepast. Door de lage waterstand in rivieren kan veel transport niet over water. Bedrijven kunnen daardoor hun spullen lastiger vervoeren. De extra vrachtwagens moeten nu tijdelijk uitkomst bieden. Een opmerkelijke reclamestunt in Hollywood, want er woont 4 dagen lang een man in een reclamebord. Op sociale media zijn er beelden van te zien. Het bord is in de vorm van een soort gate en hangt boven de Sunset Strip. Netflix promoot daarmee een nieuwe thriller, The Last House. Het weer van Weerplaza, volop zon bij 24 tot 28 graden. Op het strand een lekker briesje van zee. Morgen opnieuw zon en nog een paar graden warmer.
0: Marcel, dankjewel. Op de weg zijn een paar vertragingen waar je langer over doet dan een kwartiertje. Dat is op de A1 in de richting van Apeldoorn. Je komt daar tussen Hoevelaken en Barneveld in 9 kilometer terecht met 16 minuten. De A2, daar is een ongeluk gebeurd van Eindhoven naar Maastricht-Noord. Het zorgt voor 4 kilometer tussen Batadorp en Knooppunt de Hocht met 21 minuten. Op de A27 is een vrachtwagen zijn lading verloren. Dat is richting Utrecht tussen Knooppunt Evelingen en Lekbrug. 3 kilometer, daar een kwartier. Flitsers zijn er ook op de A2, Weert naar Echt bij 202.4. Op de A7 bij 168.1, van Drachten naar Groningen is dat. En op de A10 is het opletten, Diemen naar de Zeeburger Tunnel bij 11.3.
3: Music. Marieke Elsinga.
0: Wat doe ik hier?
4: Eerst dit. Ah! Er zaten ook echt ijsblokjes in.
0: Je hoort het zo.

0: Q-Music, Nathalie en Bruglia en Thorn. We gaan lekker terug in de tijd. En terug in de tijd best wel een eentje inmiddels. 12 jaar terug in de tijd. Ik liet je net iets horen. En door best wel veel mensen is het herkend. Die hebben die tijd misschien wel meegedaan. Dat was dit.
1: Dit emmertje is waar we bij Q de wc mee doen. Die ga ik over me heen gooien. Maar eerst dit. Er zaten ook echt ijsblokjes in.
0: Ja, wat je mij daar hoorde doen, dat was op het dakterras van Q-Music trouwens, met mooi weer die zomer. Dat was iets wat Dani heeft herkend. Die stuurt, dat is de Ice Bucket Challenge. Ook meer te zeggen, dat is onmiskenbaar de Ice Bucket Challenge. Maar welk jaar was dat ook alweer? Ja, het was het jaar 2014. Echt, bijna iedereen deed mee aan dezelfde trend. De Ice Bucket Challenge. Je gooide dus een emmer met ijs. Water, dus ijsklontjes, gooi je over jezelf heen. En dat deed je dan om geld op te halen voor de spierziekte ALS. Het was simpel, jij werd uitgedaagd door iemand. Dan moest je dus die emmer met ijswater over jezelf heen gooien. En vervolgens nomineerde je zelf ook weer wat mensen. En zo werd het dan eigenlijk als een soort van kettingbrief doorgegeven. Het jaar 2014, daar gaan we naartoe terug voor de Top 40 Classic. Ik heb 3 liedjes uit die zomer gepakt. De vraag is, welke van deze 3 wil je horen? Ga even optie 1, Lilywood and the Prick. Prayer in Sea.

0: My Body Isn't Ready. Terug naar 8 augustus 2014. Het was de zomer dat heel Nederland meedeed aan de Ice Bucket Challenge. Je keerde een emmer met ijskoud water over je heen en daarmee creëerde je awareness. Hebben we daar nou eigenlijk wel een beter Nederlands woord voor? Maar awareness, ja, voor ALS. Vreselijke ziekte natuurlijk. Teruggegaan naar die zomer van 2014. In de top 40 stond toen onder andere Lilywood and the Prick met Prayer in C. Je kon ook kiezen voor Anders Nielsen met Salsa Tequila. En Pitbull en John Ryan met Fireball. Christina Verheijden stuurt, ik ga voor Salsa Tequila. Lisa Drost, die kiest dan weer voor Fireball. Ook Isabel, die zou graag Salsa Tequila willen horen, aangezien ze dinsdag op vakantie gaan naar Mexico met het hele gezin. Audio-appje van Kelly.
1: Voor mij is die keuze niet zo heel moeilijk. Dat is natuurlijk Pitbull. Met Fireball.
0: Ik hoop dat de vogel van Kelly het ook met haar eens is, die ik op de achtergrond hoorde. Anja dan.
2: Salsa tequila, corazón, cerveza muy bueno.
0: Salsa tequila, Gerald.
3: Mijn zoontje die durft het zelf niet te vragen, maar die wil graag Pitbull met Fireball. Goedjes.
0: Een verzoek van kinderen kan ik vaak moeilijk weigeren. Daar wordt Pitbull genoemd. Wat zegt Mikael?
4: Wij willen salsa tequila.
0: Ja, kijk, een kind dat salsa tequila wil horen. Jullie waren niet de enige. 53% kiest voor Anders Nielsen.

0: Q-Music.
1: Maximum Summer.
2: Op je zaterdagochtend, 11:55 is het. Berichtje zie ik binnenkomen van Laura. Huh? Marieke in het weekend op Q? Wel gezellig hoor. Ja, Bas die is er niet. Ik val deze ochtend voor hem in. En Elina ook nog heel attent. Dankjewel Elina, die vraagt hoe mijn vakantie was. Ja, dat was lekker. Gisteravond zijn wij thuisgekomen vanuit Sardinië. 2 weken naar de Italiaanse zon geweest. En ja, ik vind het altijd leuk om op vakantie naar de Italiaanse radio te luisteren. En Italianen die houden van groots, die houden van lekker melodramatisch, van bombastisch. Je hoort daar bijvoorbeeld dit soort muziek. Zometeen ga ik jou vertellen welke Nederlandse band dit soort Italiaanse muziek als inspiratie gebruikte. En je hoort ook Alex Horn. 4 for 3 komt eraan.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB

0: MKB-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toiletas vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, 5,99. En alle Knor kuppensoep en goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers

0: van waanzinnig voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: Fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa.
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0,0.

0: you.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Q-Music, goedemorgen. Het is 3:30. Op de weg wat vertragingen langer dan een kwartier. Op de A1 naar Apeldoorn, daar kom je in 10 kilometer tussen Hoevelaken en Voorthuizen, 17 minuten. Pechgeval op de A6 van Lelystad naar Emmeloord zorgt voor 2 kilometer tussen Lelystad Noord en Ketelbrug, 16 minuten. De A28 naar Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst, 3 kilometer, 18 minuten. En de A76 richting Keulen, daar is de weg afgesloten tussen Simpelveld en de Duitse grens, 2 kilometer met een kwartier extra reistijd. Een paar flitsers, ze zijn gespot op de A2, Weert naar Echt bij 202.2, de A7 Drachten richting Groningen bij 168.1 en op de A10 van Diemen richting de Zeeburger Tunnel bij 11.3.
3: Marieke Elsinga.
2: Ik neem je zo meteen even mee naar het zonnige Italië.

Calvin Harris op Q-Music. Heel Nederlands op vakantie. Althans, dat is wat je denkt als je in Nederland bent en misschien gewoon aan het werk bent. Dan denk je, ja, echt heel Nederland is op vakantie. Waarom ben ik het niet? Of waarom ben ik al terug? Ik ga je meenemen op geluidsvakantie. Naar Italië. En als de situatie het toelaat, dan mag je best even je ogen sluiten. We zitten namelijk op Sardinië. En op Sardinië zijn de stranden wit, is het water blauw en is het eten heerlijk. De mensen zijn vriendelijk, ze zijn gek op kinderen. En mijn dochtertje van bijna 2 heeft Italiaans geleerd de afgelopen 2 weken. Op de achtergrond hoorde je de zee, ze heeft veel gezwommen. Zie ook even voor je hoe de zon langzaam ondergaat en jij een lekker wijntje voorgeschoteld krijgt of een birra moretti, omdat het vakantie is. Zelf vind ik het op vakantie altijd heel erg lekker om naar de lokale muziek te luisteren. Dat heb ik de afgelopen 2 weken ook heel veel gedaan. En Italiaanse muziek is zo goed omdat ze namelijk zonder schaamte er vol voor gaan. En niet alleen op de radio, maar ook in restaurants. Ook daar draaien ze de muziek hard en vol overgave. Ik wil eventjes jou meenemen naar het sfeertje op de Italiaanse radio. Lasciatemi cantare. Meteen in Italië. Dit ken je natuurlijk. Ook deze ken je absoluut. Volare. Italiaanse muziek zoals je het kent. Maar de Italianen kunnen ook enorm bombastisch zijn. Luister mee, heel veel drama, heel veel power. Dit is Negramaro met Novole e Lenucciola. Bombastisch en groot. En dat kennen wij dan weer van onze eigen Kensington, stadionwaardig. 10 jaar geleden namen ze hun album Control op in Rome. En zelf zeiden ze er toen over: Rome heeft een bepaalde epische vibe die wij goed bij onze muziek vinden passen. Ze doken de studio in met een Italiaanse producer en dit is het resultaat. Opgenomen in Rome. Do I Ever. Hey!

0: Nieuwe muziek van Bruno Mars en Carol G. Het is de Alarmschijf deze week. Stel op.
1: Cue Music.
2: Maximum Summer.
0: Bas is vrij deze ochtend. Gun ik hem ook, want je hoort hem door de week op Q-Music. Dus ben ik er een paar uurtjes. Marieke hier. Ja, natuurlijk hoor je me normaal gesproken in de ochtend samen met Matty. Ik vind het wel leuk. Ik krijg een berichtje binnen van Greta. Die luistert mee vanuit Bretagne, vanaf de camping. En ze zegt, Marieke, het is toch wel een stukje nostalgie hoor. Jij op de zaterdag in je uppie op de radio. En dat weten misschien veel mensen niet. Maar voordat ik de ochtendshow met Matty ging doen, maakte ik ook altijd in mijn eentje bij Q-Music Radio. En dan zat ik, Joey van der Velde, toch zo vaak met jou in het weekend in de studio.
3: Heel vaak. Jij zat dan... We alterneerden elkaar eigenlijk altijd een beetje. Jij eerst, dan ik, dan jij, dan ik, dan jij. Ja, is altijd zo.
0: Ja, het was echt gezellig. En dan zaten wij vaak ook... jij deed de zaterdag en zondagmiddag en ik de avond. En dan kookten we.
3: Ja, absoluut.
0: Zaterdag kookte jij, de zondag kookte ik.
3: Ik weet wat je nu gaat zeggen.
0: En jij maakte altijd een wit bordje. Ik kreeg altijd een ontbijtbordje van jou, Joey. Dat is dan een wit porseleinen bordje. En daarop lag
3: witvis.
0: Zuurkool en aardappels.
3: Ja.
0: En dan elke week dat. En ook niet een stampotje of zo, maar gewoon alle drie de ingrediënten los. En ik denk dat de koelkast van Q-Music, het is dat we van gebouw gewisseld zijn, maar anders dan had hij nog volgelegen met aardappelen en witvis en zuurkool, want je kocht altijd in van heel wezen uit.
3: Ja, dat klopt inderdaad. We hadden een kookclub en ik had me daar nooit voor moeten aanmelden.
0: Nee, maar dat was...
3: Het was wel gezond, maar niet...
0: Het is nu uit mijn systeem, maar het had weinig kleur en ik heb er toch van gesmuld.
3: Ja, inderdaad.
0: Hey, ik heb jou er alvast bijgeroepen, want ik wil jou eigenlijk vragen of we na Anesthesia Pimpampetje kunnen spelen. Net zoals vroeger, net zoals toen.
3: Absoluut. De tijd van weleer bedoel je.
0: Juist. En dan leggen we dan uit wat het precies is.
3: Ja, dat is goed.
0: En wil jij dan achter de knoppen plaatsnemen? Dat deed je toen ook.
3: Ja.
0: Na Anesthesia. Dus Left Outside Alone.

0: Outside Alone. Naast mij zit Joey van der Velde.
1: Absoluut.
0: Oh, ik vind het zo ontzettend leuk om radio met jou te maken, Joey. Want dat hebben we zoveel gedaan in het verleden.
1: Ja, wij kennen elkaar natuurlijk uit het weekend. Voordat jij de ochtendshow ging doen, zat jij natuurlijk ook in het weekend. En dan zaten we voor na elkaar. Ja. En dan gingen we altijd bij elkaar in het programma een beetje rommelen. Tenminste, ik kom jouw programma vaak hacken.
0: Ja, en dat klopt. Ja, dan dacht ik een leuke, vrolijke, nette show te maken. En dan stond jij opeens achter me de boel eigenlijk over te nemen.
1: Ja.
0: En dat doe je nu ook weer. En ik geniet er enorm van.
1: We zijn gewisseld van plek.
0: Ja, klopt. Jij zit nu achter de knoppen, want we gaan een itemje spelen dat we toen ook altijd deden als ons programma even overlapte.
1: Ja.
0: Pim Pam Petje?
2: Pim Pam Petje!
3: Om het snelst!
0: Het is gewoon Pim Pam Petten toch eigenlijk,
1: Ja, het is eigenlijk gewoon Pim Pam Petten.
0: Ja, we hebben onze producer Florian bereid gevonden om de stem te zijn van dit programma.
1: Ja.
0: Oh, praat ik door je item?
1: Nee, het was eigenlijk al bedoeling dat hij wat zou zeggen inderdaad.
0: Sorry.
1: Nee, het is gewoon Pim Pam Petten om de punten. En Florian die heeft de opgave, toch?
4: Ja, klopt.
1: Ja, kom.
2: Pim Pam Petten.
4: Dingen die je kan kopen bij het tankstation met een M.
1: Met een M.
0: M&M's.
1: Ja, maar dit is zo snel. Ik zit achter de knoppen.
0: Ja, maar weet je altijd. Je zit altijd achter de knoppen.
1: Is dit goed? Wat waren nog meer opties geweest dan?
4: Mars.
1: Oh ja, en?
4: Maltesers.
1: En, wat nog meer?
4: Geen idee.
1: Oh, oké, nou goed. Ja,
0: ik ben van Mattie en Marieke. Natuurlijk zeg ik M&M's.
1: Ja, prima. Oké, nog één.
2: Ik ga een punt scoren.
4: Ik voel van alles. Dingen die je in de caravan kan vinden met een S.
1: Slangen.
0: Oh, jeetje, wat
1: Tuinslangen tussen aanhalingstekens.
0: Nee, ja, ik vind slangen ook al goed. Je kan op een exotische plek staan.
1: Precies, inderdaad.
0: Is het dan nu 1-1?
1: Nu is het 1-1. Dan doen we nog één opgave. En degene die wint, wat hebben we daar iets over afgesproken? Of is het gewoon...
0: Eeuwige eer.
1: Eeuwige eer, oké, daar gaan we.
4: Dingen die je op een menukaart kan vinden met een O.
0: Olijven.
1: Ja, niet op een menukaart, toch?
0: Jawel, je kan toch vaak bij zo'n tapasrestaurantje of zo, dan kun je de olijfjes bestellen. Bij de snack van het snackmenu.
1: Is het goed?
4: Ja, vind ik wel.
0: Het is toch, ja, dat is toch oké? Okay? Olijven?
1: Puntje voor Marieke.
0: En misschien kunnen we als prijs doen dat jij nog een keer een wit bordje met avondeten voor mij maakt.
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Hey, veel plezier met je show. Ik ga luisteren.
1: En deze ga ik draaien. Of een wacht, miles away. Over, wat zal het zijn, een minuut of vijf.
5: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we het van weer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
11: Müller Milk, the moo you can't resist.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
14: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap.

0: geld.
1: Buut, de bank die het een tikje anders doet.
2: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Beleef een feestavond tussen de dieren. Tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk

0: ze makkelijk retour.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: 1 over 12, goedemiddag. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Marcel van Beest.
5: Goedemiddag. Top drukt op de wegen in de vakantielanden. We gaan nog op reis of komen terug. Veel vertraging is er in Italië naar de Brennerpas, ziet de ANWB. In Frankrijk is het file rijden op de snelwegen naar het zuiden. Voor de Gotthardtunnel in Zwitserland moet je een half uur extra geduld hebben. Een verdachte is gepakt na de dood van een vrouw in Den Haag. Ze werd afgelopen nacht neergeschoten in haar huis en overleed later. Een verdachte vluchtte in een auto. Later werd hij gepakt in een ander huis. Het is onduidelijk waarom er in Den Haag is geschoten. Rusland claimt een aanval op een wapenfabriek in Oekraïne. Er zouden lange afstandswapens worden gemaakt. Rusland komt niet met bewijzen. Oekraïne wil er niks over zeggen. Het zou een tegenreactie kunnen zijn op aanval op een grote webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn daarvan al meerdere distributiecentra onder vuur genomen. En in Amsterdam er is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Meest opvallend was de reactie van de bestuurder na zijn aanhouding. Hij vroeg agenten of die het bij een waarschuwing konden laten. De bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren en zijn auto. Het weer van Weerplaza, volop zon bij 24 tot 28 graden. Op het strand een lekker briesje van zee. Morgen opnieuw zon en nog een paar graden warmer.
4: En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen langer dan 15 minuten krijg je op de A1. Onder andere tussen Amersfoort en Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld. Vertraging is daar 18 minuten. A12 dan, Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Daar 16 minuten vertraging. Op de A28, dat is Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk. Daar een defect voertuig geeft een vertraging van 37 minuten. En dan een hele rits aan flitsers. Op de A2 onder andere staan ze tussen Weert en Echthoogte van Weert bij 202.2. Dan de A6, Lelystad-Muidenberg bij 62.2. De A7, Drachten-Groningen, de hoogte van Drachten bij 168.1. En de A16, dat is Rotterdam-Dordrecht, de hoogte van Rotterdam. Daar staan ze bij 7.4.
6: Q-Music. Joey van der Velden.
4: Poets de camera van je telefoon, want die kan je zo meteen nog wel eens nodig hebben. Na Eva Levine, Skaterboy, eerst Offenbach. Dit is Miles Away.

Black Hue Music în skateboard. Ja, gaat goed. Ik zeg goedemiddag. Goedemiddag, welkom, welkom. We zijn meteen vertrokken. Ik ben helemaal verliefd geworden op de A2. Ja, ik moet dus steeds omrijden omdat de A1 eruit ligt. Nou kan je natuurlijk van denken van ja, dat is vet balen. Dat is verschrikkelijk. Dat dacht ik ook. Maar ik kom er dus opeens de laatste dagen achter dat die A2 met die trajectcontrole zo in het zonnetje best wel zen is. Want ja, je kan toch niks. Je kan toch niet harder. Je kan ook niet inhalen. Je kan eigenlijk helemaal niks. Beetje die landerijen dan eromheen. Dan zie je aan het einde van die A2 zie je dat hotel al liggen. Dan rij je daarop af. En ineens ben ik gewoon helemaal... Applaus voor de A2. Applaus. Ik ben helemaal fan van de A2. Radio aan en gaan. Ja, het is Joey hier. Tom en Bram. Die hoor je deze week op de plek van Domien. Daarom ga ik later vanmiddag ga ik een schade betalen. Over iets meer dan een uur ontvang ik graag al het leed. En ga ik de knip trekken. Maar voordat we echt gaan beginnen, krijg je even een klein opdrachtje van me. Als je even je telefoon uit je binnenzak haalt. Of misschien zit hij wel in je kontzak. Ben je er bijna op gaan zitten. Open even de app van Q. Heel goed. En stuur mij een foto van je uitzicht. Dus je hoeft alleen maar een foto te sturen van dat wat je nu ziet. Je hoeft niet eens je best te doen. Mag bewogen zijn. Hoeft helemaal niet mooi te zijn. Gewoon een foto van dat wat je nu ziet. En weet ik waar je uithangt. Dan doet Van der Velde zometeen even een rondje langs de veld.

0: een foto van je uitzichten deze kant op stuurt via de Q Music app, dan weet ik waar je uithangt, waar je mee bezig bent, wat je ziet, waar je bent, met wie. Marielle, die heeft dat gedaan. Die zit in bad op haar balkon. Ja, die heeft het goed bekeken daar, zonnetje erop. Patricia, die zit onder een tent, lekker te chillen. Dan zie ik Kelly. Dit is echt een prachtige weg. Die zit in de auto. Dit moet België zijn. Dat kan niet anders. Niet dat we in Nederland geen mooie wegen hebben. Maar volgens mij, ik denk de Ardennen te herkennen. Tim die is iets in de schuur aan het doen. Ik zie er allemaal blauwe bakken. En ik zag bij Ronnie zag ik nog allemaal hooi liggen. En ja, Margriet, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat zie ik op jouw foto?
1: Een fiets.
0: Ja, wat ga je doen met die fiets?
1: Ik ga lekker fietsen.
0: Ja, maar Giet, je zegt nu heel nonchalant, ik ga lekker fietsen. Maar wat, ja. Hoe ziet de route eruit vandaag?
1: Ja, knooppunt fietsroute, ongeveer 75 kilometer.
0: Zo, Margriet. Goed hoor, hoe vaak doe je dat?
1: Te weinig.
0: Maar je doet het, Margriet.
1: Ik doe het, ja, ik doe het.
0: Precies, ja. Even, want ik heb ook heel veel gefietst vroeger. Dat ben ik een beetje achter me gelaten. Ik ben wel benieuwd, want als je 75 kilometer fietst, krijg je ook altijd dat dipje, toch?
1: Nee.
0: Oh.
1: Helemaal niet.
0: Hoe doe je dat dan?
1: Nee, nou weet je wat het is? Mijn kinderen zijn op vakantie met mijn ex. Mijn vriend is aan het werk. Ja. Ik dacht, tijd voor mezelf. Ja. Even weg, lekker mijn hoofd leeg. Even... In de bossen, ja. Over de hei. Nou, heerlijk.
0: Klinkt goed, Margriet. Heb je dan ook jelletjes bij je?
1: Nee, joh.
0: Oké. Okay. Zo.
1: Gewoon een boterhammetje, ja. En een snackje.
0: Oké. Okay. Nou, maar heel goed.
1: Je moet ook niet te serieus gaan doen, hè? Het is gewoon lekker ontspannen fietsen.
0: Nee, maar het is wel leuk om serieus te doen. Weet je, jelletjes in je kont zakken, allemaal van die muesli-reep en zo. En dan toch aan dat allemaal weg allemaal opvreten en zo. Dat is toch ook leuk, Margriet? Of niet?
1: Ja, maar dan moet ik ook weer. Ik vind het ingewikkeld.
0: Ja. Okay. Nee, ik heb even
1: jelletjes koken.
0: Je gaat de bossen in en dan kom je weinig auto's tegen, of niet?
1: Ja, ja, ik heb wel aan gedacht dat ik geen mandje met koekjes en wijn meeneem voor oma.
0: Oh, oké. Okay,
1: ik zei, de Veluwe op in mijn eentje en ik dacht, oh jee.
0: Ja, maar want ik ga zo meteen een spelletje spelen met kentekens. Oh. Dus die ga je niet tegenkomen, kentekens. Nee.
1: Nee, ja. Ik denk het niet.
0: Weinig auto's. Oké, okay, nee, want ik ga zo meteen kenteken bingo spelen met alle bijrijders van Nederland. Of iedereen die onderweg is. Dus Margriet, dan nemen we hier afscheid. En dan wens ik jou een fijne fietstocht.
1: Nou, weet je.
0: Tot later. Doeg. Doeg. Ja, zo meteen kenteken bingo. Daar heb je de camera van je telefoon ook voor nodig. Eerste Teddy Swims bij Q Music. Dit is Mr. Know-It-All.

0: kaartjes voor alle bijrijders van Nederland. We gaan een nieuwe ronde van Kenteken Bingo gaan we spelen. Dus nog even voor de duidelijkheid, voor iedereen die geen handen aan het stuur heeft. Ja, het is natuurlijk poepie druk overal. Het is druk op de snelweg, het is druk in de straten. Dus ik dacht, dit is het uitgelezen moment om dit spel te spelen. Trouwens, je mag ook meespelen als je niet onderweg bent. Misschien sta je wel gewoon in de keuken door het raam te kijken. Zie je het juiste kenteken zometeen bij jou in de straat. Kan ook gewoon... Ben je op de rolschaatsen, ben je op de fiets? Het mag allemaal. Super simpel spel. Ik geef je zo meteen twee cijfers. En weet je die te spotten in een kenteken? Dan zou ik zeggen, maak even een foto en stuur hem in de Q-Music app deze kant op. Maak je kans op mooie prijzen. Zo werkt het hier bij Kenteken Bingo. Oké, twee getallen heb ik net uit de bingo-molen getrokken. De getallen die uit de bingo-molen zijn gekomen... zijn de 5 en de 8. De 5 en de 8. Spot je een 5 en een 8 in een kenteken. Maak een foto en stuur hem deze kant op. En voor Cameron Whitcomb hoef je niets te doen.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets... De was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis...

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Al één van de vier Müllermilk-flesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it. Yeah!
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer.

0: Hockey.com. Speciaal voor jou.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor €2. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Joey van der Velden.
11: Zometeen CNCO en Little Mix. Eerst Cameron Whitcomb.

0: eerst even resume doen. Ik ben kenteken bingo ben ik aan het spelen met alle bijrijders van Nederland. Een spelletje dat je heel makkelijk kan spelen als je onderweg bent. Je kan het ook spelen als je niet onderweg bent. Nou ja, we zijn natuurlijk allemaal altijd onderweg. Heel filosofisch, maar ik bedoel als je bijvoorbeeld misschien met de benenwagen bent of de rolschaats of je staat voor het raam en je spot het juiste kenteken, dan zou ik zeggen meld je even in de app van Q. Ik heb net twee cijfers gegeven, de 5 en de 8. Zie je die in een kenteken zitten, maak een foto en stuur hem deze kant op. Jitse, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Jij hebt dat gedaan, je hebt mij een foto gestuurd.
1: Jazeker.
0: Even situatieschets, je bent onderweg naar...
1: IKEA, samen met mijn zus en haar vriend.
0: En wat heb je nodig? Je bent op zoek naar...
1: Een 5 en een 8 in een kenteken.
0: Ja, oh, nee, maar ik dacht in de winkel waar je naartoe gaat.
1: Oh, in de winkel, sorry. Ja, mijn zus is laatst verhuisd en zijn volop aan het verbouwen. Dus ze zoekt een beetje een nieuw interieur en voor de badkamer en zo.
0: Leuk, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat voor smaak heeft je zus?
1: Ja, neutrale kleuren. Dat zoekt ze vooral.
0: Okay.
1: De mooie beige kleuren.
0: Oké, okay, nou, of jullie daarin gaan slagen, dat blijkt dan vanmiddag. De kenteken bingo, de 5 en de 8, had je hem snel?
1: Ja, ik had hem zelfs 2 keer, want we stonden in de file bij Eindhoven.
0: Oh, ik zet eens kijken hoor. Oh nee, dat meen je niet. Ik zie een dubbele bingo inderdaad.
1: Ja,
0: nou,
1: ja zeker.
0: Gefeliciteerd!
1: Ja, dankjewel.
0: Dan krijg je ook 2 keer het Q-Music prijzenpakket.
1: Oh, dankjewel.
0: Er zitten ook de Q-Music strandballen zitten erin. Ik dank jou voor jouw deelname. Ga ik ook nog even naar... Kijk, we hebben hier Bo. Hallo Bo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe snel had jij de bingo te pakken?
2: Nou, we vonden het eigenlijk heel erg lang duren, want we rijden met een karretje richting de camping. Dus ja, we kunnen niet zo hard, maar het duurde heel lang voordat we... de cijfers zagen.
0: Maar wat voor karretje is dat dan? Zit daar de vouwwagen in?
2: Ja, zo'n... de tent en...
0: Een aanhanger?
2: Ja, ja, een aanhanger.
0: Oh,
2: ja.
0: Oké. Dus jij dacht, schiet eens op, rij eens door.
2: Ja, ja. Dus het, maar goed, mijn man had het al snel gezien in de spiegel, dus...
0: Oké. Nou, ik zit even te checken. Jouw bingo is ook correct. Gefeliciteerd!
2: Yay.
0: Jullie krijgen het Q-Music prijspakket. Er zitten ook de Q-Music strandballen in.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: En... Belangrijke vraag, Bo. Doen we nog een rondje of kappen we ermee?
2: Nee, doe maar nog een rondje.
0: Ja,
2: toch?
0: Leuk toch? Roep even een kleur.
2: Noem even een kleur. Hanna? Blauw.
0: Blauw, oké. Okay. Een 5 en een 8 in een kenteken. Dit keer op een blauwe auto. Als je die weet te spotten, maak een foto. Niet alleen de strandballen, maar ook de Q-Music zwemband zit in het pakket. Dank je.

0: Mark by Q-Music. And in the end.
1: De kenteken bingo.
2: Nou, komt deze opeens rauw op je dak vallen, is daar de kenteken bingo weer. Spelletje dat ik speel met alle bijrijders van Nederland. Een 5 en een 8 in een kenteken. Dit keer op een blauwe auto. Zo wordt het spel gespeeld. Je mag het spelen als je onderweg bent, maar ook als je gewoon thuis bent. Of misschien sta je wel ergens op een parkeerveldje, ben je even wat aan het eten. En kan je daar rondlopen en spotten of dat je de juiste auto weet te vinden. Kelly, goedemiddag. Welkom in de show, Kelly. Hallo. Hallo.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Kelly. Jij zit met, even kijken, met vrienden in de auto, begrijp ik het goed?
3: Met mijn vrouw.
2: Oh, oké. Okay. En jullie zijn druk bezig geweest met het vinden van de juiste auto?
3: Ja, ja.
2: Hoe was het plan, wat was het plan van aanpak?
3: Nou ja, de eerste blauwe auto kijken wat erop stond. En dat was een 5 en een 8.
2: Dat meen je niet, Kelly. De eerste blauwe auto al?
3: De eerste blauwe auto.
2: Ik zit namelijk even naar jouw foto te kijken. Hij is wel een beetje bewogen. Wij hebben er met de jury naar gekeken, maar wij keuren dit helemaal goed correct. De bingo, Kelly, gefeliciteerd.
3: Nou, helemaal top. Nog nooit zo snel bingo gehad.
2: Oh, wat goed. Nou, je krijgt het Q-Music prijspakket. Daar zitten de Q-Music strandballen in en de zwemband.
3: Nou, superleuk.
2: Oké, ga ik naar je opsturen. Tot later. Doeg.
3: Dankjewel. Doei.
2: Jacob, hallo. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
2: Waar was je druk mee?
4: Nou, nergens. Ik ging even naar de winkel.
2: Oh, wat had je
4: en
2: nodig?
4: De boodschappen doen.
2: Oh wat ja, de weekboodschappen, Jacob.
4: Ja, ja, weekboodschappen even voor één dag. We gaan iedere dag.
2: Nee, dat loopt ook enorm in de papieren. Dat moet je nooit doen. Moet je nooit doen. Had jij snel de juiste auto te pakken?
4: Ja, ik rijd het parkeerterrein op en er staat een blauwe auto met 85 erin. Dus dat was zomaar klaar.
2: Het is ongelooflijk, Jacob. Je zou denken 5 en 8 een blauwe auto, dat is een onmogelijke combinatie. Maar je hebt hem gewoon direct.
4: Ja, dus het blijkt niet onmogelijk te zijn.
2: Even kijken, ja, het is een correcte bingo. Gefeliciteerd! Ook jij krijgt van mij een Q-Music prijspakket.
4: Nou, dankjewel.
2: Heb ik nog één belangrijke vraag voor je?
4: Ja?
2: Doen we nog een rondje of kappen we ermee?
4: Nou, doen we nog een rondje.
2: Er staat in het draaiboek dat we ermee moeten kappen, Jacob. Dus ik vraag nog één keer.
4: Ja, maar je draaiboek kun je altijd veranderen. Je moet improviseren.
2: Oké, word maar boos om me. Doen we nog een rondje of kappen we ermee?
4: We gaan gewoon nog een rondje doen.
2: Welk merk?
4: Hyundai.
2: Oké, okay, een blauwe Hyundai met een 5 en 8 in het kenteken. Als je die weet te spotten. Och, nou dan val je de prijzen. Jacob, okay. De groeten.
4: Yo, dank je. Doei.
2: Nog een rondje. Die zag ik niet aankomen.

0: bij Q nog even blijven. Renate, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, dat werd nog heel spannend, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik had net Jacob aan de telefoon. Die bepaalde gewoon op eigen houtje dat we nog een ronde van de kenteken bingo zouden doen. Dus het werd heel moeilijk. Een 5 en een 8 in een kenteken op een blauwe Hyundai.
1: Ja, nou, en stond die nou toevallig voor ons?
0: Meen het?
1: Ja.
0: Maar je hebt gewoon geen seconde aan moeten zoeken.
1: Nee, nee. Ja. We rijden een beetje in de file, dus hij reed precies voor ons.
0: Dus eigenlijk is die file, die komt jou wel goed uit, Renate.
1: Nou, vooruit.
0: Vooruit. Hoe lang sta je al in de file?
1: Nee, het valt mee, 10 minuutjes.
0: Oh, oké. Okay. Nou, Renate, deze is een zeer moeilijke opdracht. Dus een Hyundai, een blauwe Hyundai met een 5 en 8 kenteken. Jij hebt het gewoon volbracht. Jij krijgt van mij een Q-Music prijspakket.
1: Nou, wat leuk.
0: Fijn dat je hebt gemeld. En nou, nog veilige kilometers dan, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Tot later. Doeg.
1: Oké,
0: doeg. Doeg. Ja, ken je dat? Dat je ergens aan begint. Dat je dan onderweg vastloopt. En dan er een grote prop ervan maakt. En het weggooit. Nou, soms is het beter om er geen prop van te maken. Of die prop weer uit de bak te halen. Ik ga je daar zo meteen een heel goed voorbeeld van geven. Dat moet ik je even laten horen. Dat ga ik zo meteen dan doen. Na het nieuws, wat zit daarin?
2: Daar hebben we het over Vinted en het gebruik van AI.
0: En je hoort ook deze. Mel Smith.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Deze week in de bonus. AHA Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AHA Borrelhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AHA Greenfields Beefburgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we het van weer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
9: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
10: craving. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
13: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark. 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Plus meloenen. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
19: 1 minuut over 1. Goedemiddag. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Marcel van Beest.
20: Goedemiddag. Klimaatdemonstranten blokkeren de uitgang van de A12 in Den Haag. Een uurtje geleden liepen tientallen betogers spontaan de snelweg op. Ze hielden het verkeer tegen tot frustratie van toeterende automobilisten. De demonstranten lopen met spandoeken en vlaggen rond. Door de demonstratie is het verkeer uit Den Haag flink vastgelopen. In Rotterdam zijn 2 mensen willekeurig op straat neergestoken. Dat gebeurde vanochtend in een half uurtje tijd, kort achter elkaar. Over de toestand van de slachtoffers is niets bekend. Een verdachte is opgepakt. Die zou ook nog ergens anders geprobeerd hebben iemand neer te steken. Een orkaan houdt flink huis in Japan. Daarbij zijn gewonden gevallen. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Wegen zijn onbegaanbaar door omgevallen bomen. Ook zijn er overstromingen. De orkaan wordt later verwacht in China en Taiwan. En het is je misschien wel eens opgevallen. Dat shirtje of truitje op Vinted lijkt net iets te mooi. Vaak zijn die verbeterd met AI. En dat mag dus niet altijd. Je mag iets dat je verkoopt niet mooier voordoen dan het is, vertelt deze hoogleraar bij de NOS.
21: Bijvoorbeeld, je mag niet zeggen dat hij 100% wol is als hij eigenlijk van nylon is. Of als je een fiets verkoopt, mag je niet zeggen de remmen zijn net nieuw, terwijl die eigenlijk al oud zijn.
20: Met AI foto's lichter maken mag dan weer wel. Dan het weer van Weerplaza, volop zon bij 24 tot 28 graden. Op het strand een lekker briesje van zee, morgen opnieuw zon en nog een paar graden warmer.
19: En dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Everdingen en Culemborg. Daar is een ongeval gebeurd. Vertraging is daar 27 minuten. Dan de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en de Empelbrug. Daar een defect voertuig. Vertraging 21 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 18 minuten langzaam rijdend. En de laatste, dat is de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is iets afgesloten. Vertraging daar 15 minuten. Dan wordt er geflitst op de A2 tussen Weert en Echt. Daar staan ze de hoogte van Weert bij 202.2. Op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 62.2. Dan is er nog de A7, Drachten-Groningen bij 168.1. De A37 tussen de Duitse grens en Hogeveen, de hoogte van Nieuw-Dordrecht bij 32.1. En de laatste, dat is de A79, Heerlen-Maastricht bij 8.4.
5: Joey van der Velden.
19: Zometeen de artiest die alles weggooit. Wat hij beter niet kan doen. Ik vertel het je na.

0: Zometeen hoor je San Milieu en ook De Bauta en Magnetic. Ja, het is maar goed dat Martin Garrix zo'n bewaardrang heeft. Dat hij echt helemaal niks weggooit. Dat hij soms oude ideeën heroverweegt. En denkt, hey, dit moet ik oppakken. Zo ging het tenminste met dit liedje dat ik nu ga draaien. Dat schreef hij 10 jaar geleden samen met Ed Sheeran. Maar uiteindelijk kwam hij in de map niet afgemaakt terecht. Echt jaren later vond hij het terug en dacht hij, hey, dit is toch de moeite waard om aan te werken. Nou, dat is natuurlijk goed nieuws voor ons. Maar ik ga je nog beter nieuws laten horen. Let even op, dit komt uit een interview over dit liedje.
1: I was going through basically all the songs I've ever made. Which is 98% of those songs are unreleased.
0: 98% van de liedjes die hij schrijft gaan de prullenbak in. Goed nieuws voor ons dus, want als die allemaal net zo goed zijn als deze, dan zitten we de komende jaren echt helemaal goed. Samen met Ed Sheeran, Repeat It Back You.

Magnetic. Als je jaren geleden aan Katy Perry vroeg... wat zit er nou altijd, maar dan ook altijd in je handtas... dan was het antwoord een elektrische tandenborstel. Ja, ik gok dan ook een tubus tandpasta, want anders heb je er niks aan. Oké, en een telefoon en sleutels, maar altijd, altijd die borstel. Als artiest kan je je muzikaal door iemand laten inspireren. Dat kan door iemands stem, zijn of haar muzikaliteit, melodieën die tot aan de hemel reiken, vol zinnen die door zo'n liedje meanderen. Maar Katy Perry, die was vooral onder de indruk van de witte tanden van Britney Spears. Ja, dus liep Katy Perry vroeger de hele dag te poetsen, want ze wilde net zo witte tanden als Britney Spears. Kijk, daar zie je Katy gaan, komt die borstel erachteraan. Dat was een beetje de situatie. Ondertussen staan natuurlijk alle tanden van Hollywood staan al jaren in de bleek. Dus die borstel, die is bij Katy Perry niet meer nodig.

0: Meest gestelde vraag op zaterdag in de Q Music App. Wordt er vandaag ook weer een schade betaald? Nou, het antwoord is echt volmondig ja, met hoofdletters. Dus ja, de kans is groot dat ik zometeen jouw ramp ga oplossen. Of ja, misschien een beetje, klein rampje. Het ligt natuurlijk ook een beetje aan wat je gaat inleveren. Over precies 15 minuten gooi ik het loket open van wie betaalt schade. Dus denk maar eens even goed na wat je zometeen deze kant op gaat sturen. En deze ga ik ook draaien. Bieberrecht aan Faithless. En New Religion. Over een minuut of vijf.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
3: Hands van voordeel.
2: Aldi.
6: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
9: Honor the craving.
10: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, 5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Goodsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee, Plus.
18: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Joey van der Velden.
5: Yo! Zometeen Maneskin en The Loneliest. Eerst Bieber Rex aan Faith.

0: vanmiddag. Deze is voor iedereen die het afgelopen week enorm in de papieren zag lopen. Je bent misschien wel op een leverworst gaan zitten en dat zit nu aan je nieuwe broek. Of je hebt je laptop uitgeleend aan de onderburen en die vingen hem niet op. Of, nou, je begrijpt wat ik bedoel. Dit is het moment om op te veren. Open de app van Q en stuur me de schade die je deze week rijk bent geworden. Dus ja, wat ging er mis? Wat ging er kapot? En vooral stuur me ook even hoeveel dit grapje mij dan gaat kosten. Want ja, ik ga zo meteen de knip trekken. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn...
1: Het luchtbed is lek.
0: Oh, no!
1: En dan denk je, nou, dan plak je hem eventjes. Dus we zaten inderdaad, we konden vrij snel een gat vinden. Een plakzetje aangeschaft en geplakt. Toch voor de zekerheid nog een keertje opblazen en eventjes even een nachtje hard laten van kijken wat er gebeurt. Maar hij loopt weer leeg en we kunnen echt nergens het gat vinden.
0: Liep toen ook in de papieren, maar die schade die is toen gelukkig bepaald. Dus ja, heb je iets vergelijkbaars meegemaakt deze week of iets compleet anders? Het mag eigenlijk van alles zijn. Stuur maar een bericht in de app van Q. Spreek ik je over 5 minuten en dan mag je mij misschien een tikkie sturen. Hoe fijn is dat? Eerst Marshmallow bij Q Music.

0: die hoor je deze weken tijdens de middagshow. Waar normaal gesproken Domien zit, maar die is met vakantie. Dus Hein, Tom en Bram die de honneurs waarnemen. En ik ben hier, dus ik ga ook mijn knip trekken. Dankjewel voor alle schades die binnen zijn gekomen. Al het leed dat is gedeeld in de app van Q. Nadia stuurt onder andere... mijn schade is dat ik de weegschaal kapot heb laten vallen. Badkamer onder de glasscherven. Patrick van de Graaf die zegt... schade deze week, krat hertog Jan laten vallen. En ook andere boodschappen. Alles zat onder het glas, schade ongeveer 70 euro. En aan de telefoon heb ik Manon. Goedemiddag, welkom in de show.
1: Hi Joey.
0: Hi. Manon, jij hebt ook een schade gestuurd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, heel suf.
0: Ja, nou suf. Ongelukkig ook. Wat is er gebeurd?
1: Ja, ik was op mijn werk en ik stond in de keuken. Ik moest even een schaar pakken en die gleed op mijn handen. En stuiterde en landde rechtop in mijn schoen.
0: Rechtop in je schoen?
1: Ja.
0: Manon, dit is typisch zo'n geval met je, zeg maar, met je mouw achter de klink van de deur blijven hangen. Als je dit probeert, lukt het je niet. En nu gebeurt het.
1: Ja, precies.
0: Maar even, had je de schoen aan?
1: Ja. En meteen, alles is zijn nog heel. Alleen mijn schoen niet.
0: Oké. Dus de schaar is in jouw schoen terechtgekomen.
1: Ja.
0: Gat erin?
1: Ja.
0: Hoe lief had je deze schoenen?
1: Nou, ik had ze voor de derde keer aan. En ik had net een heleboel complimenten gekregen. Oh, leuk, schoenen. Ja. En nu zit er een scheur in.
0: Dat meen je niet. Want je had net nieuwe schoenen en toen viel er een schaar in.
1: Ja.
0: Oké, is het de linker of de rechter?
1: Links.
0: Oké. Hey, maar als je nou, want dit zijn dus de schoenen waar je compliment op hebt gekregen. Als ik nou zo meteen jouw schoenen ga vergoeden, ga je dan exact dezelfde kopen? Zijn die er nog?
1: Nou, ik had ze in een outlet gekocht.
0: Ja.
1: En ik ben natuurlijk nu toch even een beetje aan het scrollen, aan het googelen van zijn ze er nog?
0: Ja.
1: Ik heb ze wel ergens gevonden nog weer, maar dan is het natuurlijk wel iets duurder dan outlet.
0: Oké, ik hoor jou zeggen iets duurder. Wat gaat het mij dan kosten?
1: Nee, ik heb nu een site gevonden, zijn ze €73.
0: 73?
1: Ja.
0: Oké, Manon, goed nieuws. Ik ga je schade betalen!
1: Ah, super top. Dankjewel.
0: Het is natuurlijk een vervelend voorval, een schaar in je schoen.
1: Ja,
0: hoe vaak,
1: niet aan te raden.
0: Hoe vaak gebeurt je dat? Jij krijgt van mij €73. Had je dan ook nog speciale veters erin?
1: Nee, joh, ik ben niet zo moeilijk.
0: Nee, ik zeg nou ja.
1: Ja.
0: Of toch speciale veters erin, hè?
1: Ja, speciaal extra witte veters, dat ze mooi blinkend blijven.
0: Je moet ze ook nog in laten spuiten natuurlijk, kost ik ook nog mijn geld bij de baan. Ja, precies, ja, inderdaad. Dus ik ga €73 ga ik betalen. Kunnen wij het afronden op 100?
1: Ah ja, geweldig. Dankjewel.
0: Oké, nou alsjeblieft. Ik ga je schade betalen. Nieuwe schoenen voor jou. En ik wens je een waanzinnig weekend.
1: Dankjewel, hetzelfde. Hoi, hoi.
0: Zometeen Hugel. Eerst Harry Styles.

0: Die is boos over iets. Ik heb dat deze week gehoord in de middagshow. Ja, ik heb er zo om gelachen. Maar ik geef hem wel gelijk. Bram, ik ga je zo meteen zijn relaas nog even laten horen. En ik draai deze. En toch.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh?
2: Maak er een

0: bank die het een tikje anders doet.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl. Yeah!
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo. Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: doneren.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
8: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: 1 minuut over 2. Goedemiddag. Dit is het Q Music Nieuws. Krijg je van Marcel van Beest.
12: Goedemiddag. De politie gaat een eind maken aan de klimaatdemonstratie in Den Haag. De burgemeester heeft daar opdracht voor gegeven. Tientallen mensen blokkeren de A12 de stad uit, is te zien bij Omroep West.
13: Climate justice!
14: And do we want it?
13: No!
14: Are we gonna fight for it?
13: Yes!
14: Are we gonna get it?
13: Yes!
12: De demonstranten lopen met spandoeken en vlaggen. Twee zwaar gewonden bij een verkeersongeluk in Westkapelle in Zeeland. Een auto raakte daar van de weg en er werd iemand naar buiten geslingerd. In de wagen zaten 4 mensen. De bestuurder van 19 wordt ervan verdacht dat hij het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij is zijn rijbewijs kwijt. Op de grens van Bulgarije en Roemenië is een drone ontploft. Daar loopt een belangrijke gasleiding tussen Turkije en Oekraïne. Schade is er niet, er zijn ook geen gewonden. De drone had veel explosieven en zou uit Roemenië komen. Uitgezocht wordt van wie de drone is. En PSV die heeft een nieuwe speler aangekocht. Het is de Japanse international Kodai Sano. Hij heeft een contract getekend voor 5 jaar. Zelf noemt Sano zijn transfer de ideale vervolgstap in zijn carrière. PSV had hem al een tijdje in het vizier en verwacht veel van hem. Het weer van Weerplaza, volop zon bij 24 tot 28 graden. Op het strand een lekker briesje van zee. Morgen opnieuw zon en nog een paar graden warmer.
11: En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen langer dan 15 minuten krijg je. Op de A4 onder andere tussen Rotterdam en Den Haag. Tussen Pernis en Ketelplein. Vertraging daar 22 minuten. A27 Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Noordloos. Daar is een ongeval gebeurd. Vertraging daar 22 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Daar is de weg afgesloten. Vertraging daar 23. Dan wordt er geflitst op de A2 tussen Weert en Echt. Daar staan ze de hoogte van Weert bij 202,2. Op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg bij 62,2. Dat is bij Lelystad daar. Dan de A7, Drachten-Groningen, ter hoogte van Drachten bij 168,1. Op de A37, Duitse grens Hogeveen bij 32,1. En de laatste is de A79, Heerlen-Maastricht, ter hoogte van Valkenburg. Daar staan ze bij 8,4.
15: Attack. Joey van der Velden.
11: Bram is boos. Ik ga je zo meteen laten horen waar die boos over is. Ik ben het.

0: to you. Het zou je wel zijn opgevallen. Maar Tom en Bram die zijn er niet. Nee, ik pas even op het huis. Hi, Joey, aangenaam. Tom en Bram die hoor je natuurlijk deze week in de middagshow. Want Domien is even op vakantie en zo schuift iedereen dan door. Nou, maandagmiddag beginnen ze aan de laatste week. Zijn ze gewoon weer te horen. En dan gaan we ze gewoon door zoals we ze kennen. Tom en Bram, gevat, grappig en soms een beetje boos. Nou ja, Bram dan. Luister zelf maar.
1: In het bijzonder, de fuchsia.
2: De fuchsia. De stekkie.
1: Ja, jij kent je klassiekers.
3: Ja, natuurlijk. Dat ken je toch wel, Tom.
4: Wacht even, dit gaat weer helemaal langs me heen.
1: De fuchsia.
2: Ja, wacht even, nu word ik alweer een beetje boos.
3: Ja, ik weet oprecht niet waar je het over hebt.
2: Het is een klassieker, man. Is van jouw zuster, nee zuster. Algemene
3: van
2: kennis.
3: Een serie.
2: Iedereen zou dat moeten kennen.
3: Dit ken je toch wel?
4: Ik heb dit nog nooit gehoord.
2: Schaam je dood. Het is algemene kennis. Dit hoort, iedere Nederlander hoort dit te weten.
4: Dat is een heus niet enig.
2: Nee, inderdaad. Sommige mensen lopen met hun domheid te koop. En jij bent daar één van.
4: Nou, nog één keer.
2: Leon zegt inderdaad, nee, hoeft niet helemaal. Ik word alleen maar boos, joh. Ik word alleen maar boos. Hé, hey, jongens, kom op. Schol je even bij.
0: Ja, het is wel waar. Ik heb hier zo op gelachen. Maar het is wel waar, want wie kent dat nou niet? Hoe kan dat nou? Nou, Tom die zal dit weekend wel wat terugzoeken. Want Bram die was zo boos. Ja, niet normaal. Maandag gooien ze weer. Dit is AH bij Q.

0: Lars en Carol G bij Q Music. En Still, zometeen hoor je Afrojack samen met Sia en Awake Tonight. En ik zat even na te denken. Ja, de kans is volgens mij heel groot dat Dan Reynolds, dat is de zanger van Imagine Dragons, over 2 weken misschien wel in Nederland is te vinden. En om dan precies te zijn op het circuit van Zandvoort, dan is het de laatste keer dat die racebaan in Zandvoort wordt gebruikt. Daar maken ze er een fietspad van. Toch? Of nou ja, goed, maakt niet uit. In ieder geval, de Dutch Grand Prix vindt dan plaats. En ik vond dus dit filmpje, je moet even goed luisteren, het is een beetje een vaag filmpje, maar nou, let op.
1: I think I always root for Red Bull, but...
2: ¿Quién te gustaría? Siempre apoyo a Red Bull. Me encanta Max.
0: Ja, we gaan een beetje door elkaar, maar hij is dus groot fan van Max Verstappen. En ik zie dus net dat de wereldtournee van Imagine Dragons is afgelopen. Dus tijd zat om te ontspannen en naar Nederland te komen. Even naar het circuit, daarna nog een harenkie happen.

0: Back You samen met Sia en Awake Tonight. Zometeen een nieuwe Top 40 Classic. We gaan terug naar het jaar 2010. Buiten dat er toen allemaal muziek in de Top 40 stond die echt, nou, waanzinnig. Ik ga je zometeen drie keuzes geven. Het zijn gewoon drie steengoede liedjes. Kwam er in 2010 ook nog een bijzonder product op de markt.
1: And we'd like to show it to you today for the first time.
0: Ja.
1: And we call it...
0: Ja, wat was dat ook alweer? Kan jij er heel even over nadenken? Dan kom ik zo meteen op terug. En deze krijg je ook te horen. Ruben Hillen.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem. En isolatie op zolder. Vaker de fiets. De was buiten drogen. Digitale zakenreisjes. En iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
5: Esso. Omdat elke rit telt.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we alvast weer?
6: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
6: craving. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar $34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
14: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
16: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
17: Happy Earth Deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
16: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
18: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Joey van der Velden. Hey.

0: Shakira, Burna Boy en Die Die. Eerste top 40 classic. We gaan terug naar het jaar 2010. 16 jaar geleden kwam Steve Jobs met een hele grote aankondiging.
1: And we'd like to show it to you today for the first time. And we call it the iPad.
0: Absoluut. De iPad die was voor het eerste te koop. Nadat Apple met de revolutionaire iPhone op de markt kwam, was het tijd voor iets nieuws, iets groters. Nou, dat werd dus een draagbaar touchscreen dat eigenlijk alles kan dat je oude laptop ook kan. Alleen dan ja, zonder toetsenbord. Dus je gooit hem zo in je tas. Eigenlijk is het een grote iPhone zonder dat je ermee kan bellen. Maar ook, ja, dat kan niet gewoon tegenwoordig. Dus ja, het is ook bijna niet meer voor te stellen dat het er ooit niet was, die iPhone en die iPad. Het leuke is, ik heb het even gecheckt, de Q-app doet het ook gewoon op de iPad. Dus leuk als je met je iPad stemt, maar het mag ook gewoon op je telefoon. Als je maar stemt, want de vraag is, welke van deze drie liedjes wil je zometeen volledig horen?

0: Be Cool, Katy Perry of Ginger Ninja? Ik moet altijd een beetje onpartijdig blijven, maar ik geef mijn voorkeur aan die laatste. Wou ik toch even gezegd hebben. Nou, stemmen kan dus in de app van Q, daar vind je een poll. Je mag trouwens ook altijd een berichtje sturen. Of voor bonuspunten, spreek even wat in.
1: Top 40 Classic.
2: Q Music. I got it.

In de Top 40 Classics zitten we in het jaar 2010. Toen kwam de iPad voor het eerst op de markt. Steve Jobs en zijn team die wisten weer iets te bedenken dat echt iedereen wilde hebben. En in de Top 40 stond toen op 1 We Now Speak Americano van Yolanda Be Cool. Op 3 Californian Girls van Katy Perry en Snoop Dogg. En 10 was voor Ginger, Ninja en Sunshine. En de vraag is, wat wordt de Top 40 Classic van vandaag? Thanks als je hebt gestemd of een berichtje gestuurd. Even kijken wat allemaal binnen is gekomen. Denise zegt, ja, dat moet natuurlijk Sunshine worden. Met het lekkere weertje van vandaag past die echt perfect. Dan Kaya, heel graag Californian Girls. Nu met het gezin op de terugweg van vakantie. Vorige zomer naar Californië geweest, schrijft Jens. Dus was helemaal geweldig. Dus graag Californian Girls van Katy Perry. Winner Speak Americano van David. En Alice die zegt, ik lig in de tuin te zonnen. Doe mij maar Sunshine. Oké, we hebben een uitslag. We hebben een uitslag. Even kijken. 37% van de stemmen maar. Voor California Girls, Katy Perry en Snoop Dogg. 13% van de stemmen ging naar Ginger, Ninja en Sunshine. En echt een overvloed aan stemmen. 50% maar liefst ging naar Yolanda Be Cool en D-Cup en We Now Speak Americano.

0: Tiësto, The Business. Ik zeg net tegen Stefan, heb je zin in de top 40? En toen zei Stefan tegen mij, ja, ontzettend, want daar zitten vier nieuwe binnenkomers in.
1: Ben ik nog onderdeel van dit gesprek?
0: Nee, je zit me aan te kijken van, wat gaat hij zeggen? En ik dacht, ik vertel gewoon wat er gebeurt. En als je het er niet mee eens bent, ja, dan val je gewoon in.
1: Absoluut.
0: Je hebt ontzettend veel zin. Toch, vier nieuwe binnenkomers, wie?
1: Vier nieuwe binnenkomers, ja. Dan ga ik jou niet aan je neus hangen.
0: Nee, zeg eens, je weet het gewoon niet.
1: Ik weet het wel.
0: Wie dan? Wie
1: komen er? Onder andere Ray en Beer.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Ja, Zonnebank.
0: Dat was een heel leuk interview, hè, gisteren.
1: Met Menno.
0: Met Menno,
1: dat
0: ja.
1: Dat zijn helemaal gek. Een soort van nieuwe jeugd tegenwoordig.
0: Ja, goed weet je ook.
1: Zinnig woord uit.
0: Top, hebben we zometeen, want op 40 staat er een liedje wat ik niet op 40 verwacht heb.
1: Nou, ik had ook gedacht dat dat liedje het veel beter zou doen in de lijst. Maar ik denk dat het misschien gewoon, het is jammer, want ongeacht zijn talent, het is een herfstachtig liedje.
0: Is hij op de terugweg echt al?
1: Ja, ja.
0: Laatste week?
1: Slecht, hè? Ja, deze, ik hoop dat hij weer gaat stijgen. Allemaal streamen en masse.
0: Deze hoor je

Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo. Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Die flitsers met Tom bij TomTom.
3: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met paarse toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
12: Hey, ben je er weer?
13: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
12: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
13: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
12: Ja, lekker.
14: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
15: Streekt. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
17: Zijn we er al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Het is 3 uur. Goedemiddag. Je musicnieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
21: Goedemiddag. De klimaatdemonstratie op de A12 in Den Haag is voorbij. De politie zet de bussen in om de actievoerders af te voeren. Wie niet meewerkte, werd aangehouden. Tientallen demonstranten begonnen eerder vanmiddag spontaan een actie. De organisatie zegt dat de volgende maand een grotere volgt. Dieven hebben geprobeerd in beslag genomen sigaretten terug te stelen. De sigaretten waren illegaal en werden afgelopen week gevonden in Delft. De busjes met het spul erin stonden achter een hek bij een politiebureau in Den Haag. De verdachten zijn daar betrapt en opgepakt. Grote natuurbrand aan het Gardameer in Italië. Veel Nederlanders gaan daar graag op vakantie. Meer dan 200 mensen zijn geëvacueerd. Blussen is lastig door de harde wind. Italië heeft al weken te maken met een hittegolf. Temperaturen lopen soms op tot boven de 40 graden. En nog altijd veel stank in Limburg door de natuurbrand. Die woedde daar tot woensdagavond bij Venraai. Maar bewoners klagen nog steeds over stank en maken zich zorgen. Tegen regiozender L1 benadrukt de gemeente dat het vuur echt uit is. Wel smult het vuur nog na en dat kan nog dagen duren. Het weer van Weerplaza, volop zon bij 24 tot 28 graden. Op het strand een lekker briesje van zee. Morgen opnieuw zon en nog een paar graden warmer.
0: Weertje, meneertje. Jeetje. Maar goed, dat is ook de reden dat ze op de A12 zitten. Dat is dan weer. Marcel, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. De A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. Die weg is afgesloten. Daardoor heb je ongeveer een half uur extra reistijd. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil, zeggen ze. Wel controles de A2 naar Echt, 202,2. A6 naar Muidenberg, hectometerpaal 62,2. En de A7 naar Groningen, 168,1.
7: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
0: Welkom bij De Enige Echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Jaargang 62, editie 3186.

0: gaan. Wat een dag, wat een dag. Jan Smit viert vandaag dat hij 30 jaar in het vak zit bij de World Pride March. Daar wordt gevierd dat je altijd jezelf mag zijn. En het is de verjaardag van Shawn Mendes, Roger Federer en Louis van Gaal. Nou, alle onderwerpen aangetikt. Sport, muziek, politiek, hatsa. Het is de editie van zaterdag 8 augustus 2026. Met deze week 10 stijgers, 15 zakkers, 11 zittenblijvers en, hou je vast, 4 nieuwe binnenkomers. Betekent ook dat we afscheid nemen van 4 hits. Ik kom naar je toe. Weken Bente 3, 2, 1 niet meer in de lijst te vinden. En na 10 weken besties Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. Na 21 weken Harry Styles, American Girls uit de lijst. En na 22 weken Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In, niet meer in de Nederlandse top 40. De eerste nieuwe, zometeen op 35. Een liedje dat ik in ieder geval continu op TikTok voor me kiezen krijg. En we beginnen op 40. Ik had het er net met Joey over. Ja, we hadden allebei gedacht dat dit liedje het veel beter zou doen.
1: Nummer 40.
0: Maar misschien is het toch te herfstachtig. Terwijl als je mij vraagt wat is mijn favoriet van de 40 op dit moment, dan is het deze. Teddy Swims, Break Up in Reverse op Q Music.

0: cirkeltjes rond voor Taylor Swift. Als kleine TT verkleden ze zich als Jessie uit Toy Story. En nu heeft ze gewoon de soundtrack mogen maken voor deel 5. En echt, in interviews bij Stefan's Piano Bar, als ik de vraag stel aan artiesten, wat is nog je droom? Het is altijd filmmuziek. Dat willen ze allemaal doen. Dus nu in de top 40 op Q waarschijnlijk een stik jaloerse Zara Larsson. Ze blijft staan op 38 met Midnight Sun.
1: 38.

0: Een van de snelste zakkers deze week. Alex Warren en Passenger, zo 10 plekken naar beneden. Zometeen de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. Maar eerst je boy, Bruno Mars.
1: Ladies and gentlemen, your boy, Bruno Mars.

It's your boy. Daar is hij dan, de eerste van vier nieuwe binnenkomers. Het is H.R.M.B., oftewel Ring My Bell. Ja, en als je dit straks misschien voor het eerst hoort, dit liedje, hou je achterhoofd. Ed Sheeran is fan van hem. Eigenlijk werkte H in de bouw, tot zijn vrienden stiekem een videootje van hem online knalden. Dus ze waren gewoon een avondje aan het chillen. En hij was voor de lol aan het rappen. Nou, hij schaamde zich kapot dat het online stond, dus hij wilde het ook heel graag offline halen. Maar toen hij in één keer tienduizenden likes zag en allemaal comments, dacht hij toch, misschien is dit zo slecht nog niet. En zo geschiedde, nieuw in de top 40 op Q Music, Ring My Bell. 35. You can-

0: Uh-oh. Tim stuurt in de Q-app al de muzikale armoede, dit nummer. Het origineel is biljoen keer beter. Ja, en ik wil de strijd wel aangaan, maar Tim heet Zomer van zijn achternaam. Dus ja, dit is zijn seizoen. Dus hij heeft gelijk. Het was Age. Er zit, denk ik, wel wat in het water in mijn dorpie. Den Haag produceert wereldartiesten. En dan zal Tim ook met mij eens zijn. Golden Earring, Direct, Somjeu, ik. En sinds kort hebben we ook Flair. Uit een mooie stad achter de duinen door het oog van de nacht. Hoor je zometeen in de enige echt op Q.
1: Schatje, durf je diep te gaan?
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.

0: of doneer.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken,
6: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark. 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Plus meloenen. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Daar binnen.
3: Denk, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips. 200 gram voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Het is 3:30, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 1 vertraging, de A76, Geleen-Keulen. Tussen Kundenberg en Duitsland, die weg is afgesloten. Daardoor heb je over 2 kilometer ongeveer 20 minuten extra reistijd. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Wel controles, de A2 naar Echt, 202,2. A6 naar Muidenberg, 62,2. Langs de A7 naar Groningen, 168,1. En de A16 naar Dordrecht bij 7,9. Ja, uit het mooie schone dag. De boys van Flair staan deze week op 34 met hun top 40 hit door het oog van de nacht.
6: De top 40. 34.

0: Stupid Song, dat is geen recensie. Dat is de titel. Olivia Rodrigo op 33 in de top 40 op Q. Tweede snelste zakker van deze week, ook 10 plekken verlies. Ik zie een berichtje van Esmar, die zit lekker in de tuin vandaag. Een prachtige tuin trouwens, fotootje ook erbij.
1: Stefan Bouwman,
2: yo.
1: Goedemiddag, gezellig met jou de top 40.
0: Erika, gezellig dat je erbij bent. Quinty stuurt ook een appie, die gaat lekker naar het strand vandaag. Quinty, tip. Als je een visje of tatje gaat halen, moet je normaal gesproken echt uitkijken. Meeuwen hebben altijd honger, zijn niet bang voor de politie. En ja, het diefstal, dat doen ze aan. Maar dat is goed nieuws. Blijkbaar zijn ze bang voor van die plakoogjes. Dus tip van Flip, voordat je naar het strand gaat, even langs de hobbywinkel om van die oogjes te halen. Plak ze op je bakje en je krijgt garantie op een vol buikje.
3: 32.
0: Track die niet zou misstaan bij de gemiddelde strandtent. Lost Frequencies en Live It All in de top 40 op Q.

0: Temper City. Self-Aware op 31, zometeen de tweede nieuwe binnenkomer. Die komt van een Franse DJ. Spoiler, het is een keer hier niet David Guetta. Nu een liedje uit de champagne streken. Moet dat nou op 30 in de top 40 op Q.
1: 30.

0: Bugel is on fire. Hij draait overal en nergens. Hij scoort hit na hit. Sterker nog, je hoort hem deze week 2 keer in de top 40. En dat is Bugel trouwens zelf ook niet ontgaan. Ik hoorde gisteren zelfs nog een reactie. En even kijken waar dat bestandje van Menno is. Ja.
1: Hey everyone, it's Bugel. Just got the news that Moving to the Sun has entered the official Dutch top 40. That's insane. Thanks so much for all the love and the support. I can't wait to come back to the Netherlands. Let's get this started with Moving to the Sun at number 29.
0: Ook echt die stereotypische Franse. Met een peuk in zijn hand, love it. Hij is er blij mee. Moving to the Sun is nieuw.
2: 29.

0: Stella Lefty en Boston. Ex-alarmschijf. En deze week hebben we er ook een.
1: Tip voor de top.
2: Tip voor de top.
0: Nu als tip voor de top. Ja, het is Carol G. En zij kan eigenlijk niet zo goed Engels. Is een megaster in Latijns-Amerika. Maar ja, ze ging samen een liedje maken met Bruno Mars in het Engels. Dus wat heeft Bruno gedaan? Die heeft de hele nacht uitspraakles gegeven in de studio. Nou, de wallen tot aan de knieën. Maar in één nacht stond het erop. Dit is het resultaat. Bruno Mars, a.k.a. Bruno Lingo, samen met Carol G. Dit is Stil.
3: De Q-Music. Alarmschijf.
1: Carol G en Bruno Mars. Stil.

0: Karol G, Bruno Mars, stil de alarmschijf van deze week op Q. Zometeen gaat de top 40 verder, want hij staat op 27. Somber met Homewrecker.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Fans van waanzinnig voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix. Lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
10: Honor the craving.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
13: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
15: Happy Earth Day.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
7: 4 uur, goedemiddag, Q-music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
8: Goedemiddag. De politie heeft zo'n 50 klimaatactivisten van de A12 gehaald. Ze liepen eerder vanmiddag de weg op en bleven daar een paar uur zitten. De burgemeester gaf opdracht ze weg te halen. De demonstratie op de A12 was niet aangekondigd. De organisatie zegt dat daar nog een grotere actie volgt. Twee verdachten zijn er gepakt voor een steekpartij in Meidrecht. In de Utrechtse plaats werd vanochtend een zwaargewonde man gevonden. Hij is er nog altijd slecht aan toe. De politie zoekt nog uit of de mannen elkaar kennen. Het is onduidelijk waarom er is gestoken. Extra beveiliging tegen drones op het Duitse vliegveld in Leipzig. Daar is een speciale radar neergezet. Die moet drones van grote afstand zien aankomen. Afgelopen week werd nog een drone in Leipzig onderschept. Gedacht werd dat die explosieven had, maar later bleek dat niet het geval. En een gans die door de voorruit van je auto vliegt. Overkwam een automobilist op de A2 bij Sint-Michielsgestel in Brabant. De man raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De gans, die heeft het ongeluk niet overleefd.
9: Ach, arme gans. Ik heb dit vroeger als kind een keer gehad in mijn kamer. Toen woonden we in... was dat nou in Den Haag? Nee, maakt ook niet uit. In ieder geval, ja, boeien voor het verhaal. En toen kwam ik dus thuis van school en toen deed ik mijn deur open van mijn kamertje. En ik schrok me helemaal de pleuris. Was er dus een nelgans door het raam gevlogen. Ja. Alles zat onder de schijt. Mijn stereotorentje zat allemaal glasscherven in. Nou, die heeft het wel overleefd. Maar ik wilde hem wel afmaken, maar dat is een ander verhaal. Dat is weer.
8: Alweer plaatsen. Vanavond blijft het nog lang wekker. Lekker. Morgen opnieuw.
9: Die was ook kapot trouwens.
8: Ja, die was ook kapot. Ja. Morgen opnieuw zonnig. Het wordt dan 26 tot 31 graden. En daarmee wordt het allemaal nog een stukje warmer.
9: Marcel, dankjewel. Was betrots, die wekker radio. Maar goed, Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. De langste vertraging onder andere op de A27. Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Noordeloos. Ongeluk gebeurt, 3 kilometer, een half uur vertraging. En de A76, Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 2 kilometer, een kwartier. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Wel controles langs de A2 naar Echt, 202,2. A6 naar Muidenberg, 62,2. A7 naar Groningen, 168,1. En de A16 naar Dordrecht bij 7,9.
10: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
9: Ja, die gans was dus een homewrecker. En daar heeft Somber een liedje over geschreven. Op 27 deze week in de enige rechte. Dit is de top 40 op Q-Music.

0: Ja, ik ben een beetje bang om dit liedje te draaien. Heel eerlijk, ik snap dat het veel mensen ook tegen het verkeerde been schopt. Het is misschien zelfs jammer dat ze dat woord gebruikt hebben in het liedje. Het gaat om kanker. Maar ja, de top 40 is de top 40 en je plekje verdien je aan de hand van statistiek. Dus als je nummer goed streamt en veel gedraaid wordt, dan kan je er zomaar in komen. Gisteren waren Ray en Beer hier. Menno verraste ze met hun plekje op 25.
1: Yeah. Oh, ja. Lieve luisteraars, bedankt voor alle views en de streams en de luisters. Jullie zijn absoluut geweldig.
0: Nieuw in de enige echte. Dit is Zonnebank, Ray en Beer.
2: 25.

0: Salavi baby.
1: Kissels Amsterdam in de top 40. Het zonnetje schijnt. Echt hoor, ik weet, de wereld staat in de fik. Dat is helemaal niet oké. Die droogte is ook niet oké. Maar het is wel enorm zomers. En daar genieten we ook van met z'n allen. Ook in de Q-app. Cindy is lekker wezen shoppen in Den Bosch. Nu weer terug naar Tiel. Lambertus, die is vandaag op de Pride in Antwerpen. En ik kreeg ook een berichtje net van Bouke. Die zit op de camping.
2: Met Bouke.
1: Hey Bouke, met Steven van Q-Music.
2: Hi.
1: Hoe is het met jou?
2: Ja, goed.
1: Jij zit lekker op de camping.
2: Ik zit lekker op de camping.
1: Heerlijk. En wat gezellig. Hoezo? Omdat ik bel.
2: Nee, ik zit al. Ik, als ik aan het werk ben, dan luister ik altijd Q-Music. Ja. Maar ik kan nooit met die windspellen en alles meedoen. En ik doe altijd op de camping. Is het altijd standaard Q-Music de hele dag aan?
1: Maar we zijn niet per se een spelletje aan het doen of zo. Dus je maakt eigenlijk niet kans op een prijs.
2: Nee, maar dat maakt ook helemaal niet uit.
1: Ja, oké. Okay. Dan gaan we gewoon een quiz doen.
2: Nou, dat zou heel erg gezellig zijn.
1: Doen we nooit, hè, in de top 40 op zaterdag. Dit is speciaal voor jou, Bouke.
2: Nou, speciaal voor mij. Wat leuk.
1: De grote Bouke-quiz. Oké, zometeen op nummer 22 staat Roxy Dekker.
2: Ja.
1: Wat is de titel van haar top 40 hit op dit moment?
2: Nou, Maud, wat is de titel van de top 40 nummer van Roxy Dekker op dit moment? Jij kent Roxy Dekker.
3: Ik ken Roxy Dekker. Maar ik
2: zoek op, zoek op, zoek op. Mag ze het wel bezoeken? Maar dat mag niet natuurlijk.
1: Jawel, de timer loopt.
2: Superstar is het.
4: Ja, ik woon in
2: de superstar.
1: Dat is
2: de
1: goed!
2: De superstar, Stefan!
1: Ja!
2: Nou,
1: dat
2: doe je nog het doet, zeg.
1: Gefeliciteerd, bij deze speciale Bouke-quiz heeft Bouke het Q-Music prijzenpakket gewonnen.
2: Yes! Q-Music prijzenpakket, wauw!
1: En ik wens je nog heel erg veel plezier daar op de camping.
2: Dankjewel!
1: Hoi hoi!
2: Joe!
5: 23.

0: met op 22 Roxy Dekker en Superstar.
1: Zometeen de hoogste nieuwe binnenkomen van deze week.
2: She's from Texas, I can tell.
1: Ella Langley, baby, choosing Texas.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis.

0: Zembam. Nu al zin in morgen.
1: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt.

0: je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Het is raam 14 daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom. Ik kan...

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.

0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Oetker Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, €5,99. En alle Knorr Kuppensoep en Good Snacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
1: 4:30, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 1 vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 2 kilometer en kwartier. Verder nergens langer dan 10 minuten. Wel controles. De A2 naar Echt, 202,1. De A6 naar Muidenberg, 62,2. A7 naar Groningen, 168,1. A16 naar Dordrecht, 7,9. A28 naar Assen, 153,5. En de A50 naar Zwolle bij 213,2.

1 in Amerika en nu nieuw in de top 40 op Q-Music, Ella Langley. Nou, als je nu aan de andere kant van de oceaan vraagt, welk liedje had jij willen schrijven? Elke countryster zegt dus Choose in Texas. Dat moet toch echt lijp zijn, want zij is 27 jaar en dan zijn jouw helden ineens fan van jou. Het is de alarmschijf van afgelopen week en de hoogste nieuwe in de enige echte Choose in Texas. 21.

0: safe. Zeg ik ook tegen Miles, hij is op tour in Amerika. Dus als je daar dan als Engelsman de weg op gaat, dan moet je ineens rechts rijden in plaats van links. Lijkt me toch spannend. Ik zou ook echt nooit auto durven rijden in Engeland. Holy shit, als je daar een rotonde pakt. Nou, dat is echt, dat is enger dan It in je nachtmerries. Nu in de enige echte Moved Joe. Dit is Pile op 18.
1: De 40 grootste hits van Nederland.
2: De top 40.
1: De top 40.
2: Stefan Bellman, Q Music.

0: Ketsa in de top 40.
1: Binnenkort in de bioscoop. Het verhaal van talentenjacht tot wereldsterren. Ketsa. Wild Hearts.
0: Ja, vanaf woensdag in de bioscoop te zien, dus een hele eigen film. Eigenlijk het verhaal hoe zij dus vanuit zo'n talentenjacht zijn samengesteld als K-popgroep. Er zit ook concertregistratie tussendoor. Ja, eigenlijk is het die Michael Jackson film. Maar dan terwijl het nu live gebeurt in plaats van de jaren 80. Dus komt dat zien, zou ik zeggen. Yeah! Met nu op 16 in de top 40 Alex Warren. Dit is Fever Dream op Q Music. 16.

stuurt een berichtje. Ik hoor inderdaad echt Superstar terug in dit nummer. Ja, dat klopt. Ja, het is niet echt een sampletje, maar ze hebben het absoluut gebruikt. En maak je geen zorgen. Jamila krijgt er geld voor. Dus het komt helemaal goed. Dat was een beetje Lowlands blokje. New Wave staat daar op het podium met dus Idala, Ronnie Flex en Frenna. Die je net hoorde op 15 met Populair. En Somber komt ook helemaal van Amerika naar Nederland toe, Landgraaf, om daar een showtje te geven. Plekje hoger in de top 40 met My Body Isn't Ready op 14.

0: Everybody isn't ready op Q Music in de top 40. Zometeen het nieuws van 5 uur met Marcel.
1: Ja, en dan gaan we het nog hebben over de klimaatdemonstranten in Den Haag.
0: Zin in.
1: Zeker. Je hoort het ook echt aan me.
0: Ik ben blij dat ik heb besloten om over de A44 te rijden. Nou, voor mensen in Den Haag, dan weet je een beetje wat ik bedoel. Maar ik had dus ook over de raam weg kunnen rijden langs de A12. Ja. Dan had je geen top 40 van mij gekregen vanmiddag. Ook Topic en Becky G hoor je zo meteen met Sorry Papi in de enige echte.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Omdat onze band onbreekbaar is.
9: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Geef een draai aan je zomer. Met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting. Of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
12: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
13: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Hallo.
18: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
17: Ja hoor.
18: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
17: Tuurlijk.
18: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
17: Ja.
19: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
20: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
21: Q-Music The Party.
0: Q-Music The Party vind je zaterdag bij Pearl Village Festival in Dalen met Tom van der Weert. Het Noodorpse feestweekend met Edwin Orlander. En bij Noordzee Zomerkatwijk met Menno Barreveld en Lars Boelen.
21: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Q-Do Events. Kijk op qmusic.nl.
22: Q-Music.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volkcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: Het is 5 uur. Goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
24: Goedemiddag. Bij een steekpartij in Zwolle zijn 2 vrouwen gewond geraakt. De slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig ze eraan toe zijn is niet bekend. De politie heeft de man als verdachte opgepakt. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding van de steekpartij is geweest. In Amsterdam is een mars begonnen voor meer gelijkheid voor LHBTI'ers. Ook wordt op deze laatste dag van World Pride diversiteit gevierd. Duizenden mensen lopen dwars door de stad. Vlaggen worden meegedragen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. De mars eindigt op het Museumplein. Daar is het slotconcert van World Pride. 45 aangehouden klimaatdemonstranten in Den Haag zijn weer vrij. Een andere actievoerder blijft nog wel langer vastzitten. Hij had een politieagent mishandeld. De demonstranten blokkeerden eerder vanmiddag de A12. Omdat die actie niet was aangekondigd, greep de politie in. En de grootste staantribune van ons land is voortaan in Heerenveen te vinden. Het Abe Lentstraatstadion telt sinds de verbouwing 2800 staanplaatsen. De directeur zegt tegen Omroep Friesland dat er veel vraag naar was. Of de extra staanplaatsen bevallen, moet morgen blijken. Heerenveen speelt dan thuis tegen FC Twente. Het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen opnieuw zonnig. Het wordt dan met 26 tot 31 graden nog een stukje warm.
0: Bloedheet! Dankjewel, Mars. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langs op de A76, Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Die weg is afgesloten. Waarom? Geen idee. In ieder geval 1 kilometer, 10 minuten vertraging. Controles, nou, ook weer meer dan maar. A2 naar Echt, 202,1. A6 naar Muidenberg, 62,2. Langs de A7 naar Groningen, 168,1. A16 naar Dordrecht, 7,9. A28 naar Assen, 153,5. En de A50 naar Zwolle met 213,2. Zoals altijd is het de vies, gewoon niet te hard rijden.
25: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
26: Stefan Bouwman.
0: Hou dat rechtervoetje van je nou eens in toom. Ik weet dat hij hem volledig pedal to the metal wil, maar je moet af en toe gewoon rustig rijden. Met nu op 13, sorry papi.
26: De top 40.
27: 13.

0: Vandaag wordt de zomer weer met een rotgang genoten, zoals Bluff zou zeggen. Mirjam, die is buiten onder de overkapping met Lego aan het spelen. Of sorry, bouwen. De Black Pearl van Pirates of the Caribbean. Ja, of Caribbean, hoe zeg jij het? Ja, dit is wc-rol vibes hoor. Ja, vet ding. Groot ook. Lisette, die heeft een dagje geshopt in Duitsland. De hele kofferbak zit vol. En Tim is er ook bij. Ja, hij zegt goedemorgen, maar dat klopt.
1: Ja, goedemorgen, grote vriend. Hey, ik zit nog steeds in Amerika.
0: Daar is de ochtend.
1: En Lino, hey, wetbike. En ik ga zo lekker trainen, maar tot die tijd heb ik jou op met de top 40. Zet hem op!
0: Yo! Nou, dan moet ik tegen jou zeggen. Ja, Tim is Paralympisch atleet. En echt, hij wint titel na titel als handbiker. Je kan hem ook volgen, handbikertim.nl. Hij is dus in Amerika aan het trainen voor het WK. Zet hem op, jongen!
2: 11.
0: Met nu muziek om in de stemming te komen. Bruno Mars, dit is All My Soul op 11 in de enige echte op Q.

0: Mijn vraag, de grootste hit van dit jaar. Cheerio, Justin de Wild.
1: De top 40.
0: Hij blijft netjes staan op nummer 10. En op nummer 9, Bebe Rexha en Faithless met New Religion. Zak twee plekjes. Ik ga hier denk ik een beetje gezeik mee krijgen, want officieel mag dit niet. Bebe Rexha is langsgekomen in Stefans Piano Bar. Het hebben we New Religion akoestisch gedaan. Ja, en die track is natuurlijk gewoon dance met Faithless erbij en helemaal lol. Maar toen hebben we alleen piano. En zij had dan nog wat strijkertjes gemaakt en zo die meeliepen. Ja, dat was gewoon te gek. Maar ja, eigenlijk dat is dan één keer op vrijdagavond. Stefans Piano Bar maakt samen met artiesten muziek. Ik kruip ze achter de piano en dan ga ik pingelen. En dan, nou, dan komt dan een speciale versie uit. Maar ik vind het wel leuk om die een keer te draaien. Maar officieel staat deze versie niet in de top 40. Dus ik ga hier waarschijnlijk gezeik mee krijgen. Als jij ook liever de danceversie had willen horen, mijn excuses. Draai ik die volgende week weer. Of waarschijnlijk morgen. Kan ook. Maar ja, leuk denk ik om weer een keer die akoestische versie te doen. Waar je Bebe Rexha ook wat puurder hoort. Dus, dit was live op Q Music. Bebe Rexha en New Religion.

0: Bibi Rexha in Stefans Piano Bar met New Religion. Nou, de meeste mensen vonden het leuk in de app.
1: Deze is toch echt wel goed te doen, hoor.
0: Thanks, Bas.
1: Zeker onder Lenkelaar Schiphol, oh, om me zo op te halen.
0: Goed zo.
1: Goed, Basje.
0: Yo, eigenlijk vond één iemand maar kut, dat was Dirk. Nou, Dirk, speciaal voor jou.

0: Jonas Blue en Malief in de top 40 op Q-Music. Voordat we verder gaan, even...
1: Tip voor de top.
2: Tip voor de top.
0: Een tipie die topie. Ja, Shanna Spyros is de top 40 niet vreemd. Ze heeft inmiddels 3 top 40 hits op de naam staan. The Visitor, Die On Is Hill en natuurlijk Material Lover. En dit zou zomaar de volgende kunnen worden. Great Expectation op Q-Music.

0: Oh, zo, Hedy stuurt een berichtje. Het begin lijkt een beetje op Davina. Nou, ik denk dat dat voor beide partijen een compliment is. Het was Shanna Spyro. Tip voor de top. Great expectation. Zometeen op 7. Cameron Wickham en Kingdom of Fear.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: Benieuwd wat er kan?
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
0: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten, songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: 17:30, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Eén vertraging op de A76, Geleen Keulen. Tussen Simpelveld en Duitsland, 1 kilometer, 10 minuten. Verder nergens langer dan 5. Ja, en ik doe gewoon een Bram Krikketje. Weet je, als je wil weten waar ze staan, installeer de Flitsmeister-app en gewoon niet hard rijden. Ja, als ben ik weer 5 minuten lang controles aan het voorlezen. Je kan maar wat. En je moet gewoon niet hard rijden. Met nu Cameron Wickham op 7, Kingdom of Fear.
2: De top 40. 7.

0: Baby Swams. Blijf staan op nummer 6 met Mr. Know-It-All in de top 40 op Q-Music. De top 40. Oh jongens, wat heb ik ik heb zitten smullen van het tv-programma Ik Geloof in Mij. Het was op SBS, als je het niet hebt gezien. Het waren volkszangers uit Nederland die gevolgd werden door een cameraploeg. Nou ja, en het was stiekem een klein beetje, toch, met de gedachte in het achterhoofd. Ze werden een beetje op de hak genomen. Toch, die mensen namen zichzelf vrij serieus. En eerlijk is eerlijk, iedereen heeft zich echt zitten verkneukelen. Maar ja, een aantal zijn er toch wel gekomen. We hebben dus... Weet je, we hebben René Leblanc eraan overgehouden. En inmiddels Rutger van Barneveld. Heel veel mensen hebben nooit in hem geloofd. Ik Geloof in Mij heet het programma vooral. Ook zijn opa en oma hadden soms hun twijfels bij zijn carrière. Maar hij zei zelf...
1: Ik ben zeker niet de beste zanger van Nederland. Maar ik zou wel een A-artiest kunnen worden.
0: En dat is inmiddels al 5. 5. Ja hoor, hij heeft gelijk gehad. Hij heeft een top 40 hit. Wat zeg ik? Een top 5 hit in handen. Hij stond zelfs hoger, hij is weer gezakt. Maar goed, Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten in de top 40 op Q-Music. What the hell.

Jamaican. Weer een plekje gestegen naar nummer 4 in de top 40 op Q. Appje van Merel met de Q Music App. Die zit op de boot naar Terschelling met vrienden. Die gaat zo meteen wat eten daar. En het liefst wil ze blowkarten. Ja, ze vraagt dus, wanneer is cash call? Want misschien kunnen we dat dan betalen. Nou, ik wist niet wat blowkarten was. Ik ken karten. Ik ken een blowjob. Het heeft blijkbaar niks met elkaar te maken. Het is blijkbaar met zo'n kite aan een kart vast. Met echt 300 km per uur over het strand scheuren. Doodeng. Maar ja, Merel is fan en ze wil dus een zakcentje daarvoor winnen in de cash call. Ja, Merel, het slechte nieuws is, dat is niet vandaag. Dus je zal nog een keer terug moeten naar Terschelling. Het goede nieuws is, vanaf maandag dan spelen ze weer verder in de Q-middagshow, Tom en Bram. Het enige wat je moet doen is maandagmiddag dus cash call sturen in de Q-music app. Ja, en dan zo snel mogelijk opnemen als Tom en Bram je bellen. Wie weet win je dan 200 euro. Ik weet niet wat blowkarten kost, maar we gaan het zien. Met nu in de top 40 de Bauza. Dit is Magnetic op

vandaag. De alarms zijn verdraaid. Tippity toppy. Top 3 doorgenomen. De openingskus. Ik heb het gevoel dat ik nog iets mis. Ah, natuurlijk de nummer 1 van deze week. Ja, dat is weer dezelfde. Wederom op nummer 1, Shakira.

0: Let's go! Shakira en Bert. Ik denk echt, WK, klaar. Dit zakt helemaal in. Maar nee hoor. Al weken op 1 in de top 40 op Q-Music. Zometeen het foutuur met niemand minder dan Judith Eijk. Hallo Judith.
1: Hallo, goedenavond.
0: Je had gisteravond geen show met Tom.
1: Nee.
0: Want je had een bruiloft.
1: Ik had een bruiloft.
0: Ja, ga je ongetwijfeld heel veel vertellen vanavond?
1: Absoluut niet.
0: Oh, nee. Nou, dan ga ik gewoon vragen, was het leuk?
1: Ja,
0: het was,
1: ja ik kan wel, ik, zeg maar, het feit was ook, ik moest draaien, maar ik kan helemaal niet draaien. Dus ik heb ook niet zoveel te vertellen eigenlijk.
0: Oh.
1: Ik stond er gewoon met handjes in de lucht. Dus ja, nee.
0: Je bent weggeboet.
1: Ja.
0: Het is een wonder dat je nog leeft eigenlijk.
1: Ja. Eigenlijk wel, ja. Ja, ja.
0: Hey, je hebt zo meteen Foute Uur. Waar kunnen we allemaal op stemmen in de Q-Music app en op Q-Music.nl?
1: Nou, de eerste battle is onder andere La Bomba.
0: Oh.

0: Gewetensvraag, welke wil jij het liefst?
1: Ja, La Bomba dan hoor.
0: Toch wel?
1: Ja. Jij dan? Jij zou gaan voor hoe letter.
0: Stiekem toch wel baan, man.
1: Ja?
0: Stiekem wel.
2: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. €4,99. We doen met je mee. Plus.
8: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
9: craving. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
14: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
15: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.
14: Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
16: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's.

0: Avondeals bij Bol.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar 1,29.
2: Hands van Voordeel.
1: Aldi.
4: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
5: Ah, oh, nee.
4: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Een hele goede avond. Het Q-Music nieuws van 6 uur krijg je van Daan Langkamp.
8: Goedenavond. Mensen met een kapotte bakfiets van Baboe moeten nu echt in actie komen, anders is er straks niks meer te halen. Dat zegt een club die hun belangen behartigt. Die wijst erop dat de fabrikant uitstel van betaling heeft gevraagd en dan volgt meestal faillissement. Daarom wordt de massaclaim eerder ingediend bij Baboe. Bij een grote politieactie in Spanje is een bende mensensmokkelaars opgerold. Er werden bijna 80 mensen opgepakt. De bende zou duizenden mensen van Afrika naar Europa hebben gebracht en daar flink aan verdiend hebben, soms wel 12.000 euro per persoon. De bende wordt ook verdacht van drugsmokkel. In een klimbos in het Brabantse Diede bij Os is een man meters naar beneden gevallen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Brabant. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Andere mensen mochten ondanks het ongeluk wel gewoon doorgaan met klauteren. En duizenden mensen hebben in Amsterdam meegelopen in een mars dwars door de stad. Dat deden ze op de laatste dag van de World Pride. De mars was bedoeld om solidariteit te kweken en de zichtbaarheid van de gay community te vergroten. De deelnemers zijn inmiddels op het Museumplein en daar begint zo het slotconcert. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang zonnig en aangenaam. Vannacht koelt het wel flink af naar een graad of 11. Morgen opnieuw veel zon en warmer dan vandaag, 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dan de situatie op de weg, Q-verkeer van Flitsmeister. Met 1 vertraging gemeld op de A76, Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Komt omdat... Het is afgesloten daar. Ja, sorry. Afgesloten daar, dus 5 minuten vertraging. Flitsers dan gemeld op de A2, Weert richting Echt. Daar staan ze bij 202.1. De A6, Lelystad richting Muidenberg bij 62.2. En de A7, Drachten richting Groningen. Oppassen bij 168.1.
9: Welkom.
10: Dit is
11: het Foute Uur.
7: Judith Eik. Je zaterdagavond start lekker met het Foute Uur. Wat zeg jij? Double Vision en Knockin of Capella Move One Baby? Stemmen maar. Dat kan in de Q Music app.
9: Q Music is proud.

beginnen met het foute uur. Ja, dat betekent eigenlijk alleen maar confetti uit je speakers. En die heb ik trouwens vandaag eindelijk even opgeruimd. Ja, ik was ruim anderhalf week geleden jarig. Nou, ik kan je vertellen, de ballonnen en slingers die hingen er nog steeds. Dus ik dacht, het is even tijd om dat eens op te ruimen. Hoewel ik ze eigenlijk het liefst nog twee weken laat hangen. Maar ja, op een gegeven moment moet je er ook even afscheid van nemen, hè. Ja, ja, hoe is jouw zaterdagavond? Misschien gooi je net een stukje vis op de barbecue. Kom je net terug van een bachelorparty of ben je gewoon keihard aan het werk? Ik zou zeggen, laat gezellig voor je horen in de Q-Music app. Die staat wagenwijd voor je open. Kan je ook gelijk even stemmen op de volgende battle die klaar staat. Je kan kiezen voor Journey, Don't Stop Believing. Don't stop believing. Of zeg je, nou, ik ga toch liever voor Queen, Another One Bites the Dust. Ja, stemmen kan nu in de Q-Music app. Eerst tijd voor Marco Schuitmaker. Dit is Engelbewaarder. Och, nu al zin in.

tijdens het foute uur. En another one bites the dust. Ja, wist je dat de mannen van Queen een beetje terughoudend waren om dit liedje dus uit te brengen? Ze traden er hier en daar wel mee op. Maar om dat nummer nou echt, weet je wel, uit te brengen, ja, dat wisten ze nog niet zo zeker. Totdat Michael Jackson en zijn broers een keer bij een optreden kwamen kijken. Queen speelde dus dit nummer. En backstage zeiden Michael en zijn broers dus tegen Queen: dit moet je uitbrengen, dit wordt een mega hit. Nou, als Michael Jackson je vertelt dat je een hit in handen hebt, dan kan je er lang over gaan vergaderen, maar dan heb je eigenlijk niks anders te doen dan er naar te luisteren. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En het werd dus ook een wereldhit. Ja, je hoorde Another One Bites the Dust tijdens het foute uur bij Q. En jij bepaalt ook wat je zo meteen wil horen. Er staan weer twee liedjes in de Q-app klaar om gestemd op te worden. De vraag is, welke moet er winnen? Is dat Britney Spears met Born to Make You Happy? Of NSYNC met Tearing Up My Heart? Ik zou zeggen, stemmen maar in de Q-Music App met eerst een Weekend en Scooter. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Trigger Tricker.

0: Music is proud to be fout.
1: Yes, Foutenuur.
0: Dit is het Foutenuur.

Je hoorde NSYNC en Tearing Up My Heart. Nou, ik vind echt niets gezelliger dan het foutuur en weten waar je uithangt. Dus ik zou zeggen, de Cube staat open. Kom er gezellig bij. Ik zie al wat leuke dingen binnenkomen. Mieke zegt, lekker aan de barbecue met de kids op Center Parks. Natuurlijk met het foutuur. Inclusief een foto van de zoon die druk bezig is met vleesbakken, zie ik. Florian die zegt, ik luister naar het foutuur tijdens het werk op de vrachtwagen. Melk ophalen bij de boeren, woensdag weer thuis. Nou, succes, werk ze nog even. Florian zet de radio lekker extra hard. En Ranka die zegt, we zijn aan het wachten voor een sluis die om 6 uur open zou gaan. Het is nu al bijna 6:15 en nog steeds is het dicht. Maar dat is geen probleem met het foutuur. Kijk, inderdaad. Goed excuus om nog even te blijven zitten. Kan je gelijk even stemmen op de volgende battle. Je kan kiezen tussen Chris Cross Amsterdam, Ronnie Flex en Zoe Tauran met Adrenaline. Wow. Helemaal Engels, gaat er Adrenaline in.

0: Nou, stem maar in de Q-app.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is

0: Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal. Die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
1: Nu bij Dirk. Wiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier. De prijs.

0: Joef Keer van Flitsmeister met op dit moment 1 vertraging gemeld. Op de A12 Arnhem richting Oberhuizen tussen Beek en Duitsland. Vertraging is daar 5 minuten, 1 kilometer. Flitsers gemeld op de A2 Weert richting Echt. Daar staan ze bij 202.1. De A6 Lelystad richting Muidenberg bij 62.2. En oppassen bij de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Daar staan ze bij 213.2.
1: Judith Eijk.
0: Het foutuur bij nu Chris Kos Amsterdam, Ronnie Fleck.

0: Het Foutuur bij Q, Mika en Lollipop.
1: Het Foutuur.
0: Ja, de deuren van de Q-Music App staan wagenwijd open. Leuk om van je te horen, kom er gezellig bij. Ik zie je dat Lisanne onderweg is naar huis met het Foutuur op, zegt ze. 2 dagen op Texel geweest met man en kids, nog een klein uurtje te gaan. Groetjes, nou groetjes daar. Rosanne zegt, ik ben druk bezig met inpakken voor Siget Festival. Morgen vroeg de auto in voor de reis erheen met de auto. Heel veel plezier. En Priscilla zegt, hier vandaag druk geweest met mijn vader om de overkapping te plaatsen. Net helemaal leuk gemaakt. Nou, Priscilla, nu lekker met de beentjes omhoog, zou ik zeggen, tijdens het Foutuur. Ja, Emlyn, hoe staat het met jouw beentjes?
2: Ja, mijn beentjes zijn een beetje moe natuurlijk.
0: Een beetje moe inderdaad, want wat heb jij vandaag gedaan?
2: Ja, we dachten dat als echte Nederlander dat je een keertje moet hebben gewatlopen. Watgelopen.
0: Ja.
2: Verleden tijd van watlopen, ja.
0: Oh,
2: ja, maar dat is dus niet zo leuk als dat het klinkt.
0: Oh, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik ben heel veel benieuwd naar jouw ervaring.
2: Ja, sowieso is het een lekkere dag vandaag. Dus het is een beetje massatoerisme. Je wordt echt met 5 boten tegelijk op een zandplaat gekieperd.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja, ik bedoel, er zit een leuke gids bij en het is wel aardig. Maar je loopt echt gewoon 3 uur, 3,5 uur zijn we onderweg geweest, denk ik. Ja, door de modder te ploeteren. En ook nog echt stukken waden. Nou ja, tot aan je middel, rugzak boven je hoofd.
0: Zo.
2: Nou, aan het einde kun je schoenen de vuilnisbak in. Daar wil je niet meer aan beginnen om dat nog schoon te krijgen. Ja, het was gewoon eigenlijk wel iets pittiger als ik verwacht had eigenlijk.
0: Ik hoor inderdaad geen goede ervaring. Maar misschien moet je het toch nog een keer proberen. Misschien is het dan beter. Want ik had ook niet verwacht dat je dan helemaal tot je middel in het water dan staat natuurlijk.
2: Nee, ja, maar dat is dus wel... Die geulen die zijn er altijd en die kunnen dieper of ondieper zijn.
0: Ja.
2: En afhankelijk van het weer moet je daar snel doorheen. Nou ja, lekker weer gehad. Wel lekker bijgekleurd. Maar we weer een verhaal voor thuis.
0: Maar omdenken.
2: Ik heb het met mijn zoons gedaan. Ja, hij staat niet bovenaan het lijstje, zeg maar.
0: Nee, oké. Nee, dat is wel te horen. Maar heb je dan nog iets van een souvenirtje meegenomen? Of iets? Of schelpjes ergens nog mooie dingen?
2: Nee, ja, ik heb een oester geplukt. Die ga ik dadelijk proberen te eten.
0: Kijk, ik hoor dan graag wel van je of dat wel een succes was dan, hè?
2: Moet ik daar niet ziek van worden natuurlijk.
0: Nee, dan wordt het echt rampzalig, ja.
2: We zijn lekker onderweg terug naar de camping en we hebben een pizzaatje gehaald. Dus we zijn gewoon lekker aan het genieten.
0: Kijk, heel goed. Dat is ook wel. Je hebt lekker gewandeld, lekker bijgekleurd. Je hebt wat meegemaakt, weer wat beleefd. Ervaring
2: zeker,
0: opgedaan. Nu met de beentjes omhoog. Lekker pizza eten. Hé, ik dacht zo meteen er staat weer een battle voor je klaar. Een Nederlandse zomerse battle.
2: Ja.
0: Vind je het misschien leuk om dan je eerste stemmen, als allereerste de stem te geven waar die heen gaat?
2: Zeker, waar moeten wij kiezen?
0: Nou, je hebt de Jan Smit en Tranquilo.
3: Tranquilo, Tranquilo, oi, oi, oi, dat is onze stilo.
0: Of Mart Hoogkamer in Spanje.
3: In Spanje, hey. In Spanje schijnt altijd de zon.
2: Nee, dat wordt Jan Smit met Tranquilo,
0: oké. De eerste stem is van Emiel, die staat genoteerd. Hé, hey, dankjewel en ik wens jou een fijne avond. Eet smakelijk zometeen.
2: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Ja, geef dus even ook jouw stem door met een stem in de poll natuurlijk. Jan Smit of ga je voor Mart Hoogkamer?

0: ons met Tranquilo.
1: Het foute uur.
0: Ja, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ja, ik ga natuurlijk nog niet weg, maar het foute uur is wel bijna voorbij. We hebben nog tijd voor één foute battle. Die staat al in de Q-Music app. Waar kan je op stemmen? Op de Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Of de B-52's. Ja, dat kan mij moeilijk. B-52's, Love Shack. Ja, dat is een moeilijke. Nou, je kan stemmen. Ondertussen hoor je Bellini, Zamba, de Janeiro.

0: Tot zover. Het foutuur voor de zaterdagavond. Maar geen zorgen, maandag om 10 uur heeft Mr. Foutuur Menno Barreveld weer een gloedje nieuwe foutuur voor je klaarstaan. Ja, het is natuurlijk zomer. Dat betekent festivals in volle gang. De agenda staat weer helemaal vol ermee. Vandaag bijvoorbeeld Dance Valley in Spaarwoude. En ook bij Zandstok Festival. Zandstok, zo helemaal Engels internationaal gaan doen. En ook bij Zandstok Festival gaat vandaag het dak eraf. Mocht je nog last minute naar een festival willen of een concert, dan heb ik hier 100 euro ticketengoed voor je klaar liggen. Kan je uitgeven aan een artiest of festival naar keuze. Hoe je kans daarop maakt, dat ga ik je zo meteen vertellen. En ook Zero Larsen komt eraan.
1: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog in euro, slechts 95 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Goedenavond, het QMZ nieuws van 7 uur krijg je van Daan Langkamp.
4: Goedenavond. Wielrenster Demi Vollering heeft de macht gegrepen in de Tour de France voor vrouwen. Ze won de 8e etappe en pakte ook de gele leiderstrui. Ze moet morgen op de laatste dag een voorsprong verdedigen van 8 seconden. De Tour eindigt in Nice met een rit van 100 kilometer en een paar venijnige klimmen. Op het Museumplein in Amsterdam is het slotconcert van de World Pride aan de gang. De laatste festiviteit van het evenement. Duizenden mensen liepen daarvoor mee in een mars om aandacht te vragen voor solidariteit en zichtbaarheid van de LHBTQI+-gemeenschap. Ze droegen onder meer vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. De drone die vandaag over Bulgarije vloog was vermoedelijk van Oekraïne. De drone kwam neer bij de Zwarte Zee, waar Oekraïne wel vaker aanvallen uitvoert op de Russen. Dat zegt het Bulgaarse ministerie van Defensie. De drone kwam uiteindelijk tot ontploffing bij een gaspijpleiding. Niemand raakte gewond. En een prima start van een nieuwe eredivisieseizoen voor Telstar. Ze wonnen met 2-1 bij NEC. Dat strijdt voor een plek in de Champions League. Telstar stond dan na een halve minuut op voorsprong en gaf de winst niet meer uit handen. Vanavond zijn ook Go Ahead Eagles tegen Willem II, PSV Fortuna en AZ moet tegen ADO. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang zonnig en aangenaam. Vannacht koelt het wel flink af naar een graad of 11. Morgen opnieuw veel zon en warmer dan vandaag, 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dan de situatie op de weg, Q-verkeer van Flitsmeister, met 2 vertragingen gemeld. Op de A12 Arnhem richting Oberhuizen tussen Oudijk en Duitsland. Vertraging is 10 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Simpelveld en Duitsland komt omdat het is afgesloten. Vertraging daar ook 10 minuten. Flitsers gemeld op de A2 Weert richting Echt. Daar staan ze bij 202.1. De A6 Lelystad richting Muidenberg bij 62.2. En oppassen bij de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213.2. Als je een beetje goed bent met jaartallen, dan is die 100 euro ticket goed die ik hier heb liggen binnen handbereik. Hoe je die wint, dat vertrek je zo naar Sarah Larsen.

Q-Music. Luke Amsen, Fast Car. Ja, de eerste vraag die ik stel op een date is... hou jij van spelletjes? Vind ik belangrijk, want ik hou ervan. Ik vind het altijd gezellig. Al moet ik er wel heel eerlijk bij zeggen... zodra er iets te winnen valt... verandert gezelligheid bij mij al snel in dat ik bloedje fanatiek hoor. Nou, als jij dit nou ook hebt... dan nodig je graag uit voor een potje Ticket Battle. Wat kan je winnen? 100 euro ticket te goed. Ja, dat is even lekker. Kan je uitgeven naar een concert of festival naar keuze. En het idee is eigenlijk heel simpel. Je krijgt zo van mij een liedje te horen... en dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen... dan het liedje wat je daarvoor hoorde? Nou, wil je meespelen? App dan nu Ticket Battle in de Q-Music app. Want wie weet, spreek je zo. Helemaal zin in. Celeste Pye, Robert Q, dit is Material Lover.

0: Ticket Battle.
1: Ticket Battle.
2: Elke zaterdag en zondag hoor je bij Tom & Joe de Ticket Battle. Zij nemen de ochtendshow voor hun rekening. Daarom heb ik de eer om vandaag 100 euro ticketengoed weg te geven aan Hanne of Robert. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Goedenavond.
4: Hey, hallo.
2: Hallo. Hey Hanne, om even met jou te beginnen. Hey, welke artiest zou jou heel graag nog een keer live willen zien?
4: Ja, ik zou Snelle toch nog wel een keer live willen zien.
2: Oeh, Snelle. Goeie. Heb je hem al een keer live gezien al?
4: Ja, zeker. En wel nog bij zijn oude albums, maar die zou ik nog een keer willen zien, ja.
2: En wat vind je zo goed aan Snelle?
4: Ja, ik weet niet. Zijn teksten zijn gewoon supergoed en de melodietjes zijn gewoon lekker. Dus ja,
2: ben ik helemaal met je eens hoor. Hey, en Robert, goedenavond ook aan jou.
3: Ja, goedenavond.
2: Hey Robert. Hey, ik hoor dat jij fan bent van Duitse muziek.
3: Nou, ik mag wel graag wel naar Volbeat en zo luisteren, ja. En Rammstein, dat klopt.
2: Kijk, heerlijk. Dat vind ik toch top. En wat vind je daar zo lekker aan?
3: Nou, gewoon de hardheid en qua teksten is altijd wel lekker. Maar ja, ik hou wel een beetje van dat hardere muziek.
2: Beetje beuken.
3: Ja, lekker. Ja, maar goed, ik heb ook wat tegenovergesteld. Ik ook wel van een festivaletje, hoor.
2: Ja, precies. Oké, heel goed, heel goed. Nou, over festival gesproken. Je kan 100 euro ticketgoed winnen. Hoe werkt het nou? Je krijgt zo van mij een liedje te horen. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan het nummer dat je daarvoor hoorde? Jullie spelen tegen elkaar, moeten dus om en om antwoord geven. En voor de eerste die het foute antwoord geeft, is het over en uit. En gaat het te goed automatisch naar de ander. Ja, belangrijk spelregel. De oudste mag beginnen. Dus even, Hanne, wat is jouw geboortejaar?
4: 2001.
2: Robert, jouw geboortejaar?
3: 88.
2: 1988. Oké, Robert, dan mag jij automatisch beginnen. Zijn jullie daar klaar voor?
4: Zeker.
2: Ja? Oké, Robert, dan is hij voor jou. Komt hij aan. Ja, Katy Perry en Roar. Is dat eerder of later dan 1988?
3: Later.
2: Jij zegt later?
3: Ja.
2: Dat klopt helemaal, dat klopt. Dat is 2013. Oké, Hanne, voor jou de volgende.
4: Yes.
2: Ja, Camila Cabello, Havana. Is dat eerder of later dan 2013?
4: Later.
2: Jij zegt later, weet je dat zeker?
4: Ja.
2: Dat klopt ook, dat is 2017. Robert, gaan we door weer naar jou?
3: Ja.
2: Dua Lipa en Dance the Night. Is dat eerder of later dan 2017?
3: Later.
2: Dat is een gokje hoor ik, of niet?
3: Lichtelijk gokje.
2: Lichtelijk gokje. Nou, klopt helemaal, is goed. Het is 2023. Hanne, aan jou weer de beurt.
4: Yes.
2: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Eerder of later dan 2023?
4: Eerder.
2: Eerder, dat zeg je met veel zelfvertrouwen. En dat klopt. 2016. Yes. Nou, Robert, jou weer de beurt.
3: Ja.
2: Stiekem van Maan en Goldband, eerder of later dan 2016?
3: Later.
2: Later. Ja, ook dat is goed, dat is 2022. Hanne, we gaan weer naar jou. Ed Sheeran en Justin Bieber, I Don't Care, eerder of later dan 2022?
4: Eerder.
2: En dat klopt. 2019 is dat. Robert, we zijn weer bij jou. Louis Fancy, Daddy Yankee, Despacito. Eerder of later dan 2019?
3: Eerder.
2: Eerder, zeg jij. Zeker weten?
3: Ja.
2: Klopt ook. Helemaal goed. Hanne, aan jou weer de taak. Waterbanger, Lush Life van Sarah Larsson. Eerder of later dan 2017?
4: Eerder.
2: Oeh, er is een twijfeling.
4: Ja.

0: DJ Papi. Is dat eerder of later dan 2015? Nummer traag.
1: Later.
0: Later. Hartstikke goed. Nou, dit wordt een lange editie dit hoor, jongens. Niet normaal, ik wil niet veel zeggen. Nou, we gaan weer gewoon door dan. Hanne, voor jou. Chester, Rita Ora, Ritual. Eerder of later dan 2017?
2: Oeh, eerder.
0: Jij zegt eerder?
2: Ja.
0: Oh, dat is helaas fout, Hanne. Maar goed nieuws voor jou, Robert.
3: Hoppa.
0: Hoppakee. Jij wint gewoon een 100 euro ticketengoed. Nou, gefeliciteerd, Robert.
2: Dankjewel. Ja, gefeliciteerd.
0: Nou, dat is sportief, ja, Hanne.
3: Dank je.
0: Hey, ik wens jullie allebei een fijne avond en thanks voor het meespelen, hè?
3: Dankjewel.
0: Joe.
4: Tom en Joe's Ticket Battle.
5: Ticket Battle.

0: zijn ze toch een beetje bij Rolf Sanchez en Tom en Joe en Marchar. Ja, jongens, er is weer juice. Er is weer juice. Ja, er zijn wat geruchten rondom Coldplay. Wat dat is, dat ga ik je zo meteen vertellen. En ook muziek van Alex Warmer komt eraan.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan.

0: Ook zo. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Goedenavond, het Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment 1 vertraging gemeld. De A12 Arnhem richting Oberhuizen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Vertraging is daar 12 minuten. Flitsers dan gemeld op de A2 Weert richting Echt. Daar staan ze bij 202.1. De A28 Hogeveen richting Assen bij 153.5. En voet van het gaspedaal bij de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213.2.
2: Judith Eijk.
1: Zometeen Thomas Gray, Rumors. Eerst Alex Warren en Fever.

Storm schrijft Thomas Gray en Rumors. Nou, nou, nou, er zijn zeker wat rumors. Roddels, er is juice. Want de geruchten gaan dat Coldplay in 2027 weer op tour gaat. Ja, dus officieel is er nog niets bekend. Maar ik las dat ze mogelijk hetzelfde tourschema zouden volgen als hun vorige tour. De Music of the Squares Tour, World Tour. En die begon in 2022, eindigde pas in 2025. Ja, er gingen maar liefst, hou je vast, 7,66 miljoen tickets over de toonbank. Nou, ik zeg maar, tel maar voor volgende tour maar alvast één ticket bij op. Want als er iemand op mijn lijstje staat, dan is het Coldplay wel. Ik hoop dus dat de geruchten waar zijn. Nou, mocht ik updates hebben, dan ben je de eerste aan wie ik het vertel. Dit is Coldplay bij Q Music en Clocks.

Stormschijf, Averjack, Sia, David Guetta en Awake Tonight. En? Heb je er al eentje gevonden in de brievenbus? De brief met de paars-blauwe rand. Ja, de flitsmarathon is nog bezig. Ja, je zou het bijna vergeten, maar die duurt nog tot en met morgen. Misschien heb je al een boete ontvangen. Ik hoorde al twee collega's hier bij Q-Music die een boete hebben. Oei, oei, oei, oei, oei. Ja, wie ook heeft mogen betalen voor een flinke boete is Ed Sheeran. Ja, hij is niet geflitst, dat niet. Maar hij had zijn auto niet verzekerd. Ja. Het gaat om een Aston Martin uit 1966. Die staat sinds 2021 bij een garage, omdat die wordt opgeknapt en wordt omgebouwd tot elektrische auto. Hij rijdt dus al 5 jaar niet meer op de openbare weg. Toch kreeg hij een boete van £666... plus nog eens £366 aan toeslagen. Dus uiteindelijk een boete van ruim £1000. Nou, vind ik toch knap, een auto die 5 jaar stilstaat en toch een boete weet te pakken.

0: Back You, Martin Garrix en U2 en Fireflies. Ja, Tom en Joe staan elk weekend samen met alle Q-luisteraars klaar als hulptroepen. Een klantenservice voor al je dagelijkse problemen. En ze verlenen graag goede service. Houden het liefst een naam hoog als ware hulptroepen. En staan natuurlijk altijd klaar als iemand hulp nodig heeft. Dus hebben ze mij gevraagd om de hulptroepen de rijende te houden. Dus heb je ergens gedoe mee? Heb je problemen waar je zelf niet uitkomt? Of wil je gewoon even weten wat anderen zouden doen? Gooi het in de Q-app, dan schieten wij het de hulp en zoeken we samen naar een oplossing. En ook zometeen muziek van Just Day en Jack Style komt eraan.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcrème?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
10: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
11: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
16: Ja, laatste kans.
15: Nog 1 keer brullende motoren.
16: Ja,
15: dit mag je niet missen.
16: Oh.
15: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
15: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Nu bij Dirk. Kersbeken tafelzuren. €1,49. Dat is naar voordeel.
17: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
18: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
20: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Een hele goede avond. Het Q-Music nieuws van 8 uur krijg je van Daan Langkamp.
22: Goedenavond.
8: In Italië is een automobilist met opzet op een groep wielrenners ingereden. 5 fietsers raakten gewond, van wie 1 ernstig. De automobilist vond dat ze in de weg reden en hij wilde er langs. En dat gebeurde kennelijk niet naar zijn zin, waarop hij 2 keer op ze inreed. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Voor wielrenster Demi Vollering ligt de winst in de Tour de France voor het grijpen. Ze veroverde vandaag de gele leiderstrui en moet morgen een voorsprong verdedigen van 8 seconden. Vollering zegt dat ze daar helemaal klaar voor is. De laatste etappe is bij Nice, dat is een rit van bijna 100 kilometer. In het Himalaya-gebergte in Nepal zijn 5 lichamen gevonden. Waarschijnlijk zijn die van bergbeklimmers die al 9 maanden vermist zijn. De groep waarmee ze waren werd getroffen door een lawine. Een deel van de groep werd gered, maar van die 5 werd niets meer vernomen. Er wordt nu uitgezocht of zij het ook echt zijn. En TikTok heeft de muziek verwijderd uit een filmpje van president Trump. Hij gebruikte een liedje van Taylor Swift en die is op verzoek van Taylor weggehaald. Het filmpje werd 4 dagen geleden op TikTok gezet en heeft nu geen geluid meer. Te zien is hoe Trump en zijn vrouw Melania op een balkon naar vuurwerk kijken. Dan het weer van Weer Online. Het is een aangename zomeravond, maar vannacht wordt het fris, 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warmer dan vandaag. Zo rond de 30 graden wordt het dan. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dan de situatie op de weg. Q-verkeer van Flitsmeister met 1 vertraging gemeld. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Oudijk en Duitsland. Vertraging is daar 6 minuten. Flitsers dan gemeld op de A28 Hogeveen richting Assen bij 153.5. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Daar staan ze te flitsen bij 213.2. De hulptroepen komen eraan. Heb je een probleem? Stuur er dan nu met een berichtje in de Q-music app. Lossen we het zo meteen.

0: er is weinig zo irritant als in bed liggen en maar blijven malen over een probleem. Je draait naar links en dan weer naar rechts. En ondertussen blijft dat ene dilemma maar door je hoofd spoken. Was er maar iemand tegen wie het even kon aanhouden? Iemand die er helemaal buiten staat? En precies daarvoor zijn de hulptroepen in het leven geroepen. Want er is altijd iemand met een oplossing. Ja, Tom en Joe hoor je deze week in de ochtend. Dus je mag mij een bericht sturen in de Q-app met je probleem. En vandaag hebben we luisteraar Milan met een dilemma.
1: Hey Judith, ik ga aankomende week voor het eerst mijn schoonouders ontmoeten. En wil natuurlijk wel een goede eerste indruk maken. Wat moet ik meenemen, wat moet ik zeggen tegen mijn tegen de schoonouders? En wat moet ik vooral niet doen? Daar ben ik benieuwd naar. Dankjewel voor je hulp alvast.
0: Nou, Milan gaat dus binnenkort voor het eerst bezoek bij zijn ouders. Schoonouders, sorry, maak ik zelf fout. Daar wilt hij natuurlijk de beste indruk achterlaten. En dat begrijp ik. Dus wat is jouw advies? Wat moet hij doen? Waar scoort hij misschien punt mee? En wat moet hij absoluut niet doen? Ja, als je luistert, waar denk je dan aan? Jij kan een van de hulptroepen zijn en Milan helpen. Je oplossing kan je een berichtje sturen in de app van Q. Je mag het typen, maar je kan ook even het microfoontje indrukken. En dan kan je een audio-appje sturen. Dus ik zeg, neem de tijd om er even over na te denken. En stuur je oplossing deze kant op. Ondertussen de belangrijkste track van deze week.
2: De Q Music Alarmschijf. Karol G en Bruno Mars. Still.

0: Hier bij Q krijg je een oplossing volledig op maat als je meldt bij de hulptroepen. Ja, je stuurt je probleem en samen met alle Q-luisteraars komen wij met een oplossing die je niet zag aankomen. Ja, kom je er met je partner niet uit over hoe je het huishouden moet verdelen? Of heb je buren die te veel lawaai maken? Of ben je verliefd op de ex van je beste vriendin? Ja, geen probleem is te gek. Wij lossen het voor je op. En vanavond de kwestie van Milan.
1: Hey Judith, ik ga aankomende week voor het eerst mijn schoonouders ontmoeten. En wil natuurlijk wel een goede eerste indruk maken. Mm-hmm. Wat moet ik meenemen? Wat moet ik zeggen tegen de schoonouders? En wat moet ik vooral niet doen? Daar ben ik benieuwd naar. Dankjewel voor je hulp alvast.
0: Nou, voor het eerst op bezoek bij je schoonouders. Maar Lucy zegt gewoon lekker jezelf zijn. Bloemen altijd een top idee. Nikita die zegt handgeven, een meneer en mevrouw aanspreken. Geen pet op, nette uitstraling. Geen seksgrappen of pet op binnenkomen. Nee, dat is inderdaad, dat is een goeie van Nikita. Milan, goed luisteren naar Nikita. Quinty die zegt, wat je niet moet doen is te veel drinken. De hele tijd op je telefoon kijken. En niet direct te los worden in opmerkingen of zo. Nee, dat vind ik ook een hele goeie. Evelyn die zegt, ik heb een bezoek bij mijn schoonmoeder zelf gebakken cake meegenomen. En voor mijn schoonvader spare ribs gemaakt. Dus mijn tip, liefde gaat door de maag. Zorg voor eten. Ja, dat is ook een goeie. Lekker even wat eten meenemen. Wordt iedereen blij van. Aileen die zegt netjes u zeggen totdat ze zeggen dat het niet meer hoeft. Oeh, die vergeet je inderdaad vaak. Marco, jij hebt ook nog een tip?
2: Hey jongen, gewoon lekker jezelf zijn. Want daar bereik je het meeste mee. Hey, veel succes!
0: Kijk. Ja, gewoon de conclusie is wel lekker jezelf zijn. Netjes blijven. Netjes introduceren. Misschien wat meenemen, bloemen of iets van eten. Nou, ik zou zeggen succes Milan. Ook namens iedereen in de Q-app, als ik het zo zie. Iedereen is heel erg meelevend. Nou, wil je nou ook zo'n goede op maat gemaakte oplossing? Even je mening tegen het aanhouden tegen Q-luisteraars. Stuur dan een berichtje in de Q-music app. Zometeen Harry Styles. Eerst Chesto, dit is Traffic.

0: Harry Styles en American Girls. Ja, er bestaat niet voor niets zoiets als een carrière ladder. Started from the bottom, now we're here. Ja, als artiest maak je dat natuurlijk sowieso mee. Je moet ergens beginnen. Zo ook de Amerikaanse DJ Marshmello. Die ken je wel van zijn enorme witte helm met kruisjes als ogen. Ja, dat is echt een supersonisch ding. Airco, van alles zit erin. Maar de eerste versie, toen hij net begon, was ooit gemaakt van een bepaald voorwerp. Heb jij enig idee wat dat kan zijn? Kleine hint, je vindt het in de sportschool. Ik ga je zo vertellen. Ook muziek van Taylor Swift komt eraan.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
5: Oh, weer een muis.
4: En samen spelen.
5: Kom maar. Ja.
4: Au. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
9: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
8: Fans van voordeel,
9: Aldi.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar €1,29.
8: Hands van voordeel.
9: Aldi.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket.

0: bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Een hele goede avond, Q-verkeer van Flitsmeister. Met op dit moment geen vertraging gemeld, dus je kan lekker doorrijden. Wel oppassen dan op je snelheid. Op onder andere de A16 Rotterdam richting Dordrecht, daar staan ze bij 7,9. De A28 Hogeveen richting Assen bij 153,5. Dan de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213,2. En de A79 Heerlen richting Maastricht, daar staan ze te flitsen bij 8,4.
4: Judith Eijk.
3: Q-music. Zometeen Scoop and Drop.

Starschijf, Cameron Withkamp en Kingdom of Fear. Ja, als je als artiest begint, dan droom je natuurlijk van op de grootste podia ter wereld staan. Dat je een dikke nummer 1 hit scoort. Dat je de wereld overvliegt en samenwerkt met wereldartiesten. Ja, maar iedereen begint onderaan. Zo ook Marshmello, de Amerikaanse DJ met die helm op. Weet je, die witte helm in de vorm van een marshmallow met kruisjes als ogen. Hij heeft nu een helm van zo'n 10.000 euro. Zit zelfs verlichting in, een airco en ook nog wat verkoeling. Maar aan het begin van zijn carrière had hij het geld niet om zo'n dure helm te kopen. Dus toen werd zijn helm gemaakt van niets minder dan het materiaal van een yogamat. Ja, nou, wat kost een goede yogamat? Ik denk zo'n 50 euro of zo. Ja, besef dus dat een van de grootste DJ's ter wereld vroeger op het podium stond met een opgerolde yogamat of zo. Je hoort hem nu samen met Kelsey Ballerini.

0: Kim is ik, Erik Iglesias en Sean Paul. Er is één ding waar ik spijt van heb, waar ik me ontiegelijk voor schaam. En dat is dat ik ooit heb meegedaan aan Popstars. Ken je dat? Ja, dat is een soort idols was dat. Ik was denk ik een jaar of 14 of 15. Ja, ben ik op tv gekomen? Absoluut. Maar niet zoals ik hoopte. Ik kwam namelijk terecht in zo'n compilatie van allemaal mensen die dan door elkaar aan het heen zingen zijn. Weet je wel? Ach, wat gênant. Maar goed, mocht je toch ergens kriebels hebben om je ooit op te geven voor een zangcompetitie, dat kan. De aanmeldingen voor The Voice die staan gewoon open. En de winnaar vorig jaar, Ruben Hillen. En als je dan The Voice wint, ja, dan komt alles en iedereen je natuurlijk feliciteren. En nu is het zo dat hij nog steeds niet heeft kunnen antwoorden op alle felicitatie-appjes. Dat zei hij laatst tegen Q-collega Stefan Bouwman.
1: Ik heb nu in mijn WhatsApp iets van 231 chats nog openstaan. Dus voor de mensen die ik nog niet heb geantwoord, het spijt me heel erg. Ooit komt het nog.
0: Ja, 231 chats. Nou, ik krijg er spontaan stress van. Gelukkig kan je in 20 seconden zeker wel 5 mensen dankjewel sturen. Dit is 20 Seconds by Q.

0: Amsterdam al klaarstaan met hun mix. Ja, ik mocht nog niet te veel verklappen van ze, want ze willen je ook een beetje verrassen. Maar deze komt sowieso voorbij. Smooth Operator. Ja, en ik zag ook al deze voorbij komen. Hotel Room Service. Lekker. Heel veel plezier.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Lay's chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
2: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
5: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Goedenavond. In België is een man overleden op een festival dat ook door Nederlanders wordt bezocht. Het wordt vlak over de grens met Breda gehouden. De man werd bewusteloos gevonden in zijn tent en kon niet meer gered worden. Het driedaagse festival is vooral bedoeld voor Antillianen en trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. Het amateurvoetbal in Zuid-Holland maakt zich zorgen over de start van het nieuwe seizoen. Want de velden liggen er door de droogte niet zo goed bij, dat schrijft Omroep West. De clubs willen de velden besproeien, maar dat mag niet, want er is een verbod. Het is dus de vraag of er straks wel gespeeld kan worden op gras. Een autodief is in het Brabantse Uden ingereden op een politiewagen en daarbij is een agent gewond geraakt. De agenten wilden kort daarvoor de autodief stoppen. Die reed toen nog met een caravan. Een andere inzittende koppelde de caravan los. Daarna ontstond een achtervolging, gevolgd door de crash. De dieven zijn nog niet gepakt. En de gepromoveerde clubs in de Eredivisie kennen nog geen lekkere start. Zo verloor Cambuur gisteren met 4-0 van Excelsior. En vanavond werd Willem II met 4-1 weggespeeld door Go Ahead Eagles. Alleen ADO Den Haag mag nog hopen op een beter begin. Zij spelen als derde promovendus vanavond tegen AZ. Dan het weer van Weer Online. Het is een aangename zomeravond, maar als de zon straks weg is, dan wordt het fris, 12 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warmer dan vandaag. Dan wordt het zo rond de 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ja, zaterdagavond, we zijn er weer. Welkom bij een gloednieuwe Kris Kross Amsterdam op Q Music. Zin in. Tot 10 uur hoor je de lekkerste mix om het weekend mee te vieren. Sander hier. Normaal gesproken ben ik mijn broertje Jordi, maar die geniet nog even van zijn vakantie. En ik ben net terug en sta alweer hier in de studio. Zometeen Pitbull en DJ Snake, maar we trappen af met Sade. Let's go!
1: Q Music.
2: Q sounds better with you.
1: Kris Kross Amsterdam.

Temperature van Sean Paul erin. Heeft in 2006 wekenlang in de top 40 gestaan. En staat er nog steeds op onze bucketlist om ooit een keer mee samen te werken. Shaggy is al een keer gelukt, maar Sean Paul zou ook echt te gek zijn. Van welke track krijg jij direct warm vanavond? Laat het

Q-Music met Christos Amsterdam. Ik zie hier in de Q-Music-app een berichtje binnenkomen van Lisa. Heerlijke mix, boys. En de drankjes vloeien al lekker hier op de bank. Goed om te horen. Kijk, daar doen we het voor. Je hoort ons, Christos Amsterdam, tot 10 uur hier.

0: superhelden op Q-Music. We gaan er nog even tussenuit, maar blijf hangen. Straks hebben we onder andere Jennifer Lopez en Rihanna voor je klaarstaan. Tot zo!
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, pof jij even?
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestreekt.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
16: Ja, laatste kans.
15: Nog 1 keer brullende motoren.
16: Ja, goed.
15: Dit mag je niet missen.
16: Oh.
15: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
15: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
16: Ja.
15: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag.

Lekker hoor, Christmas Amsterdam op Q-Music. Het leukste feestje op je zaterdagavond is nog in volle gang. Brand laat weten via de app. Hop, hop, hop, gas erop. Kom maar door met die Latin vibes. Ja, zeker weten. U vraagt, wij draaien. Gooi J Balvin en Bad Bunny er gewoon lekker in voor je. Let's go.

Criscos Amsterdam op Q-Music. Wat een rammer blijft dit toch. Move van Alan Poort. De laatste minuten zijn alweer ingegaan, helaas. We pakken Jean-Paul en de Party Squad nog even mee. Zometeen hoor je de beste 90s en zeros hier op Q-Music. Veel plezier, geniet van je zaterdagavond en maak er een mooi weekend van.

0: extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Q-Music The Party. Q-Music The Party vind je zaterdag bij Pearl Village Festival in Dalen met Tom van der Weert. Het Noordorpse feestweekend met Edwin Orlander. En bij Noordzee Zomer Katwijk met Menno Barreveld en Lars Boelen.
5: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
6: Q-Music.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Omdat onze band onbreekbaar is.
9: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
13: Kampioenen!
11: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
16: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
15: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
17: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
18: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Zometeen hoor je Q-Music 90's en Zero's. Eerst het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Oekraïne en Rusland moeten stoppen met aanvallen op de Zwarte Zee. Die oproep doet Turkije, dat ook gebruik maakt van de zee. Eerst werden alleen havens en marineschepen onder vuur genomen, maar tegenwoordig ook gewone schepen. De Turken vinden dat het nu veel te gevaarlijk wordt op de Zwarte Zee. Op een camping in Duitsland is een explosie geweest. De boel ging de lucht in toen iemand aan het koken was op gas. 10 mensen raakten gewond, van wie 8 naar het ziekenhuis moesten. Het zijn jonge mensen. Het ongeluk was in het zuiden van Duitsland op de camping van een festivalterrein. Er laaien nog altijd brandjes op in het Limburgse natuurgebied waar afgelopen week een grote bosbrand was. Trekkers met duizenden liters water rijden af en aan om te voorkomen dat het vuur zich verspreidt. Het Limburgs landschap zegt tegen regiozender L1 dat regen nu heel welkom is, maar dat zit er voorlopig niet in. En landskampioen PSV heeft een moeizame start in de Eredivisie. Ze kwamen tegen Fortuna Sittard achter na een blunder van verdediger Flamingo, maar die herstelde zijn fout en scoorde de gelijkmaker. Uiteindelijk wist PSV in eigen huis niet te winnen. Het werd in de slotfase uiteindelijk toch nog 2-2. Dan het weer van Weer Online. Nu de zon weg is, koelt het snel af. Het wordt vannacht zo rond de 12 graden. Morgen krijgen we weer een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het warmer dan 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Q-Music. 90's en Zero's hits.
3: Joey van der Velden.
0: Ja, hi, goedenavond. Hey, ken je die videoclip van de Backstreet Boys met die klapstoelen? Nou, dat was een gedoe om te maken. Wat een gedoe. Vertel ik je zo. Eerst Tupac.
3: 90's en Zero's.
2: 90's en Zero's hits.

0: Classic 90s en Zero's hits.
1: And this ain't the love song. Ja, dit klinkt als liefde, dit liedje. Als iets dat gezellig moet zijn. Maar ja, zij die beter luisteren, die ontrafelen de waarheid. Dit liedje is eigenlijk een enorme middelvinger naar de platenmaatschappij. Die wilde echt heel graag dat Sarah een liefdesliedje zou schrijven. Zij wilde dat niet, maar na oneindig zeuren van haar manager schreef ze dan dit liedje. Ja, dus de zin, I'm not gonna write you a love song. Schrijft ze dus letterlijk eigenlijk over haar label en dan niet voor een geliefde. Beetje trek met gedoe, maar wel lekker. Trouwens, succesvol geworden door een reclame. Dat gebeurt wel vaker bij liedjes die dan opeens opduiken en aan een merk worden gekoppeld. En dit keer was het een reclame voor een streamingsdienst waar je dan meteen dit liedje kon luisteren. Nou, hoe handig is dat? Ik zeg goedenavond, goedenavond, goedenavond. Welkom bij Q-Music 90s en Zero's. Ik ben echt ongelooflijk benieuwd waar je uithangt, waar luister je, met wie ben je, wat ben je aan het doen? Vragen die je heel makkelijk kan beantwoorden als je even een foto van je uitzicht in de Q-Music app gooit. Even kijken hoor. Nou, heel veel Q-luisteraars zijn onderweg, wederom. Sophie is onderweg, Milan, Emma, Daan, Zoe, Bram. Dan eens even kijken, een andere Bram die zegt, ik sta gezellig in de keuken, de laatste restjes van de lasagne sta ik op te eten. Oké, eet smakelijk. Even kijken, Lars die is net klaar met een rondje hardlopen. Sanne die heeft een pizza besteld en zit aan een speciaal bier. Dan eens even kijken, ik ben gezellig aan het borrelen met vrienden. De borrelplank die ligt helemaal vol, dat schrijft Gijs. En Merel die zegt, ik heb echt een heerlijk filmavondje gehad. Ik ben naar The Odyssey ben ik geweest. Ik ga zo meteen nog even dat verhaal vertellen. Over die videoclip van de Backstreet Boys. Dat echt, echt, nou echt een enorm gedoe was.

Zeros met Evanescence en Bring Me To Life. Zometeen wil ik trouwens weer een klein spelletje met je spelen. Als je er vaker bij bent op zaterdagavond, dan weet je wat ik ga doen. En je hoort ook Elvis Presley. Eerst even, ja, het volgende liedje heeft een videoclip. En dat is echt een wonder te noemen. Het verliepen alles behalve soepel de opname. Backstreet Boy AJ, die scheurde echt vlak voor de opname zijn enkelband. Tijdens het basketballen was dat. Is ook nog een beetje te zien, want als er wordt gedanst, dan zie je hem toch een beetje hinkelen en kleine stapjes maken. En dan zeg ik er ook nog heel even bij, als er wordt gedanst, want ja, dat hele gedoe met die stoelen in deze videoclip, dat is eigenlijk alleen maar om te verhullen dat er geen tijd meer was om danspasjes in te studeren. Die klapstoelen, die werden gewoon echt op de dag van de opname werden die bedacht. Zo, oké, nou, weet je wat? Laten we dit maar even pakken. Misschien werkt dit wel. Het werd allemaal onvergetelijk, maar ook een beetje gedoe dus, deze videoclip. Goed liedje van de Backstreet Boys, As Long As You Love Me, bij Q Music.

0: Rewind the 90s.
1: En a little less conversation. Dit is Q Music 90s en Zero's. En ik ga je weer een kleine appetizer geven. Even een klein voorproefje van dat wat we zo meteen gaan doen. Ik ga namelijk een liedje achterstevoren afspelen. Dat doe ik elke zaterdagavond. Dat geeft altijd sowieso een komisch effect. En je maakt ook nog kans op een Q Music prijzenpakket als je bij titel en artiest weet uit te komen zo meteen. Dit is een best wel lastig spelletje. En daarom geef ik je vast een klein beetje. Je kan alvast even in de stemming komen. Even iets kleins om na te denken. Zometeen het hele fragment. Nu dit. Ja, misschien denk je nu, nou, ik weet het. Nou, dan mag je een berichtje sturen in de app van Q. En anders moet je nog heel even wachten. En deze ga ik ook draaien. Het zijn Acta aan de Munnik. Regen, zonnestralen.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
6: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
9: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar

0: 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Joey van der Velden.
2: Zometeen de jeugd van tegenwoordig. Eerst Charles en Eddie. Dit is Would I Lie to You.

0: en wat gebeurt?
1: Q-music, 90s en zero's hits.
0: Het is wel een beetje wij van WC Eend, maar ik ga zometeen een goed liedje draaien. Over Ronan Keating. Die hoor je zometeen. Eerst wil ik even een klein spelletje met je spelen. Ik ga een hele grote hit uit de 90s ga ik laten horen. Maar, let op, ik draai hem achterstevoren. Weet je nou over welk liedje het gaat? Dan nodig ik je bij deze uit om even de app van Q uit je binnenzak te pakken. Als je die nog niet hebt. Ja, die heb je wel. Die heb je wel. Stuur mij dan even titel en artiest. Dan maak je kans op het Q-music prijspakket. En die zit bomvol met Q-music strandballen. Dus daar maak je kans op. Als je dus weet te raden wie ik hier zoek en wat die persoon zingt. Of eigenlijk moet ik zeggen welke DJ-act ik hier zoek. Oeh, daar heb ik veel prijzen gegeven. Hij is wel een beetje voor de weggever. Oké, nou, stuur maar een bericht in de app van Q. Je mag het typen of ook handig, spreek het even in. Dan druk je op het microfoontje. Zometeen Ronan Keating, eerste Four Non Blondes bij Q Music. What's up?

0: Music, Nights and Zeros met Ronan Keating en Life is a Rollercoaster.
1: Rewind the 90s.
0: Ik zeg goedenavond tegen Barbara. Goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Welkom in de show. Hoe ziet je zaterdagavond tot dusver uit?
2: Ja, wel lekker. Ik ben net uit eten geweest.
0: Nou ja, wat heerlijk. Wat schaft de pot?
2: Mexicaans vanavond.
0: Oh ja, is dat ook je favoriete keuken? Of heb je nog iets anders wat je heel graag eet?
2: Ja, Vietnamese vind ik ook wel echt lekker. Ik denk dat mijn favoriet is.
0: Ik zeg tot dusver, zijn er nog plannen voor als je zo meteen ophangt, dat je dan op de fiets springt ergens naartoe? Of houdt het hier ook op de zaterdagavond?
2: Ja, misschien dat ik nog wel even naar een vriendin fiets. Die woont hier 3 straten verderop, dus dat is misschien wel gezellig.
0: Oké. En dit spelletje natuurlijk even winnen. Welkom bij Rewind the 90s. Je hoorde net een hele grote hit uit de 90s achter te volgen. Dat klonk zo. Ja, puinhoop natuurlijk. Chaos. Wist hij hier meteen chocola van te maken? Of,
2: Ja, ik vond hem wel duidelijk. Ik vond hem best makkelijk.
0: Te makkelijk?
2: Nee, niet te makkelijk, maar wel goed te doen.
0: Nee, ik hoor te makkelijk, hoor ik. Ik twijfel nog een beetje over dit spel. Misschien moet ik een ander spel bedenken, dat kan natuurlijk ook. Wat zoek ik? Wie is het?
2: Het was The Wonderful Days van Charlie Lonois en Mental Theo.
0: We gaan even luisteren.

0: Jij krijgt van mij een Q-Music prijspakket. Met de Q-Music strandballen, die zitten erin.
1: Nou, fantastisch.
0: Mag ik een grap maken die ik altijd heb willen maken, maar die eigenlijk niet kan?
1: Mag.
0: De ballen. Sorry, het spijt me. Oké, fijne avond, tot later.
1: Fijne avond.
0: Zijn Charlie Lorne's en Mental Theo.

0: is Q Music 90s en Zero's. Ik liep, van de week liep ik in het theater. En toen zag ik dus dat Armin van Buuren een paar dagen later daar zou zijn. En dat is misschien een plek waar je Armin niet zo 1, 2, 3 zou verwachten. En toch staat hij er echt. Of nou ja, hij zit. Ik ga je heel even bedenktijd geven wat hij daar gaat doen. Het is een briljante carrière move. Daar moet het heel even over hebben. En deze ga ik zo meteen ook draaien. Zijn Nena en Kim Wilde.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram voor maar 1,29.
2: Hands van Voordeel.
1: Aldi.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Q-Music 90's en Zero's gaat zo meteen verder. Eerst krijg je het Q-Music nieuws van 11 uur.
5: Goedenavond. In het centrum van Amsterdam is op straat een gewonde man gevonden. Blijkt erop dat hij slachtoffer is geworden van een steekpartij. Volgens Amsterdamse media is hij afgevoerd naar het ziekenhuis. De dader, waarschijnlijk een man, is nog niet gepakt. Op een festivalterrein in het zuiden van Duitsland is een gascampingfornuis ontploft. Iemand was ermee aan het koken toen het misging. 10 mensen, allemaal jongeren van in de 20, raakten gewond. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zou niemand in levensgevaar zijn. In het westen van Canada zijn 20.000 mensen op de vlucht geslagen voor een enorme bosbrand. Het vuur verplaatst en verspreidt zich snel en een deel van het gebied zit zonder stroom. De brand werd gisteren ontdekt en verwoestte al bijna 100 vierkante kilometer natuur en is nog niet onder controle. En de start van het nieuwe voetbalseizoen kan je voor landskampioen PSV een teleurstelling noemen. Na de afgang in de Johan Cruijffschaal tegen AZ kwam PSV vanavond in de Eredivisie niet verder dan een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Het werd in Eindhoven 2-2. Fortuna's gelijkmaker viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Morgen zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Q-Music. 90's en Zero's hits.
7: Joey van der Velden.
4: Ja, die carrière-move van Armin van Buuren begint nu echt serieuze proporties aan te nemen. Ik ga het je zo meteen laten horen. Na Peter Andre, eerst Nena en Kim Wilde.
6: 90's en Zero's. 90's en Zero's hits.

en Mysterious Girl. Dit is Q-Music Nights and Zeros met zometeen Ace of Base en The Sign. Ik was laatst in het openluchttheater van Bloemendaal, Caprera. Dat is een prachtig theater. En toen zag ik dus dat Armin van Buuren daar een paar dagen later zou staan. Ja, mocht je dit nou hebben gemist, hij is heel voorzichtig aan een switch begonnen in zijn carrière. Ja, is het dan ook een carrière-switch? Ik denk zelf van wel, want vorig jaar bracht hij een album uit onder de titel Piano. En op 10 februari van dit jaar gaf hij dan ook echt een eerste optreden voor een select gezelschap. En nu toert hij dus door het hele land, langs de grote podia. En ja, kan je een kaartje kopen voor Armin achter de piano? En dan krijg je dit. Ik heb dat album dus geluisterd en ik vind het echt waanzinnig. Nou, en reken maar van Yes voor Armin dat het spannend is. Staat hij eerst veilig achter de deks? Zit hij nu achter 88 toetsen? Welke moet ik kiezen? Grappig, want in dit liedje hoor je ook al een beetje de voorliefde voor piano. Goeie track, samengemaakt met Sharon den Adel. Dit is In and Out of Love. Q-Music, 90s and Zeros.

Music, 90s en Zeros en The Sign. Het volgende liedje is een liedje voor een liedje. Tenminste, dat was de bedoeling van Fat Joe met What's Love. Ja, ik heb hier echt nooit bij stilgestaan. Ik ga het je eerlijk zeggen, ik heb hem al 1000 keer gehoord, deze track. Maar dit liedje is dus een hommage aan What's Love Got to Do With It van Tina Turner. Ja, ah, ken je wel. 1984. En je zou zeggen, ja, hoe duidelijk kan het zijn? Het inspireerde Fat Joe zo erg dat hij dus een track wilde maken. Eerst had hij J-Lo, daar heeft hij ook een demo mee ingezongen. Maar die was uiteindelijk te druk om de definitieve versie te maken. Ja, echt waar. Dus belde Fat Joe Ashanti en die kreeg gewoon een enorme

0: Dit is Q-Music Nights and Zeros. En ik ga weer een battle organiseren tussen twee liedjes. Als het goed is, is het zometeen een liedje uit de 90s en een liedje uit de Zeros. Maar het zouden ook twee liedjes uit de 90s en twee liedjes uit de Zeros kunnen zijn. Ja, je weet nooit bij dit onderdeel waar het op uitkomt. Wat wel zeker is, er is een categorie. En daarom ga ik even op de knop drukken. De computer gaat met een categorie komen als het goed is. En dat is... Ja, dit is leuk. Hier hou ik van. Nederlandse meezingers. Nederlandse meezingers. Ik ga heel snel twee liedjes bedenken in die categorie. Wil je me adviseren, dan mag je altijd een bericht sturen in de app van Q. Sowieso de app van Q er even bij houden. Want je mag zometeen ook stemmen op die battle. En ik ga deze draaien. Gini D'Agostino.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand. Private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
10: Joey van der Velden.
0: Met zometeen Agda de Munnik en Niet of Nooit Geweest.

0: Q Music, 90s en Zero's hits.
1: En niet of nooit geweest bij Q Music. Nou, we blijven een beetje in die hoek. Want ik ga een battle organiseren tussen twee liedjes. En de categorie die net uit de computer is gekomen is Nederlandse meezingers. En dat vind ik leuk, want ik hou van Nederlandse muziek. En ik hou van keihard meezingen. Ik heb twee liedjes uitgekozen. Ik hoop dat er iets voor je bij zit. Want je mag zo meteen aan me laten weten welke van de twee je het allerliefste wilt horen. De keuze is reuze vanavond.

Tonight bij Q Music. Dit is Q Music Nights and Zeros met een zinderende battle. Ja, ik heb echt alles gezien en gelezen dat er is gebeurd de afgelopen minuten in de Q-app. Ja, hier vindt natuurlijk iedereen iets van, want de categorie is echt waanzinnig. Nederlandse meezingers, ik hou van Nederlandse meezingers. Dat vind ik fantastisch. En nou, dit is dus veel gestemd. Dankjewel als je een berichtje hebt gestuurd. Je kon

vast. Ja, ik vind beide vind ik echt waanzinnige liedjes. Volumia vind ik ook geweldig. Draaien we echt veel te weinig. Maar de winnaar van vanavond, die kreeg stemmen van Gijs, Lieke, Sam, Sophie, Noah heeft gestemd. Even kijken, de Maud, Sven. Heb ik Isa dan al gezegd. Dan is Hugo erbij. Eline. Nou, er zijn heel veel stemmen binnengekomen, maar de meerderheid ging voor deze. Ja, en deze is ook geweldig. Ik ga hem even heel hard zetten hier. Even keihard meezingen. Het is van Dikke Auto bij Q.

Heroes, ik wens je een waanzinnig weekend, waanzinnige zaterdagnacht. Wat je ook gaat doen, waar je ook bent. Misschien ga je nog wel naar de kroeg, ga je naar een volgende kroeg. Kom je net van vakantie, ga je op vakantie? Oh, lekker! Ga je gewoon bijna op vakantie, of nu op vakantie? Nou goed, je begrijpt wat ik bedoel. Wat je ook...

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso. Omdat elke rit telt.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis.

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
3: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog geen euro, slechts 95 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld.

Goedenacht. In West-Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege grote natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, huizen zijn verwoest en meerdere inwoners moesten worden gered door de hulpdiensten. In sommige gebieden is ook de stroom uitgevallen. Het vuur woedt al sinds gisteren en verspreidt en verplaatst zich snel. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een ongeluk met een helikopter. Het toestel stortte neer in een natuurpark bij Rio de Janeiro en vloog in brand. In de helikopter zaten 3 Colombiaanse vrouwen uit 1 familie plus de piloot. Ze hebben de crash niet overleefd. In het verbrande natuurgebied in Noord-Limburg bidden ze voor regen, want nog altijd laaien er kleine brandjes op. Om te voorkomen dat het vuur zich verspreidt, wordt het gebied dag en nacht in de gaten gehouden. Tractoren rijden af en aan met duizenden liters water, meldt de Limburgse omroep L1. En na het veroveren van de Johan Cruijffschaal vorig weekend gaat AZ vrolijk door met winnen. In de Eredivisie was AZ vanavond met 2-0 te sterk voor het gepromoveerde ADO Den Haag. Landskampioen PSV stelde teleur. Ze speelde in eigen huis met 2-2 gelijk tegen Fortuna Sittard. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Morgen zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goeienacht. Turkije maakt zich zorgen over vrachtschepen in de Zwarte Zee. Die worden steeds vaker geraakt door Russische of Oekraïnse drones, terwijl ze niks met de oorlog hebben te maken. Turkije vindt het te gevaarlijk worden in de Zwarte Zee en heeft Oekraïne en Rusland daarom gevraagd om elkaar daar niet meer aan te vallen. Duizenden mensen zijn op de vlucht voor natuurbranden in het westen van Canada. Huizen zijn verwoest, inwoners moeten worden gered door de hulpdiensten en de overheid heeft de noodtoestand uitgeroepen. Volgens Canadese media woeden er momenteel meer dan 100 branden in het gebied. Zo'n 2000 hulpverleners zijn ermee bezig. In het Brabantse Udem is een agent gewond geraakt nadat een autodief weigerde te stoppen en op hem inreed. De politie wilde de auto met caravan controleren, maar die stopte niet. In plaats daarvan werd de caravan losgemaakt en ging de auto er snel vandoor. De gestolen wagen is later leeg teruggevonden, er is nog niemand aangehouden. En trainer Peter Bos baalt ervan dat PSV slecht is begonnen aan het eredivisieseizoen. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Volgens Bos had PSV vaak de bal, maar creëerden ze te weinig grote kansen. Andere uitslagen: AZ ADO Den Haag 2-0, Go Ahead Eagles Willem 2 4-1 en NEC Telstar 1-2. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goeienacht. Een Russische aanval op een van de NAVO-landen. Tot nu toe werd er vanuit gegaan dat dat niet zou gebeuren zolang Rusland in oorlog is met Oekraïne. Maar Amerikaanse inlichtingendiensten sluiten een kleine aanval de komende jaren nu toch niet meer uit. President Poetin zou de NAVO ermee op de proef willen stellen. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen, 3 vrouwen en de piloot. Het toestel kwam neer in een nationaal park dat populair is onder toeristen. Volgens Braziliaanse media waren de 3 Colombiaanse vrouwen familie van elkaar, een oma, moeder en dochter. Meer dan 20.000 inwoners van West-Canada moeten hun huizen verlaten vanwege natuurbranden in het gebied. De overheid waarschuwt dat de vuurzee zich ongelooflijk snel verspreidt. De brand is sinds het begin van de dag al bijna dubbel zo groot geworden. In totaal woeden er meer dan 100 verschillende branden in de provincie. En Wereldvoetbalbond FIFA slaat terug. Ze zeggen dat ze valse beschuldigingen over hun voorzitter Gianni Infantino gaan aanvechten. Infantino raakte in opspraak door zijn plannen om het WK commerciëler te maken. Daarbovenop kwam het verhaal over een vertrekpremie voor zijn minnares toen hij nog de baas van de UEFA was. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.